0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, meldde Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. En ook zorgt de onrust in het land voor extra druk op de internationale oliemarkt. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in het Gelderse Dinxperlo is onder controle. Afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam en daarbij kwam veel rook vrij. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De berg zou bestaan uit hout en snoeiafval. Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op brandweerkazernes. Vorige maand werd er 25 keer ingebroken bij de brandweer. Dieven willen vooral het kostbare gereedschap hebben dat ze zelf kunnen gebruiken bij andere inbraken. Ze knippen daar rolluiken of geldautomaten mee open. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kans op mist. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Donder in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Libië heeft een gewapende groep een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er nu minder ruwe olie geproduceerd. De groep moet Libische olievelden en pijpleidingen beveiligen. De leden willen dat hun organisatie financieel en administratief onder het oliebedrijf gaat vallen dat de pijpleiding beheert. Nu valt die groep nog onder het Libische ministerie van Defensie. Het bedrijf wil dat de groep de pijpleiding weer opent. Het waarschuwt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de economie van Libië. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Ze zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Een brand op het terrein van een afvalverwerker in Dinxperlo in Gelderland is onder controle. De afgelopen avond vatte een grote afvalberg vlam die bestond uit hout en snoeiafval. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. Meerdere brandweerkorpsen kwamen op het vuur af, onder meer uit Duitsland. In Parijs zijn 75 verwaarloosde katten gevonden. Ze leefden in een appartement van 50 vierkante meter. De huurder zou het huis uit zijn gezet. De meeste katten zitten inmiddels in een opvang, maar omdat daar niet voor alle katten plek is, worden enkele tientallen nog in het appartement gevoerd. Het weer op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking, in het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
3: Hallelujah, it's Monday.
4: Fantastisch weer. Het
5: blijft altijd genieten.
6: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
7: Wat klinkt het zo moet?
3: Lekker.
8: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeke en Rick.
9: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
10: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
11: Red Light Jazz Radio.
12: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
13: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Yeah. Chip out, man.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een medewerker van het Oktoberfest in München is overleden na een ongeluk met een kermisattractie, melden Duitse media. De man van 52 kwam onder de gondel van een vrije valtoren terecht. Mogelijk was hij op een plek waar hij niet mocht zijn, zegt de politie. Hij is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Voor de passagiers in de gondel zou er geen gevaar zijn geweest. Zij zijn opgevangen door een crisisteam, net als andere getuigen. Het Oktoberfest in München wordt dagelijks door honderdduizenden mensen bezocht. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie. En dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. In het Gelderse Dinxperlo heeft een grote brand gewoed. Een grote afvalberg vloog de afgelopen avond in brand. Het vuur besloeg een oppervlakte van zo'n 20 bij 30 meter. Ook kwam er veel rook vrij. Oorzaak van de brand is nog onbekend. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting, die zich inzet voor het welzijn van dieren. Een ander deel gaat naar de zoon van de actrice. Brigitte Bardot overleed eind vorig jaar. Ze was 91 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij een graad of 11. In het zuiden kan het mistig zijn. Overdag veel bewolking. In het noorden mogelijk wat lichte regen. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijnbaard Aardmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud. Nee,
4: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light. Jazz Radio.
10: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen het Amerikaanse technologiebedrijf OpenAI. De provincie vindt dat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge eerder dit jaar had kunnen voorkomen. In februari schoot een vrouw 8 mensen dood, onder wie haar moeder en stiefbroer. 25 mensen raakten gewond. Daarna maakte ze een einde aan haar leven. De vrouw van 18 bereidde zich voor via de chatbot van het bedrijf ChatGPT. Een veiligheidsteam ontdekte dat en deactiveerde haar account, maar de politie werd niet ingelicht. De vrouw maakte daarna een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker om het leven gekomen toen hij onder de gondel van een vrije valtoren belandde, een kermisattractie. Volgens de politie was hij mogelijk op een plaats waar hij niet mocht komen. De inzittenden van de gondel raakten niet gewond. Voor hen is nazorg geregeld. De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Een gewapende groep heeft in Libië een oliepijpleiding dichtgedraaid. Daardoor wordt er minder ruwe olie geproduceerd. De pijpleiding wordt beheerd door een oliebedrijf, maar de groep valt onder het ministerie van Defensie en dat willen de leden niet langer. Het oliebedrijf zegt dat de afsluiting grote gevolgen heeft voor de Libische economie. Op een veiling in Parijs hebben spullen van de Franse actrice Brigitte Bardot bijna 1 miljoen euro opgeleverd. Dat is bijna 20 keer zoveel als vooraf werd gedacht. Onder andere halsbanden voor honden, een zelfportret, meubels, kleding en serviesgoed gingen onder de hamer. Het portret van de actrice ging weg voor bijna 40.000 euro. Een deel van de opbrengst gaat naar de Brigitte Bardot Stichting. Bardot overleed vorig jaar, ze was 91 jaar. Dan het weer, veel bewolking. In het noorden kan wat lichte regen vallen. In het zuiden mogelijk wat zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer zon, maar ook kans op buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon laag. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. In Japan zijn zeker 2 mensen omgekomen door tyfoon Dujuan. 4 mensen worden nog vermist. De storm veroorzaakte aardverschuivingen en liet tienduizenden woningen zonder elektriciteit achter. Ook zijn honderden vluchten geschrapt en kregen meer dan 1 miljoen inwoners het advies zich voor te bereiden op evacuatie. De Japanse autoriteiten waarschuwen dat er nog altijd gevaar is voor overstromingen en nieuwe aardverschuivingen. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan om de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge afgelopen februari. De 18-jarige schutter doodde 8 mensen, onder wie familie en leerlingen. Hij pleegde daarna zelfmoord. Ze plande de aanslag deels via ChatGPT. OpenAI blokkeerde haar account al in juni 2025 wegens gewelddadige prompts, maar waarschuwde de politie niet. De schutter maakte gewoon een nieuw account aan. Op het Oktoberfest in München is een medewerker omgekomen bij een ongeluk met een kermisattractie. De 52-jarige man werkte bij de Hangover, een 85 meter hoge vrije valtoren. Hij stond op een onveilige plek onder de toren en werd geraakt door de gondel. Hij raakte ernstig gewond en overleed later in het ziekenhuis. Bezoekers van de attractie raakten niet gewond. De politie onderzoekt de toedracht. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: blijf luisteren. Want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
1: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Hoop. Hoop en Leven op Radio Mart via Caribbean FM Salto en Ether 107.9 FM. En tot 19:30 zullen wij hier samen met u zijn. Ik ben ook hier samen met pastoor Victor. Pastoor Victor, goedemorgen.
2: Heel goedemorgen, pastoor. Alle luisteraars, welkom naar ons programma Hoop en Leven.
1: Ja, en we gaan nu eerst eventjes tussenuit naar een hele mooie lied. En dan komen wij het zo terug. Maar als u wilt, kunt u vast uw fles of uw glas water voorbereiden. Van het eind van dit programma zullen wij hier voor u bidden. Vragen God voor de kracht en zijn begeleiding. Tot zo.

0: luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug, mijn vriend en vriendin, pastor Victor. Wij hebben deze speciale evenement gehad, Ik Wil Vrede, waar wij hebben gezien dat hoeveel impact zo'n dienst kan hebben in het leven van vele mensen. En gedurende deze dagen gaan we ook ervaring van mensen laten horen. Mensen die werden ondersteund, mensen die hebben vrede gekregen natuurlijk. En zo zien wij hoe belangrijk het is om aandacht te geven aan vrede.
2: Inderdaad. En mensen zoals iedereen, pastoor, ze hebben hun strijdende problemen.
1: Ja.
2: Maar wij merken, en dat was onze ervaring nog een keer gisteren, die wanneer er is gebed, Gods woord komt binnen het hart. En natuurlijk, zoals wij gaan straks naar een getuigenis luisteren, ze hebben ook gisteren het kunnen horen.
1: Mm-hmm.
2: En dat gaf hun veel kracht, vele geloof in het hart. En ze waren bezig God te zoeken, bidden, hun hart uitstorten. En inderdaad, vrede kwam binnen het hart van mensen. Er waren heel mooie ervaringen, getuigenissen. Mensen hebben, hoe zal ik zeggen, het lijkt volgens hun woorden toch, in onze ervaring, wij zien dat keer op keer, is een nieuw begin die God geeft aan hun. Een nieuwe kans om opnieuw te beginnen.
1: Hmm.
2: Vrij van alle pijnen van het verleden, van alle bezochtheid die binnen hun is gekomen. En ze vinden in God de vrede, de kracht om opnieuw te beginnen. En dat maakt het mogelijk om opnieuw te dromen en een nieuw leven in God te kunnen vinden. Zoals we hebben gisteren gehoord. Iemand die 14 jaar geleden kwam binnen de kerk.
1: Mm-hmm.
2: Op dezelfde dag, een dag van vrede. En vandaag is een complete nieuwe persoon. Dus is een stap die kan ons brengen naar een nieuwe toekomst.
1: Ja, en daar in West hebben we ook een getuigenis laten horen van een hele jonge dame die, wij zullen dan ook zetten hier op de radio, zodat ook de mensen kunnen horen. Een jonge dame die zichzelf pijn deed, alleen omdat ze niet andere mensen wilde pijn doen, deed ze haarzelf pijn. Maar door gebrek aan vrede. Maar nu kan ze zeggen, nu is ze een gelukkige jonge dame. Dus hier zien wij dat vrede is een, zoals ze in het Engels zeggen, een must. Hè? Wij hebben deze vrede nodig. Of misschien zegt de persoon, ik heb al vrede, maar waar de persoon dan de vrede moet onderhouden, want er komen zoveel problemen en moeilijkheden die vrede wilt stelen, wilt weghalen van ons. En wij gaan nu eventjes luisteren naar een van de eerste ervaringen van mensen die hebben het gedeeld. En dan komen wij zo terug.
3: Goedemorgen allemaal. Ik ben Miral van Dongen en ik ben vandaag in de dienst van de Oost. Bij de Vrededienst. Ik heb zeker de hele afgelopen 2 weken heb ik me echt voor deze dienst voorbereid. Ik ben in gebed gegaan met God. Ik heb de Bijbel echt gelezen om gewoon echt mezelf te voorbereiden op voor deze dienst. En ik heb God gevraagd voor deze vrede. En vandaag ben ik dus in de dienst en ja, ik voel echt dat ik gewoon echt aangeraakt ben. Ik voel gewoon de vrede van God binnen in mij.
4: Ik ben zuster Elisabeth. En ik wil zeggen dat ik de vrede vandaag goed heb ontvangen. Nog meer vrede en liefde. En het heeft me goed gedaan. Het maakt me elke keer sterker. En ik dank God ervoor. En vandaag was de dienst ook bemoedigend. En ik voel me nog meer vrediger. Ik dank God ervoor. En dat hij ons meer zal beschermen. En meer inzicht en Gods wijsheid zal geven.
5: Ik ben Giuliano. Ik was vandaag in de dienst in Oost. En vandaag hadden we de vrededienst. En ik ging bidden tot God vandaag en met heel mijn hart. En ik voelde ook gewoon de vrede in me. Ik begon te huilen, al dat soort dingen. Ik voelde gewoon de vrede die God me gaf en dat God met me sprak ook. En ja, dus ik voelde heel veel vrede van God in mij. En deze dienst was gewoon geweldig, want ik voelde me ook alsof God gewoon vrede aan me gaf. Ik voelde me heel rustgevend en ik had een zacht gevoel in mij. Dus ik wist gewoon dat God gewoon zijn vrede op mij liet vallen. Ik heb het nog steeds.
1: Ja, we zien, pastoor, dat de vrede brengt een positieve lading. Hè? Soms zitten wij in ons binnenste vast aan zoveel dingen, maar die vrede, die positiviteit brengt een opluchting in ons als mensheid.
2: Inderdaad, pastoor. En wij hebben het nodig elke dag. Wij hebben onze strijden, slechte nieuws, moeilijkheden. Maar met Gods vrede, er is een vernieuwing. Er is een innerlijke kracht. Het is niet een vrede die komt van omstandigheden, toch? Mm-hmm. Soms is goed, soms is slecht. Ja. Is iets veel dieper in ons. Die geeft aan ons de kracht om te leven, om hoop te hebben en niet vast blijven in de problemen. Dan is iets die komt van boven en is boven natuurlijk, toch? Dan maak je echt een verschil in elke persoon.
1: Ja, en daarom pas was gisteren de eerste dag van drie, hè? Waar wij echt zullen de mensen blijven ondersteunen gedurende deze drie weken. Voor diegene die vrede willen ontvangen. Zoals wij tegen de mensen gisteren leerden. Dan gisteren was de eerste stap waar wij deze begeleiding gaven. Deze gebeden op hadden gezegd voor de mensen. Maar misschien heeft de persoon gezegd van ja, ik heb gemist. Ik heb gemist gisteren. En ik kon niet, afgelopen zondag 20 september, ik heb gemist. Maar ik kan niet, ik kon niet, maar ik kan wel aanstaande zondag. Dan, wij zullen, dan de persoon zal ook hard, van harte welkom zijn om ook dit te kunnen ontvangen. Want natuurlijk, het kwaad, de problemen, de omstandigheden proberen altijd tegen te werken. Maar de enige manier om dat te kunnen overwinnen is wanneer wij dat geloof nemen en strijden. De Bijbelvers dat zelf zegt in Romeinen 12, 21. Laat u niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door het goede. Wij kunnen niet het kwaad overwinnen met kwaad. Helaas zien wij dat heel veel gebeuren. Maar de enige manier om het kwaad te kunnen overwinnen is door het goede.
2: Inderdaad. En pastor, mensen soms doen het kwaad niet, hoe zal ik zeggen, expres.
1: Ja.
2: Maar ze weten niet beter.
1: Ja.
2: En in de pijn van hoop, zoals u het vertelt, die getuigenis die op een dag wij zullen ook hier horen.
1: Jazeker.
2: Dan die persoon deed het kwaad tegen zichzelf om niet het kwaad tegen anderen te doen. Dan er is een van hoop, er is een hart die voelt zich helemaal verdwaald. Maar God geeft de vrede en wij kunnen leren die vrede in ons innerlijk te bewaren. En dat maakt van ons nieuwe mensen. Niet die wij zijn beter dan de anderen.
1: Nee.
2: Maar dat we hebben in God die vrede gevonden en een nieuw leven. En dat maakt alles nieuw.
1: Ja, en omdat de vrede helpt ons die innerlijke rust. En dan gaan wij anders handelen. Hè? We gaan niet handelen uit een bepaalde frustratie of zoiets. We gaan kunnen opbouwen. En dan is het precies zoals u zei. De persoon is dan, komt 14 jaar geleden naar de kerk, helemaal verwoest en 14 jaar later heeft de persoon een hele ander leven kunnen opbouwen vanuit dat eerste dag dat de persoon kwam van de vrede. Hè? Natuurlijk, als ik zeg over 14 jaar, de persoon denkt, heb ik 14 jaar nodig? Nee, de persoon is niet klaar na 14 jaar. God heeft al heel het leven van de persoon al veel jaren eerder veranderd, maar stap voor stap heeft de persoon alles kunnen opnieuw bouwen.
2: Natuurlijk, wij gaan meer daarover praten, maar is precies stap voor stap. Daarom, volgende zondag, aanstaande zondag, is nog een stap. En als wij leren het goed te doen, wij overwinnen tegen het kwaad. Het kwaad die zoveel pijn binnen ons brengt.
1: Ja, En een van de dingen die wij eerst nu gaan doen ook is het gebed. Want misschien zegt u van pas, ik wilde zo graag wij zijn, maar het lukte me niet. Maar er ontbrak mij kracht of er gebeurde iets, we probeerden mij tegen te houden om gisteren aanwezig te zijn. Dan, we gaan het geloof gebruiken, zoals we zeiden, we gaan het goede gebruiken om het kwaad te kunnen overwinnen. Want ik weet zeker dat God, hij u deze kracht zal geven. We gaan het water zegenen, zodat wanneer u zult drinken, waar u ook bent, dat God u zal aanraken. Goed, dan laten wij onszelf voorbereiden, want dit is het moment van het gebed.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: fada ainda não fanos a Jesus Cristo. Como vai ir todo o in gebed op deze ochtend, samen met an ieder die naar ons luistert. E misschien had deze persoon de kans niet om gisteren naar uw huis te komen. Gebeurde iets en mijn God, de dag ging voorbij. En vandaag is een nieuwe dag zonder vrede, mijn God. Een hart die vanopig is. Maar wij vragen aan u om dit hart te bezoeken. Om mij hier te raken. Om uw vrede te brengen. Laat deze persoon weten nu. Die u hier bij ons bent. Zoals we hebben gehoord in de getuigenissen, de ervaringen. Maar doe hetzelfde op dit moment. Want deze persoon zoekt u met eerlijkheid, met nederigheid. Stort het hart uit om uw genade, om uw hulp te zoeken. Dan, mijn Heere, kom en omhels. En raak aan om te herstellen, om te genezen. Doe uw werk, mijn God, om dit leven vrij te maken in Jezus Christus' naam.
1: Ja, mijn Vader, en in dit geloof willen wij u ook vragen, mijn Heere, om het water te zegenen. Zegen het water, mijn Heer, heilig het water, zodat wanneer deze persoon zal drinken van het water, uw macht vrede zal brengen. Versterking, mijn Heer, van wat deze persoon nodig heeft. Mijn Heer, in een nieuwe week waar deze persoon heeft misschien verschillende dingen om te doen, maar dat uw zegen daar zal komen. In Jezus Christus, zo vragen wij dit aan u. En zo geloven wij dat u een ieder die meeluistert, mijn Heere, daar heeft aangeraakt. In de naam van de Heer Jezus Christus. Ontvang zijn macht over uw leven. En als u daarin gelooft, zeg amen. En drink het water met geloof.

0: Goed, we zijn aan het eind gekomen van onze uitzending. Morgen na het nieuws van 7 uur morgen zullen wij weer hier zijn. Maar voor meer informatie kunt u naar onze website gaan, ukgr.nl. En de persoon daar, als de persoon wordt in de omgeving van Oost, is ook daar welkom, toch?
1: Inderdaad, wij hebben vandaag onze diensten om 10 uur. 's ochtends, 3 uur 's middags, 19:30 's avonds. Borneostraat nummer 40, de deur staat open om u te helpen. Bereikbaar met tram 14, 19, 25, dichtbij Javesplein, Timorplein, Dappermarkt. U bent welkom in onze kerk.
0: Ja, en wij hebben dan op de vrijdag 18:30 hebben wij dan de Nederlandstalige dienst. We hebben ook daar Portugeestalig, maar ook Nederlandstalige dienst. Om vrijdag om 18:30 en dan een zondag om 11:00 'smorgens. Wilt u meer informatie, dan kunt u ons altijd een bericht sturen naar 0682906638. Goed, nou, mijn naam is Pastor Eddy van de Universele Kerk. En wij zijn aan het einde gekomen. En wij spreken elkaar morgen weer hier op Radio Mar. God u zegen en een fijne dag verder. God zegen. Halleluja.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Dat was natuurlijk Grease, natuurlijk John Travolta en Olivia Newton-John. Goedemorgen, dit is Start Met Nat tot rond de klok van 9 uur. En we zullen zometeen doordenderen met het onderhit. Ook van de Beatles krijgt u het te horen, maar u krijgt eerst Carla Jeffries met de Matador Song. Je ziet zometeen tot rond de klok van 9 uur. Dit is Start Met Mart. Goedemorgen. En ik zal zeggen, blijf afgestemd op Radio Mart. En natuurlijk ook via radiomart.nl.

terwijl het dan natuurlijk ook escaleert. De oorlog in Oekraïne. Heel wat drones aanvallen. Dat zie ik allemaal op social media staan. En dat was het Colin Jeffrey met de Matador Song. En zo kan het ook in de ochtend. Het is 22 september 2026. En we zullen verder gaan met Kelly Staten, Young Heart.

regent gelukkig even niet. Maar ja, you never know inderdaad. Want het is behoorlijk buiten. Grijze, saaie, grauwe weer. En natuurlijk een goede combinatie van Nelson Dakka met Laughter in the Rain. En dit is Stuck in the Mud. En hier is Stephanie Mills met Never Know Like This Before. En ons telefoonnummer is 020-471-4291. Het is vandaag 22 september 2026.

En we naderen zometeen het nieuws van 8 uur. Dus zometeen gaan we dus verder met het tweede deel van deze uitzending van Stap met Mart. Mijn naam is Roger, zo nu werd afgestemd. En het wordt die Stephanie Mills met Like This Before. Over 2 minuten gaan we dus naar het nieuws toe van 8 uur. Ik ben hier tot rond de klok van 9 uur met het programma Stap met Mart. We gaan naar het laatste nummer toe van Jim Gilstrap, Swing Your Teddy.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Groot-Brittannië gaat Saoedi-Arabische gevechtsvliegtuigen helpen bij het bijtanken. Daarmee moet Saoedi-Arabië zich beter kunnen verdedigen tegen drones en raketten van de Houthis uit Jemen. Volgens de Britse regering gaat het uitsluitend om een defensieve missie. Britse vliegtuigen zullen niet deelnemen aan aanvallen op doelen in Jemen. Londen wil ook voorkomen dat belangrijke olie- en scheepvaartroutes verder worden verstoord. Paramount kan verder met de miljardenovername van Warner Bros. Het concern heeft geschikt met 12 Amerikaanse staten die de fusie van $111 miljard via de rechter wilden blokkeren. Ze vreesden minder concurrentie en hogere prijzen. Paramount belooft nu 30 bioscoopfilms per jaar te blijven maken voor $1,5 miljard te investeren in Californië en de redacties van CNN en CBS onafhankelijk te houden. De overname, een van de grootste ooit in Hollywood, kan zo binnen 2 weken worden afgerond. De VS willen hun militaire aanwezigheid op Groenland uitbreiden. Washington is van plan een oude basis uit de Koude Oorlog opnieuw te gebruiken en op een tweede locatie militairen te plaatsen. Groenland is door de ligging tussen Noord-Amerika, Europa en Rusland strategisch belangrijk. De afspraken met Denemarken en het Groenlandse bestuur moesten volgens persbureau Reuters nog officieel worden ondertekend. De dieselprijs is op verschillende internationale markten tot recordhoogte gestegen. Door de oorlogen rond Iran en Oekraïne is de export uit Rusland en het Midden-Oosten verstoord. Ook zijn de Europese voorraden ongewoon lang. Marktkenners waarschuwen dat de tekorten tot in 2027 kunnen voortduren. Hogere dieselprijzen kunnen uiteindelijk ook transport, boodschappen en andere producten duurder maken. Dan nog het weer, overwegend bewolkt, met vanmiddag hier en daar wat zon. Het wordt 18 tot 20 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.

Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de

0: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar de lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de 3 top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemorgen, dit is Start met Mart. Het is nu 11 minuten over 8. En ons telefoonnummer is 020-471-4291. En zoals ik het net ook aangekondigd heb, het is een bewolkte weer. Maar we moeten ons niet gek maken met het slechte weer. Het valt reuze mee, maar het is gewoon meer bewolkt. 020-471-4291. Het is vandaag 22 september 2026. En we gaan op naar de 27 toe, hè? Zo snel gaat het inderdaad. Ja, de jaren lopen gewoon snel, de dagen natuurlijk. Voordat je weet ben je weer jarig. Dus voor de mensen die vandaag jarig zijn, 22 september, van harte gefeliciteerd. Voor de mensen die in de rouw gedompeld zijn, wens ik ze heel veel sterkte toe in deze donkere dagen. Het is inmiddels bijna weer donkere dagen. Gaan we er eens heen. We gaan op naar de herfst. Wat heb je te koop? En onder de 471-4291, telefoon staat open. De lijn staat open. Dus je kunt gerust bellen om uw geliefde, uw dierbare of uw goede vriend of vriendin feliciteren. 020-471-4291. We gaan naar de eerste bellen toe. Goedemorgen, je bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen Roger. Je spreekt met Elfriede. Goedemorgen, hoe is het met je?
0: Dag Elfriede, het gaat zo gangetje. En met u?
1: Nou, het gaat ook zo rustig hoor. Hoe is dat?
0: Ja.
1: Het weer is een beetje bewolkt, maar wie weet in de middag dat het weer mooi wordt. Want het was gisteren ook
0: precies.
1: Zo, en plotseling werd het mooi weer.
0: Ja.
1: Ja, nou, in elk geval, alle luisteraars die op luister zitten, wil ik de groetjes doen. Roger, ik wil ook iemand feliciteren.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil mijn zwager feliciteren, Dennis. Dennis Diekman met zijn zoon. Dennis, je wordt gefeliciteerd met je grote zoon, hoor. Ja. Die is ook jarig, hij is dus vandaag jarig. Ik wil ook mevrouw D. ook feliciteren. Die was van de week ook jarig. Ik hoorde het. Dus mevrouw D. van harte gefeliciteerd. En ik wil ook een goede vriendin, Rita Konijnenberg, wil ik ook feliciteren. Want zij is ook van de week jarig. En ik wil ook mijn vriendin, Isanne Janssen, wil ik ook feliciteren namens mij en mijn dochter. Dan weer Barwa, hiep, hoera. En ik wil alle zieken, misschien wil ik ook heel veel sterkte toewensen in deze dagen. Dat ze ziek zijn, dat ze gauw weer beter worden. Dat wens ik ze. En ik wil ook alle mensen waarvan iemand overleden is. Mm-hmm. Wil ik ook heel veel sterkte toewensen. Ik wil mijn neef Rijntje van Engel ook condoleren. De dochter is ook overleden. Wens ik heel veel sterkte in deze donkere dagen. En Arasma Dilaswa Lobi Wang wil ik ook heel veel sterkte wensen in deze donkere dagen. Dat was het, Roger. Misschien bel ik straks weer voor Wat is uw nieuws. Dank je wel, hè.
0: Alsjeblieft, hè. Een fijne dag verder. Belicht ons straks. Dag. 020-471-4291. En zoals je ook vorige week had gehoord over de Prinsjesdag, alles wordt duurder. En natuurlijk ook gas en stroom. En natuurlijk ook voor de mensen die het minder hebben. Heb ik veel medelijden natuurlijk wel. Zoals ik woon al zelfstandig, ik heb mijn eigen huis. Ik maak me ook een beetje zorgen om mijn eigen portemonnee. Voordat je weet, je gaat naar een leverancier toe. Maar er worden ook heel vaak contracten gekocht. Of laat me zo zeggen, de telemarketing. Die bellen jou bijvoorbeeld van... Goedemorgen, je spreekt met de telemarketing. En we kunnen een contract aanbieden aan jou. Dat is de vraag natuurlijk. Ga je het doen of niet doen? Maar dan ga je natuurlijk tussendoor ook een boete moeten betalen bij... Ik noem maar een voorbeeld. Je gaat van Vattenfall naar SM toe. En natuurlijk is het netwerkbeheerder Liander. Zij bieden dus die stroom. En die kleine leveranciers, dat zijn wat ik net ook zei, Vattenfall, Essent, budgetenergie. Die krijg je dus door de telemarketing en ze bellen je dus vervolgens. Wat ook heel irritant klinkt hoor, want ik krijg heel vaak telefoontjes van... wil je een contract bij ons tekenen inderdaad, et cetera, et cetera. En ik zeg nee meneer, of nee mevrouw, of nee, ik zit best wel goed in mijn... En mijn energiebedragen. Want ja, je betaalt gewoon een vast bedrag. En het liefst moet je wat een beetje hoger zetten. Zodat je de het jaarafrekening dus niet hoger krijgt. Dat is ook weer meer het doel ervan. Ik weet niet of dat ook een stukje naaistreek is. Maar dat kan. Als je goed kan berekenen bijvoorbeeld. 020-471-4291. Goedemorgen, met wie heb ik het genoegen?
2: Ja, goedemorgen meneer Roche, met Ellie R.
0: Dag, Ellie R.
2: Dat ik er weer ben hoor.
0: Nou, dankjewel.
2: Fijne dag voor u hoor.
0: Ja, hoor.
2: Ik heb mevrouw Elfriede gehoord van Engel. Ik feliciteer haar ook met al de jarigen. Ik weet niet precies wie, maar alle jarigen van haar gefeliciteerd. En voordat ik dit vergeet, ik weer oma Tijnsje. Groeten met haar kleindochter, met haar kleine meisje, Hortense, oma Tijnsje. Ik doe de groeten aan kleine meisje. En ik wil vandaag is een schatje van mij. Het is ook een schatje van mij altijd geweest en nog steeds. En dat is Lero van Gom, die vandaag jarig is. Vorige maand had ik hem nog een berichtje gestuurd, maar ik was een beetje te vroeg. Dus ik denk dat hij vandaag wel jarig is, 22 september. Lero, mocht je het horen, en ja, of wie dat dan ook hoort. Van harte gefeliciteerd, lieve schat. Ik mis je heel erg en ik hou van je. En ik wens je alle goeds, wat geld, en geluk, liefde, noem maar alles wat goed is voor je. En morgen is een Daan jaren en dat is mijn witte zoon van mij. Dat is van mijn vriendin, mijn lieve vriendin José. Dus Daan ook van harte gefeliciteerd. Alles wat ik Lero toewens, wens ik jou ook toe, lieve schat. Carmelita Jonathan, gefeliciteerd met je schatje, ja, Lero, hè. En ik doe de groeten, want zaterdag had ik een paar mensen gegroet en ik ben een paar vergeten. En meneer Saruko, mijn lieve schat, hoe gaat het met u? Ik doe ook de groeten aan Carmelita, heb ik ook net al gegroet, geloof ik. Mevrouw Lilian Deekman. Oh ja, Carmen B. wilde ik zeggen. Carmen B. Mevrouw Carmen B. Ik doe u ook de groeten. En Brada Kwamimba. En de rest, iedereen die groet. Ja, want deze mensen had ik niet gegroet.
0: Ah.
2: Ja. Oh ja, meneer Creton ook, ja?
0: Oké. Okay.
2: Oké, dag meneer
0: Roche. Dankjewel, fijne dag
2: ja,
0: verder.
2: Ja, zelfde, doei.
0: Dag. 020-471-4291. Doe je groet en felicitatie. En uiteraard ook voor je dierbare of je beste vriend of vriendin van je oude klas. Dat kan natuurlijk ook, hè, op 020-471-4291.
3: Dit is Dan weer maar met Roche in ochtend. Goedemorgen, dit is Radio Maart.
0: Goedemorgen, bent in de uitzending.
2: Goedemorgen, Roche. Hoe gaat het met Roche?
0: Het gaat zo gaatje, en met u?
2: Met vrouw Marta. Het gaat iets beter, hoor.
0: Het gaat iets beter, oké. Het kan wel beter, zou ik zeggen.
2: Ja. Ik groet iedereen. Ik heb Ellie net gehoord. Lieve Ellie, ook een fijne dag aan jou. En gefeliciteerd ook met al je jarigen en je geliefden. En mevrouw Elfriede ook gehoord. Fijne dag aan jullie. Mevrouw Elfriede, jij ook gefeliciteerd. En met alle mensen die je hebt gefeliciteerd. En ja, ik ga feliciteren mijn oudste zoon. Marcel van Kallen, die is vandaag jarig. En die feliciteer ik. Ik wens hem een hele mooie dag toe. Een goede gezondheid. Papa, opa. En gefeliciteerd. Laat je lekker verwennen. En ik feliciteer je moeder ook. En je broers en zusje. Met jou en de hele familie. Met Marcel van Kallen, die vandaag jarig is. En allen die jarig geweest zijn, nou genieten jullie nog van jullie een verjaardag. En mevrouw D. van Tori Echatori, die is morgen jarig. Dus ik wens er een boel oroejari. En ik zal zeggen, ja, de mensen die ik niet genoemd heb, ook jullie feliciteer ik. En de zieken wordt gewoon weer de oude. Het zijn er heel veel. En ik wil condoleren familie Barend en aflegvereniging ECGL met het ingaan van moeder Barend, 94 jaar geloof ik. En Marita Barend, heel veel sterkte aan de hele familie en Naksuru toe. Allemaal gecondoleerd met het heengaan van mevrouw Barend. En ja, en alle anderen die in rouw gedompeld zijn en anderen die de kracht nodig hebben, ik stuur het jullie kant op. Maar ik stuur het eerst voor mezelf, want ik heb het ook nodig. En de gezondheid ook naar mij toe, want die heb ik ook nodig. Ik wens Lilian Deekman ook beterschap. Volgens mij is ze weer ziek, hoorde ik gisteren.
0: Oh jee.
2: Ik groet alle mensen, stille luisteraars en vaste bellers. Ik ga geen namen noemen, want dat Asaneta Ograi. Ik groet jullie allemaal en ik wens jullie een fantastische, mooie dag. En je hebt die lobby voor elkaar en vooral respect, want dat moet blijven.
0: Zeker.
2: Ik hoor van bijna iedereen. Groetjes, een fijne uitzending.
0: Fijne dag, Marta. Dag. 020-471-4291. Inderdaad, respect en heel veel liefde voor elkaar. Mooi gezegd door Nana Oyema. Bedankt. Misschien hoor ik je wel straks. En, natuurlijk gaan we dus verder met Johnny Bristol met Hang On, Dear Baby.

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, Mati. Goedemorgen, Edje Bakbord is wakker.
0: Ja, ik hoor het, ja. Helemaal actief. Goedemorgen, Edje.
1: Ja, Vijgo, hoe gaat het?
0: Het gaat zijn gangetje met u.
1: We dag totaal. Vijgo, Vijgo, goedemorgen.
0: Ja, ik versta je wel. Ja.
1: Ja, ik begrijp het.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, ik ben heel blij. Waarom? Omdat Micha deed toch.
0: Zo is het, hè? Ik had een positiviteit.
1: Ja, dat met Micha deed, wat kan ik ben nu vandaag... Een paar dagen terug ben ik symbolisch weer jarig. Vorige week zondag was ik jarig.
0: Oh, van harte gefeliciteerd. Nou ja, wel op een late kant, Edje. Bij deze
1: dag. Ja. We zitten nog in september.
0: Ja.
1: En september, man, is een goede maand. Want deze week en de hele week tot zondag hebben we mooi weer. Vooral zondag.
0: Oh ja, ik kan niet meer wachten.
1: Zondag hebben we volgens mij 20 of 25 graden.
0: Ja, ik zag het inderdaad.
1: Dus ik zou met de gandelen op Minagales van de 4 september. God geeft ons mooi weer. En daarom heb ik een kind die ben je te gratis. Ik heb een idee. Niks van mijn baby. Ja? En al die kinderen van mijn baby hier toe. Mijn groeten toe. Groetjes aan mijn kinderen, familieleden, groetjes. Ja? En je bakbord is weer wakker en is op de radio. Ik groet mijn nek in Rotterdam. Je hebt die bakbord. Sterkte. Want ja, maar je moet ook wat gandelen zeggen. En je wilt dan ook dat je gaat stellen te krak waar ze jou. Je hebt die bakbord van Rotterdam en al die anderen van Rotterdam, familieleden van Rotterdam, geeft ze heel veel kracht. Maar als ik mijn vriendin groeten, mevrouw Loes Dulder van Rotterdam, goedemorgen. Meneer Vrijmin Mati, goedemorgen. En Lia Dinkman, goedemorgen. Ja, het is vitaal, ben ik ook, maar ik snap op elkaar mijn next. Dus wees niet bang. Alles komt goed in Gods handen. Dus een goedemorgen dan, Emma. Hoe gaat het? Ik heb je net gehoord. En ik feliciteer je met al die jarigen van jou ook. Als ze jarig zijn. En sommige zullen gewoon naar je zee. Die klassieke dat niet. Mevrouw Ellie, goedemorgen. Ik heb je ook gehoord. Dat die van Sterry, je vrienden, je vriend. Ik heb je vriend van mij. Lero. En Lero, mijn van Sterry ook te komen van Gom. En ook meneer van Gom. En meneer van Sterry, hoe lang je vrouw. En wie meneer Overman, ik hoor je niet. Waarom meneer dat joh? Meneer Overman, geef een belletje, laat me je horen, want jij bent Mati. En meneer heeft op een radio, dus dat kan je wel later die meneer. Hè. Maar ik zeg van groetjes aan jou kan Overman. En dan hoor ik je later op een andere keer. Wie meer, Elfriede van Engelen, goedemorgen. Gefeliciteerd met al onze familie, leden die jarig zijn. Dan ben je voor steeds allemaal aan mij toe gaan de familie voor hem. Pip, al die jarigen. En wie meer? En ja, dan helemaal naar de Obrewa. Alleen maar Mikari, ik mag goedemorgen allemaal. Iedereen die op luisteren zit bij Radio Maar. Ik groet ze. Wat een voeren. En Elsa Adams, goedemorgen. Jans van de Draver Boys, goedemorgen allemaal. En je mag voor de Baro die alles heeft gesteed, mag zeggen. We hebben al die. En een paar van cafés die ik wil groeten, maar ik neem mijn kader in. Ik ben een beetje aan de oude kant, 81, dus ik sta niet op je zolief mee. Dus maar ik groet jullie allemaal. Ik blijf wel luisteren. Misschien ben ik straks terug voor het nieuws.
0: Oké, nou wellicht tot straks dan, hè?
1: Ja, dan kijk op de televisie wat voor nieuws ik kan vinden. Dan bel ik weer.
0: Helemaal goed, dan wachten we af.
1: Zo niet blijf ik luisteren, oké?
0: Okay? Ja.
1: Fijne zijn en door.
0: Ja, dankjewel. Misschien wellicht tot straks dan, hè?
1: Ja, ik ga proberen, oké?
0: Oké, fijne dag verder. Dag. Ja, 0-3-7-1-4-2-9-1, zometeen, wat is uw nieuws, uw rubriek. Dus ik zal zeggen, blijf afgestemd op Radio Maart. Over 2 minuten, wat is uw nieuws?

0: Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, Rocher, hoe gaat het ermee?
0: Het gaat zo gangetje, met u.
1: Ego, wang. Mijn breed die vieren takje versta als een aantong toe.
0: Ja, zeker, tuurlijk.
1: Want je naast een naam toe, toch?
0: Mijn naast een naam, maar.
1: Je naast Japanese, toch?
0: Klopt.
1: Japanese, Moxie Sinesi.
0: Nee, niet Moxie Sinesi, Moxie Ingi.
1: Hè?
0: Mijn vader is aan de Indiaanse kant.
1: Oh,
0: en mijn moeder Javaans. Ja.
1: Ingi, ja. Juist. Die blije stem te horen.
0: Ja.
1: Hey, welkom. A wiki me wiki, je moet je draaien op een dansdisco. Al dansen niet dat nog bel, even man.
0: Ja.
1: Odi na la say, ja te u siwanyu de broko, en a sons kengi gron tapu, vimutaki gadotani, vikadati, na hewani, fene zijn naar bed geweest, en zijn niet meer opgestaan, of ze gaan naar het ziekenhuis, of naar het kerkhof. De mens weet. Maar God beschikt. God weet alles. En we laten alles in Gods hand. Ik doe mijn kinderen de groeten. Mijn kleinkinderen, mijn apotjes. Ja, Brasa Bossies. En de bonkom pet me. En de familie maakt me. Die de crossbay, die loopt me. Ook toen we zijn Odigidala. Ik heb mijn broertje het ook gehoord. Ja, heb je opleiding aan een boom, atappen aan een boom. Ja, ik heb Ed ook gefeliciteerd met allen die jarig zijn geweest. En niet te vergeten, Elfriede heb ik ook gehoord. Elfriede ook gefeliciteerd met die andere. En Oekandoleroes Revi, met de dochter van Treintje. Ja, een familie van Engel. Hij heeft versie twee bagatee. Met kondoleer naar Lassie voor nichtje. Ja, met awaka boom. En met arrest in peace. God weet alles. Hij weet alles. Hij was wang. En we want nog dat hij was licht vastie. Want hij was te oppo. Dat hij in de schrijf. Ja, in de schrijf zal is niet meer mogen. Maar we gaan begi. En gaan we het aan boe akrakti. En niet te vergeten mijn schoonzus. Mijn schoonzus Suzueli. Die was gisteren ook jarig. En mijn moederbroer Weyren in Heaven. Die was gisteren ook jarig. Hopen dat hij ook een fijne dag in heaven. Daar naar de dala die gaat vissen. Rest in peace, wakaboom. En dan fly high. Wij maken juno die daar bakken. Allen die laat zwaar op je wang sterkte. Allen in deze donkere dagen. Ja, die dame Jetty, bakbord ook te de beren masra. Sterkte, make you rest in peace. Als wij maken juno die daar bakken. En ik condoleer een Claire ook met haar nichtje. Die is heen gegaan. Ja, de familie van der Kus. En anderen ook toe, met condoleer naar Alassie Joan. En anderen ook toe, met condoleer. En lobby brother Glenn Snow, ook toe, met condoleer naar Alassie voor de familie. Make sure rest in peace. Make sure fly high. Ja? God was happy. Hij alleen. En verder condoleer ik ook de familie Baren, Marita Baren. Met het tegen van tante Norina.
0: Ja? Bent u er nog?
1: Ja, Dala Malamiti. Ja, meest rest in peace. Ze werken samen in een dagverblijf. Kinderdagverblijf.
0: Ah,
1: en okay. De mevrouw Tara Oedrij is in Pharma ook te meest rest in peace. Allen die laat zo lobby aan sterkte in de doen we deze. En ik stuur de groeten ook voor een Sisa Ellie. Ik heb er ook gehoord. Bedankt voor Ellie, meisje. Maakt het goed. En ik roep mooi ving. Na kusje hier, kusje daar. Bedankt voor lobby Sisa Ellie. En ik doe ook de groeten aan Lilian Deekman. Lilian. Je jemekong, nee, Sribi. Ja? Bika, if dat ran een fijn noti, dan fi abra. Teki karbasi, do say must do. Nee, Sribi, nee, Jonko. Bika si alapir tifi, anola fu. Ja? Seki, you know a pisiruma, and a wasma ekopotistum. Seki, dati wami wataigi you. E ook de groeten aan een abrewa. Nana Brewa die altijd is en ook te Odigimi. Ja, Elke Andra, niet te vergeten. Julio, ook te met zijn Odigier Rufus. Ambra Basi, en Lero die is ook jarig met Verstellero ook te. En Ellie gefeliciteerd ook met onze vriend. Lero van Gom. Sisa Matilda ook te met Verstellero aan Lero. Wana de to altijd bij elkaar in een asking. Lero, take you day in een alibis mawani, maar een gadewani. Ipra pip, hurra! En verder heb ik ook de groeten voor Redel. Mm. Redel, Henk. En ik had nog één. Ja, eentje. En ook de groeten aan alle senioren. Ja, Abrawatra, Solanjaso. Heuse Asiana. Heuse Albertina. Heuse Mayela. Heuse Esther Stichting. Dene Furu. Mensen Odigiwala. Milopwala. Dat was het eentje.
0: Roger, doe je. Ja, kan gebeuren.
1: Dat was het, Roger.
0: Ja.
1: Dat was jou thuis, ja?
0: Nou, dankjewel. U ook, mevrouw Hortans.
1: Ja, ik krijg het niet aan jullie, ja? Ja?
0: Ja.
1: Oké, Roger. Bye bye.
0: Fijne dag.
1: Handelen met kleren, ja, hè?
0: Oh ja, is goed.
1: Oh ja, en ik feliciteer mevrouw D. ook, die morgen jarig is. En er een afleggervereniging ook toe mee een versterking. Ja, mevrouw D. Tekkie Oliaar D. Ja? Oké, zussen lobby. Mevrouw D. is nog maag.
0: Fijne dag verder.
1: Het is ook nog maag. Mijn dochter is ook maag. Die maag voel maar een trok ding, Roger. Een trok ding.
0: Nee. Inderdaad.
1: Oké, tamboeng, hè?
0: Dankjewel, jij ook, hè? Fijne dag.
1: Bye-bye. Dag, jullie ook. Bye bye, doei.
0: 0347-14291. We zijn al met Wat is het nieuws? En het is nu 7 minuten over 8:30. Dus we luisteren lekker naar Love Humility. Dus start met Mart. Goedemorgen.

0: I'm so glad that I'm a woman van Love Humiliated. En natuurlijk heeft dit ook te maken met Barry White. Want Love Humiliated werd dus ook gerelateerd met Barry White. Dat was in de jaren 70 toen. 8:08. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen, Lucie. Het is wat is uw nieuws, hè?
0: Hoor ja, zeggen. Klopt.
1: Ja, ik hoorde je, Lucie, over de energie, hè?
0: Ja, klopt.
1: De energiebedrijven, ja, alles wordt duur.
0: Klopt.
1: Dat hebben ze ook al vast gezegd, je voelt het in je portemonnee. En die diesel, hè? Die diesel wordt ook steeds duurder, Lucie.
0: Ja, klopt.
1: Het is al bijna €3, hè?
0: Ja, klopt.
1: Nou, het moet ophouden met die hele oorlog, hoor. Want dit gaat niet goed, hè? Zeker niet voor de kleine man. Je voelt het in je portemonnee.
0: Mm-hmm.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ik heb ook een contract, hoor, met die energie, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En ik probeer altijd iets meer te betalen, zodat je geen afrekeningen krijgt. Want daar zijn ze wel snel mee.
0: Zeker.
1: Ja, toch? Dus, weet je wat het is, Roger? Niet iedereen kan natuurlijk meer betalen. Want je ziet het, ik zag laatst op de televisie nog met de mevrouw, die €100 is al heel veel geld voor de mensen. Weet je, ze had overal een beetje al van die dikke gordijnen en spullen gezet. Want ze zei dat ze dan net inderdaad niet kan betalen. Het is te hoog voor haar. Want ze leeft ook van de uitkering en het is ook een zieke mevrouw. Soms kan je denken van ja, mensen kunnen gaan werken. Maar als mensen ziek zijn, dan kunnen ze dat ook niet. En dan moeten ze leven van wat ze krijgen. Hè?
0: Klopt.
1: Dus niks aan te doen. En weet je ook wat ik wilde zeggen, Roger? Hoe vond je het op de Malieveld daar met die gekke mensen? Want ik heb er geen ander woord voor ze. Die racisten met van alles en nog wat. Ik zag ook een spandoek van de witte man eerst. En weet ik allemaal van die teksten. Hè? Ze geven nu de asielzoekers en al de mensen de schuld. Maar het is niet zo. Weet je, het is niet meer. Maar je hebt een paar van die politieke die zitten te stoken. Hè? Van de asielzoekers en weet ik allemaal veel. Terwijl een paar mensen gewoon een status hebben en een paar mensen die werken gewoon ook. En er zitten een paar rotte appels tussen die ze niet weg kunnen doen. Ja, dat is dan vervelend. Maar ik vind het heel erg dat gebeurt. En het is niet alleen dat ze daar rellen, maar er wordt ook gevochten. Hè, de geslagen. De politie heeft het ook moeilijk met die gasten. Hè? Ik hoop dat ze een keertje wat dat doet. Maar goed, dat was ook mijn nieuws. En die oorlogvoering, Roger. Het is tegenwoordig meer hacken, hè?
0: Ja, klopt.
1: Het is bijna geen oorlog, maar er wordt gehackt. Hier en daar tegenwoordig.
0: Een hybride oorlog. Ja.
1: Hybride
0: aanval. Hybride
1: oorlog, ja. Ik zag het gisteren bij Rensen. Weet je, dat is niet normaal. Ik hoop dat ze dan, die mensen dan een beetje vrede gaan sluiten. Maar je ziet dat niet iedereen wil vrede, hè? Dus
0: klopt.
1: Die Poetin die gaat door. Maar ja. Mij benieuwen. Maar goed, Josje, dat was mijn nieuws. Ik hoop dat de mensen inderdaad goed gaan stemmen. Want je ziet het met die Trump. Hij heeft weer een paar mensen uitgezet. Die gasten die verslaan doen. Dat we weten wat er daar een beetje gebeurt. Weet je, die man is echt niet goed, hoor. Maar ik hoop in november dat die mensen goed gaan stemmen. Want je ziet het ook, Josje. Heel Europa begint er rechts te worden.
0: Klopt.
1: Mensen gaan stemmen voor dat en dan krijg je alleen maar weer de buitenlanders en de buitenstaanders. Maar ja, ze zullen moeten leven met die mensen, want een heleboel van die mensen werken. Het is net als hier in Nederland, wij werken ook. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Dus ik hoop dat de mensen hun verstand gaan gebruiken. Maar dat was mijn nieuws. Ik zou zeggen de groetjes aan alle luisteraars. Ik heb Ellie gehoord, ik heb Marta gehoord, Marta Beterschap en Lilian Deetman ook Beterschap hoor. En ik heb ook een Chris Burg gehoord, de Hortens, de groetjes. En alle mensen die op luisteren zijn, de groetjes ook aan mijn broers en mijn zussen. Ja, dat was het voor mij, Roger. En wel thuis straks, hè.
0: Dankjewel. Fijne dag.
1: Dankjewel. En het mooie weer komt eraan. Laten we genieten van het weer wat we krijgen. Dat is belangrijk ook.
0: Laat het maar lekker afkomen, zou ik zeggen.
1: Zo is dat.
0: Ja.
1: Groetjes aan ieder en jij ook. Doei.
0: Dankjewel. Fijne dag verder. Dag.
1: Fijne dag.
0: Dag. Loopt het 471-4299. En ik groet ook de verzorginghuizen natuurlijk, die mijn moeder goed hebben verzorgd. Uiteraard ook de Vreugdehof, ook alvast voor de medewerkers die me nog kennen. Ik ben Roger, ik ben de zoon van Annie van de 6e etage toen. En natuurlijk is ze verhuisd dus naar de Venster. Voor de mensen, voor de Venster die daar werken. Mijn moeder op de kamer van de 4e etage. Alvast heel veel groet hier. Dus als jullie mij horen, dan denk je van, oh ja. Is dat uw zoon, Annie? Ja. Nou, die heeft de groeten gedaan op de radio, dus dan weet je dat. Dat is de medewerker van de Venster. Alvast een hele mooie dag toegewenst bij deze. We gaan naar de beller toe. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
2: Hey, goedemorgen, heer. Ik spreek met Johan Lisse. Goedemorgen.
0: Dag Johan Lisse, goedemorgen.
2: Ik weet niet of je het parool van gisteren in handen hebt gehad.
0: Nee.
2: En dan ga ik het even vertellen, maar de rest moet men zelf lezen. Ondanks de belofte is daar niks veranderd.
0: Oké.
2: En weet je waarover het gaat?
0: Nee.
2: Dat is het gebeuren van vorig jaar dat er een lief meisje van 17 jaar is vermoord op een plek. En afgelopen weekend is weer een poging ondergaan door iemand anders. Dus men moet even weer de krant lezen. Maar wat ik zeggen wilde, je hoort de afgelopen periode over asielzoekers, mensen die gewoon landen binnenkomen. Wij wonen hier in een land die zo groot is als een postzegel. In dat land waar ik geboren ben, zijn er 4 of 5 mensen daar. En dan moet u horen, de hijsa die men maakt bijvoorbeeld, wat ik niet begrijpen kan. Maar de hele dag zijn er mensen die uit Suriname, een groot land, als ik de Surinamers mag geloven, is dat de grootste land ter wereld. Die vertrekken uit dat land om wel naar andere landen te gaan, waar amper mensen, 19 miljoen mensen wonen. Is dat eerlijk? Dat is toch oneerlijk? Of wil men dat niet zien? Of kijkt men weg? Dus dat wilde ik even zeggen. Ik groet u en ik wens u het beste. Maar
0: ja,
2: mensen, lees het parool van gisteren. Dan zult u merken dat er dingen gebeuren. En dan vind ik het jammer dat het binnen de straal van 500-600 meter waar jullie wonen dingen gebeuren. Maar dat hoor ik niet. Of kijken jullie weg. Ik groet u en ik wens u het beste.
0: Dankjewel, meneer Johan Lisse. Fijne dag verder.
2: Dank je.
0: Dag. 020-471-4291. We gaan naar de volgende bellen. Goedemorgen, u bent in de uitzending. Goedemorgen. U kunt nog een keer bellen op 020-471-4291. Dit is Start met Mart met Wat is er nieuws? Uw rubriek.

0: Starter Joke, uiteraard van de Bee Gees. Goedemorgen met in de uitzending.
1: Goedemorgen, weer eens even voor de tweede keer, heer Bakker. De Bee Gees, maar een mooie Pokémon. Ik heb dit Pokémon, je kent ze wel, hè?
0: Ja, zeker.
1: Je zet 7 morgens mooie plaatje voor ons.
0: Lekker rustgevend.
1: De meneer die gisteren was en meneer en... Jij bent aan zet nu. Maar ik kijk op de televisie, maar we dat alles aan niet. Mm-hmm. Want mijn auto alles aan. Zomaar een auto crash bij McDonald's. Ik snap niet wat die hoeveel van mijn rijden zo te hangen. Eentje zo 50 km per uur. Je weet dat die mensen je gaat pakken. Zij is het ook kies leven. De man dat de man, ik ga de auto zo te hangen in de Irak. Hoeveel zich dan controle worden te passen toch? Is vervelend goed, maar een... Ik heb ook gehoord op radio en televisie. In huis bij iemand hebben ze 85 katten gevonden.
0: Zo, oké.
1: Okay. 75 katten, jongen. 85 katten gevonden in iemand huis van in de kooi of in de kattenwinde. 85!
0: Zoveel jonkies.
1: Ja, jonkies en de grote moeder en papa's.
0: Ja.
1: Ja, gisteren was er ook een brand bij je hoog over ze, hè?
0: Mm-hmm.
1: Maar het is geen gewone gevallen, gelukkig maar. Maar ja, er is best wel af en toe gisteren worden vrijgekomen. Dus een, ja, en ben je een, hoe heet het weer? Autocrash en zo. Maar ja, mijn auto is aan, maar goed. En, ik geef wel een beetje nieuws wat ik gezien heb. Een 42 kilometer rijdt in de auto. Dat maak je samen. Dan ga je toch niet meer kunnen rijden. Je gaat een, de bak in en boete en blijf je een paar jaar zonder rijbewijs weer. Ja? Mm-hmm. Ja, ergens in een attractie, in Brabant of zo, no? Is er maar verkeerd gaan staan. Dan op de bakje even zijn nak in. Je bent toch niet goed geweest? Dat allemaal van hem. Ik kan me niet meer baten wat dat is. Dat is wat ik zie, want je zegt wat ik was hier toch. Hoe kan je staan waar je niet mag staan? Dus daar, dan ga je eraan, hè?
0: Klopt.
1: Dus ja, goed. Maar ik heb al gezegd, elke dag is het brand in Nederland. Elke dag. In van de weilanden zijn de huizen. In van de cobra de potty zijn er andere dingen. Maar die brandweerman hebben druk met jaar hoor, van de machine. Vanaf vorig jaar hebben ze het druk. Met die cobra's. Mm. En die cobra's was er zitten voor mensen in de deur. Maar volgens mij was dat even zo. Al die Turkse dingen waar ze die dingen verkopen.
0: Ja.
1: De man dat ik is de mama nemen voor de op de osso. Dat wat ik volgens mij is, moet je meedoen met de terroristen. Dus, je portemonnee bij. Voor fetti. Of dan zijn we in Fruisie. Dan wordt er maar tegen gebouwd. Ik snap het niet. Want zo, waarom doen we zoiets? Om een paar centen te krijgen, ontvangen. Denk ook bij een fat bike. Of je bij een mooie scooter, ja, of je bij een mooie van de golf, Erigeri, rijden, ontdekken, lauwman, in de tele, ontdekken, sa. Maar, dan val ik tegen zo'n twinperi, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap. Mijn god, je moet s'avonds werken, en je hebt z'n dating, dan is het even verdoren. Hoe slaap je? De man zei, hier is geen nagelot op jou. Maar ja, goed nieuws van mij, Rosé. Was een beetje nieuws.
0: Ja.
1: Precies in de wereld. Poetin heeft weer gewonnen, hè?
0: Ja, ik heb het gehoord, ja. De regering van Poetin
1: heeft weer gewonnen. Normaal wat we daar maar hadden. Het is zoveel en dan. Maar nog, het is een oorlog.
0: Nee, klopt.
1: En dan gaan we niet naar jou naar Wang. En dan gaan we naar Wang voor Noord-Korea. Ze schieten weer die giftige bommen boven de Mekwesiki.
0: Allemaal nucleaire dingen en dat soort dingen.
1: Ja, ja, en dan komen die stoffen vrij. En de kosso, je nissen. Als we ze even zeggen, de goedheid met de COVID. Ook komt er wel op de televisie, hè? Die gele banaan.
0: Oh ja?
1: Gele banaan komt, na zoveel jaar komt de gele banaan weer op televisie. Dus ja, ik zeg maar gele banaan, toch niet daar zien. Ja, ik een show vind. Maar goed, en, ik heb mijn best gedaan een beetje nieuws te sturen bij jou en van mensen die luisteren.
0: Hmm?
1: Ze gaan zo mijn telefoon doorlezen. Ligt van meneer en meneer zo net van en net had hem nieuws gegeven dat mensen door moeten lezen van hè, meneer en
0: wie?
1: Ik ben die naam kwijt. Maar goed, ik groet die meneer. Lessen, meneer Lessen, goedemorgen.
0: Oh, Johan Lisse.
1: Hallo, met u. Ja. Meneer Vrijwel, goedemorgen. We gaan afspraak maken voor het ontmoeten. Oké, okay? Laten we ons goedemorgen.
0: Oh, Johan Lisse.
1: Hallo, met u. Meneer Vrijwel, goedemorgen. We

0: Iedereen die een dierbare, waarvan een dierbare is heen gegaan, zeer veel sterkte toewensen. In bijzonder Tara Singh Varma, die heen is gegaan. En vandaag zal ze, kunnen wij dan afscheid van de nemen. En krakti iedereen, Libi Boenang Makandra, vandaag is de een en de morgen weet je niet. Dus ik wens de familie, vrienden, kennissen heel veel sterkte. Het feit dat ze heel veel heeft gedaan, vooral voor de ongedocumenteerden, heeft ze echt best hard gedaan. Dus zo'n so blessie.
1: Oké. Okay.
0: Dat was het.
1: Fijne dag verder, mevrouw Talita.
0: Ja, graag gedaan.
1: Dag. 024714291. Goedemorgen, bent in de uitzending.
2: Ja, goedemorgen met Gleone.
1: Dag Gleone, goedemorgen.
2: Ik wil iets doorgeven.
1: Ja.
2: Onze mondige oma, mevrouw Violet Limos, die wordt vandaag ter graf gedragen. Ik condoleer de familie. Iedereen die heeft genoten van haar praatjes, want het was een mondige vrouw. Dus bij deze, vandaag wordt ze ten graven gedragen.
1: Oké. Fijn, sterkte toe. Dag. 024714291, zou ik zeggen. En hier de start of the joke van de Bee Gees. We hebben nog enkel 6 minuten. Dus je kunt nog steeds bellen op 024714291. En voor de luisteraar of de vrouwen die aan het luisteren zijn, die Linda heten, voor jullie speciaal. Frank Boeien groep Linda.

0: Linda. Goedemorgen, u bent in de uitzending.
1: Het is weer een nieuwe dag. Een nieuwe dag waar de zon schijnt. Een dag waar tante Loesje groet. Een dag waar ik zeg, lieve mensen, ik ben dankbaar dat u mij hebt gegroet. Sisa Hortans, hoe gaat het met u? Mevrouw Deekman, oh, wat zijn wij toch aan het sukkelen. En ik zeg ook nog van mijn oude klasgenoten, Elfriede Linger, mijn nicht, Valverius, ik hoor jullie niet. Ik weet dat jullie ook stille luisteraars zijn. Maar als jullie mijn stem horen of mensen het zeggen, probeer aan mijn telefoonnummer te komen. We worden inderdaad een dagje ouder. Dulcie in Arnhem, Carmen, Vanenburg. Ik doe de groeten sturen aan jullie. Talita Panka, mijn oude klasgenoten. Annette Ommen, heel veel liefst met voor jou en je man. Hallo meneer Bakbot, ik stuur liefde, liefde meneer Vrij, liefde, liefde. En aan alle luisteraars van de Radio Markt. En als je hoort dat Lero jarig is, dan kun je alleen maar zeggen, hiepiepiepiepie. Mevrouw D, liefst van Loes, Marta, jou ook. Groetjes. God zegen. Ik heb geen nieuws, want de nieuwsberichten maken me zo moe.
2: Ik
1: volg ze. Maar wat is de wereld toch boos. Ik groet jullie. Dankjewel.
2: Fijne dag, Loes.
1: Dag, Loes.
2: Dag.

0: Lode de 4714291. Goedemorgen, je bent in de uitzending.
1: Goedemorgen, u spreekt met Susanne.
0: Dag Susanne, goedemorgen.
1: Ik wil mevrouw Tara, de familie van mevrouw Tara Udaising Pharma heel veel sterkte wensen. En ook de Surinaamse gemeenschap waarvoor ze zich zo ingezet heeft. Ik wens er de sterkte toe en iedereen het beste. Ja, dat was het.
0: Nou, fijne dag verder alvast.
1: Dankjewel, hetzelfde.
0: Dankjewel, dag. 047, nou, dat is nu al 2 minuten, dus ik kan niet meer gaan bellen. Dus dit is het laatste nummer van Frank Boeien, Linda. En ik zou zeggen, hopelijk ben ik er donderdag weer. Als ik geen andere afspraak heb. Dus bij deze, misschien tot donderdag. Een fijne dag verder. Dag.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de baas van de dienst justitiële inrichtingen in het AD. Kamerleden werken dan ook aan extra maatregelen, vertelt politiek verslaggever Ewa Kiewiet.
1: De rechter die kan dan kiezen, geef ik een celstraf, een taakstraf of een enkelband. De DEI zegt vandaag dus dat ze daar wel voor zijn. Dat inderdaad als hoofdstraf moet worden ingezet.
0: Maar vooral coalitiepartij VVD ziet dat niet zitten. Bij een McDrive in het Brabantse Udenhout is vannacht een auto gecrashed en in brand gevlogen. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. De drie inzittenden van de auto sloegen op de vlucht. Twee van hen konden later alsnog worden opgepakt. Over een uur komt marineschip Zijner Majesteit de Ruiter weer terug in Den Helder. Het schip was bijna een half jaar van huis en lag onder meer klaar om ingezet te worden in de straat van Hormuz. Commandant Roger de Wit vindt het fijn dat de reis er bijna op zit.
2: Ja, mooi. En vooral blij. Blij dat we een succesvolle inzet hebben gehad. Blij dat we bijna thuis zijn. En vooral blij dat we straks weer vrienden, familie en geliefden zien.
0: Het schip heeft ook Aziatische havens aangedaan voor trainingen met bevriende landen. Hives komt weer terug. Krantenuitgever Mediahuis blaast het sociale netwerk nieuw leven in, omdat uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is aan een sociaal medium zonder verslavende algoritmes. Veel vertrouwde onderdelen zijn terug, zoals elkaar krabbelen en de dansende banaan. Ook kunnen gebruikers hun profiel zelf pimpen. Hives werd in 2003 opgericht en had op het hoogtepunt bijna 10 miljoen gebruikers. Het verdween uiteindelijk omdat mensen het massaal hadden verruild voor Facebook. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep 10 kilometer file. De vertraging is bijna een half uur. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade 9 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht door een kapotte vrachtwagen. Kwartier vertraging op de A10 Watergraafsmeer Koenplein tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer 9 kilometer file. 10 minuten op de A44 Den Haag richting Amsterdam tussen Warmond en knooppunt Burgerveen 8 kilometer file. Een kwartier vertraging op de N201 Hilversum richting Uithoorn tussen afrit Neder-Ostenberg en Loenersloot 3 kilometer. En 205 Nieuw-Vennep-Zwanenburg tussen Vijfhuizen en Boezingen-Lieden 3 kilometer file.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
6: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
7: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister jij naar?
8: Radio Swammerdam. Hoezo?
9: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
10: Radio Swammerdam.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwt daarvoor omdat de dragers van camerabrillen zich niet altijd bewust zijn van de privacyregels. Wanneer je herkenbaar in beeld komt, zijn dat persoonsgegevens en daarover heb je zeggenschap, zegt de AP. De privacywaakhond spreekt van gluurbrillen die steeds populairder worden en onderzoekt of ze in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen Wim Saris in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden bijvoorbeeld overdag buiten de gevangenis kunnen werken. Volgens Saris zou de enkelband ook vaker een alternatief kunnen zijn voor een celstraf, ook al ligt dat politiek gevoelig. Het kabinet wil het cellentekort aanpakken door onder meer de gevangenis in Almere te heropenen en bestaande gevangenissen uit te breiden. Maar dat is volgens Saris dus niet genoeg. In ongeveer een derde van het Nederlandse drinkwater zit meer PFAS dan volgens het RIVM wenselijk is. Dat meldt Greenpeace. Vooral in de Zuid- en Noord-Holland zijn de PFAS-niveaus opvallend hoog. Drinkwaterbedrijven willen zo snel mogelijk een totaalverbod op het gebruik van de schadelijke PFAS-stoffen. In Udenhout in Brabant is vannacht een auto gecrashed in de McDrive van een McDonald's-filiaal. Dat gebeurde na een politieachtervolging waarbij de snelheid opliep tot zo'n 250 km per uur. Na de crash vatte de auto vlam. De drie inzittenden sloegen op de vlucht en renden een weiland in. De politie ging naar hen op zoek met tientallen agenten en honden. Ze zijn alle drie opgepakt. Waarom de politie hen achtervolgde is niet bekendgemaakt. Het weer vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de afsluitdijk vanuit Friesland op de A7 staat 4 km file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 8 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op slachtoffers schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. In april vielen bij 2 schietpartijen doden en gewonden. Bij een grote Russische luchtaanval op het zuidoosten van Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 4 mensen gedood. 6 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur van de regio Dnipretskov werden op 3 plaatsen bedrijventerreinen geraakt. Daarbij zou Rusland raketten, drones en artillerie hebben gebruikt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag naar hun werk kunnen blijven gaan. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Het Openbaar Ministerie heeft de Zwitserse bank UBS, eigenaar van Credit Suisse, een boete van 5 miljoen euro opgelegd. Volgens het OM gaf Credit Suisse jarenlang hulp aan Nederlandse zwartspaarders die op deze manier geld uit het zicht van de Nederlandse Belastingdienst hielden. Zo konden de spaarders onder meer een codenaam contact hebben met de bank. Het gaat om zo'n 80 gevallen, maar het OM beperkte zich gemakshalve tot 12 spaarders. Zij hebben inmiddels een naheffing gekregen. Het bedrag van 5 miljoen euro is een afkoopsom. UBS wordt verder niet vervolgd. Het weer, vandaag veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de afsluitdijk vanuit Friesland op de A7 staat 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
2: Oh, ja. Dat was leuk.
6: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
7: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
8: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
11: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober... in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen... A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra... samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief... nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Bij een schietpartij bij een middelbare school in Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig. Een schutter opende rond 8 uur vanmorgen het vuur voor de ingang van de school in Manisa, in het westen van het land. Volgens Turkse media is de verdachte opgepakt. Het zou gaan om een leerling. Ook zijn moeder, vader en opa zijn opgepakt. Over een aanleiding is nog niets bekend, bijvoorbeeld of de schutter willekeurig op mensen schoot of niet. Turkije is het afgelopen jaar vaker opgeschrikt door schietpartijen op scholen. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk is te zien dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog en het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de afsluitdijk vanuit Friesland op de A7 staat 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Tegen de hoofdverdachte van de explosie in een garagebox begin 2024 in Rotterdam is 7 jaar cel geëist. Bij de ontploffing aan de Schammekamp kwamen 3 mensen om het leven en raakten tientallen bewoners hun huis kwijt. Chanal O. was de huurder van de garagebox. Hij wordt ervan verdacht dat hij daar cocaïne bereidde en verwerkte. Ook is hij volgens het OM schuldig aan de ontploffing. Uit onderzoek is gebleken dat die is veroorzaakt door het drugslab en de aanwezige vaten aceton. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12

0: ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En is het de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. In Turkije zijn 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 ernstig, bij een schietpartij bij een middelbare school in het westen van het land. Volgens Turkse media opende een leerling van de school het vuur rond 8 uur vanmorgen. De schutter is gearresteerd. Ook zijn vader, moeder en opa zijn opgepakt. Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, de hoogste ambtenaar van het gevangeniswezen in het AD. Hij pleit voor meer gevangenissen met een lichter regime, waarbij gedetineerden overdag hun werk kunnen blijven doen. Ook staat Saris ervoor open om vaker de enkelband in te zetten als alternatief voor een celstraf. Foto's en filmpjes die gemaakt zijn met een camerabril mogen niet zomaar openbaar worden gemaakt. Daarvoor waarschuwt de autoriteit persoonsgegevens. De privacywaakhond onderzoekt of de brillen in sommige gevallen verboden kunnen worden. Bijvoorbeeld als niet duidelijk te zien is dat ermee wordt gefilmd. Het weer vandaag, vooral in het noorden veel bewolking. In het zuiden breekt ook af en toe de zon door. Het blijft droog bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de afsluitdijk vanuit Friesland op de A7 staat 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober... in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen... A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra... samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief... nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
4: Halleluja, it's Monday.
5: Fantastisch weer dit.
6: Blijft altijd genieten.
7: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
8: Wat klinkt jij zo moet?
4: Lekker.
9: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Rick.
10: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk, fijn binnen.
7: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7. You can
11: make my day. Red Light Jazz Radio.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Levi van Eck met het NOS-journaal. De publieke omroep waarschuwt voor misleidende e-mails die zijn gestuurd naar jongvolwassenen en kinderen. Daarin worden ze benaderd om auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie. Wie daarop reageert, wordt gevraagd om een auditievideo in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De e-mails lijken onder meer afkomstig te zijn van het kindermerk van de publieke omroep NPO Zapp. De NPO roept ontvangers van deze e-mails op om de politie in te lichten. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de hoofdverdachte van de verwoestende explosie aan de Schammekamp in Rotterdam, 2 jaar geleden. Daarbij vielen 3 doden en werden huizen vernietigd. Jalal O. was de huurder van de garagebox waarin een drugslab zat. Justitie verdenkt hem ervan dat hij er cocaïne heeft bereid en verwerkt. Volgens het OM is O. daarom schuldig aan het veroorzaken van de ontploffing. In de Verenigde Staten is een influencer aangeklaagd voor verkrachting en een poging daartoe. Het gaat om Braden Peters, die vaker onder vuur ligt door de omstreden video's die hij maakt over looksmaxing. Daarbij worden jonge mannen aangespoord om iets aan hun uiterlijk

0: duidelijk te doen. Bijvoorbeeld door met een hamer op hun gezicht te slaan om een strakkere kaaklijn te krijgen. Hij heeft miljoenen volgers op sociale media. De 20-jarige Pieters is aangeklaagd door een andere influencer die zegt dat ze door hem is gedrogeerd en verkracht. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorns in Botswana weer toe zal nemen. In 1992 stierf de soort in dat land uit door stroperij. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het ook iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de afsluitdijk vanuit Friesland op de A7 staat 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Tropiek 2020 jaar.
7: Frankie's Tropische Winkel is speciaalzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen. Tevens afro-cosmetica en culturele producten.
6: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
7: Telefoon 020 41 22 5 95.
6: Diverse groenten en rijstsoorten.
7: Bologna met bakkeljauw en diverse vissoorten.
6: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de boil.
7: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
6: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
7: Ai boy, naar Frankie je moet de. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.

Ok, oyente nang bon tardi, bon tardi. Conta bai kutur hende, un lago bota den Caribe, Europa, África o Sur América o Estados Unidos. Esa que tamo programa One Power. Ton placer pa tin vos atrobe den sintonía con nos. Aveta llamars 22 de september y nos ta transmitiendo for di Salto Caribbean FM Radio Grani na Openbare Bibliotheek Amsterdam, Oosterdokkade, Sheen 43, na Amsterdam. Nos invitaron dan pa aweta senhora Carla Blom, die stichting Geef je kind een voorsprong, kule comparti tocante con e fundación por sostenernos mucha dan Afro-Caribense, ku pa motivo di problema ku idioma, ta keda atras of te wordu subestima na skol. Tambien nos ting senhora Ponso Sumisi, di Lesotho, na Sur-Afrika, quello comparti con nos via un entrevista graba tocante e possibilidad nan pa hasi negoci na Lesotho. Un viaja mas nos ting senhora Angeline Blyden, quello comparti con nos tocante desarrollo di su planes nan di enseñanza di papiamento pa nos mucha nan aquí na Holanda. No bai, queda escucha nos invitado nan den un entrevista interesante. No lo olvida. Si boke llámanos y duna bo comentario, bo po llámanos na 020-788-4305. Mi ta ripeti, 020-788-4305. Esa que naturalmente tapa esulang kuta biba na Holanda. Een goedemiddag, beste luisteraars. Of je nu in het Caribisch gebied, Europa, Afrika of Zuid-Amerika, Verenigde Staten bent, dit is jouw programma One Power. Het is een genoegen om jullie weer bij ons in de uitzending te hebben. En vandaag is het dinsdag 22 september 2026 en wij zijn eruit via Salto Caribbean FM Radio Grani vanuit de OBA, Openbare Bibliotheek Amsterdam, aan de Oosterdokskade 143 in Amsterdam. Onze gasten van vandaag zijn mevrouw Carla Blom van stichting Geef je kind de voorsprong. En zij zal met ons praten over hoe de stichting onze Afro-Caribische kinderen kan ondersteunen die door taalproblemen achterstanden oplopen of op school worden onderschat. Ook hebben wij mevrouw Ponso Sumisi uit Lesotho via een opgenomen interview. Zij zal met ons praten over de mogelijkheden om zaken te doen in Lesotho. En dat is in Zuid-Afrika. En opnieuw hebben wij mevrouw Angeline Blyden te gast. Zij zal met ons praten over de ontwikkelingen van haar plannen voor papiamentstalig onderwijs voor onze kinderen hier in Nederland. Ga niet weg. Blijf luisteren naar onze gasten en hun interessante interviews. En vergeet niet, als je in Nederland woont en je wilt reageren op een opmerking geven, kun je ons in de studio bellen op nummer 020-788-4305. Ik herhaal 020-788-4305. Nos te baipa un break musical y gis nos te back. Wij gaan voor een muzikale break.

0: Oké, zie dat maar speciaal van ons oriënte dan ook accompli aanja. Dus sibotin, siboke felicita. Un amigo, roman, familia die bo ribasu aanja of qualche otro felicitación, bo por mandanos un e-mail naar secretariat.onepowerq3r@gmail.com. E nos ta sigi ku un parti un tiki menos mas agradabel, ja, awe naar Rotterdam. Na een momento na aki, dat u mando despedida de Juan Alfredo Gulu, kende afaese 12 de september último, después de maltrato de polis. Radio One Power da exende su mas profundo condolencia na su familia y ser querinan y da desea hopi forza y consuelo den e momento na difícil aki. Hoe su alma descansa na paz. Vandaag wordt er op dit moment in Rotterdam afscheid genomen van Juan Alfredo Gulu, die op 12 september jongsleden is overleden na mishandeling van de politie. Radio One Power betuigt haar diepste medeleven aan zijn familie en dierbaren en wenst hen heel veel kracht en troost toe in deze moeilijke periode. Mogen hij in vrede rusten. En zoals vermeld op social media, zullen wij even hebben over dit incident waarbij door mishandeling van de politie de heer Gulu is overleden. En het is inderdaad heel erg triest. Iemand die de baby shower party heeft gehad, net met zijn gezin en familie, en gaat naar buiten en geen enkel vermoeden wat er met hem zou gaan gebeuren. En dat hij dus niet meer zou leven. En we leven in 2026. Hoe kan het dat een aanhouding van een burger op deze manier kan escaleren en uiteindelijk eindigt met het overlijden van die persoon? En luisteraars, als u wilt reageren, dan mag u bellen op 020-788-4305. Nostabi bading 2026. Conta possibile con un'arrestazione di un cittadino per escalare in una maniera assina e finalmente terminare con morto di e persona. Gino, wil je hierop reageren?
1: Ja, zeker, want dit heeft denk ik een schok gebracht binnen onze gemeenschap. En natuurlijk volg in het nieuws wat daarna gebeurt van wat is de oorzaak. Maar luisteraars, voordat ik verder ga, wil ik jullie groeten. Brada jou en Baru Odi. En ik doe natuurlijk graag mee met dit onderwerp, want dit is iets wat gewoon aan de kaak gesteld moet gaan worden. En we moeten zeker nadat dit alles gebeurd is met de rust van onze broeder Alfredo Gulu, dat we nadenken over hoe gaan we als community hiermee om met de volgende stappen. Want dit kunnen we natuurlijk niet zo laten. Dit moeten we niet pikken. Dit is gewoon een situatie wat lijkt op Amerika en we moeten zorgen dat het niet verder gaat escaleren hier in dit land. En hoe we dat voor elkaar gaan krijgen, dat is misschien dat we bij elkaar moeten gaan komen om daar over te gaan praten. Maar dit is voorlopig mijn mening. We moeten dit gewoon serieus gaan aanpakken, community. Dit kunnen we niet pikken van de politie en die aangeeft als we later allemaal verschillende verhalen horen die niet kloppen. Nee. Dit gaan we niet pikken. Dus dit is eens van mijn eerste reactie.
0: Ja, kijk, en luisteraars, van burgers wordt verwacht, en terecht ook, dat ze de politie en haar gezag respecteren. En dat moet ook, want ze zijn daar om de gemeenschap, de veiligheid binnen de gemeenschap te garanderen. Maar hoort dat respect niet wederzijds te zijn? Welke verantwoordelijkheid heeft een politieagent om ook tijdens een moeilijke aanhouding de menselijke waardigheid van een burger te blijven respecteren? Dat spera corazón cu ciudadano nang tin corresponda polis y su autoridad. Pero respect no merece mucho. Él me se viene de dos bandas. ¿Qué responsabilidad un policía tiene hasta durante una arrestación difícil seguir respetar dignidad humana de un ciudadano? Gino, ¿can you dar algo sobre eso?
1: Ya, ik weet niet waar we op dit moment moeten praten over Rotterdam, maar er zijn best wel wat gevallen geweest de afgelopen jaren in Rotterdam. En er wordt zelfs op social media gesproken op. Het is verdacht dat in Rotterdam heel veel van dit soort situaties voorkomen. Dus we hebben duidelijk te maken met een racistische korps. En we moeten het gewoon doen, ook benoemen zoals het is. En dat het onderling ook bekend is dat politieagenten elkaar opjutten door te zeggen van ze gaan op jacht. En daar zijn bewijzen voor. Daar zijn gewoon opnames van gemaakt. Dus als we met dit soort bewijzen ook naar de politie gaan, dan moeten we kijken wat het uithaalt. Maar wat ik zie in Amerika is dat de burgers ook opstaan als zij vinden dat de politie niet reageert op een manier wat onze veiligheid garandeert. Ja, dan gaan we langzamerhand misschien onze eigen beweging in gang moeten gaan zetten om ons te verdedigen. Ik hoop niet dat het zover komt, maar we gaan ons natuurlijk niet zomaar naar de slagbank laten brengen. Echt niet.
0: Ja, nou, dit soort situaties zijn natuurlijk heel erg vervelend. Op de beelden is te zien dat Afelegru op de grond ligt, terwijl meerdere agenten hem onder controle houden en hij om hulp roept. En hij heeft gezegd zelf dat hij dus de suikerziekte heeft. En welke vragen roept dit bij de gemeenschap op over proportionaliteit en de manier waarop politiegeweld wordt toegepast? En ik kan u vertellen dat onze gemeenschap hier niet blij mee is. Want we staan al achter autoriteit en rechtvaardigheid, maar dan wel op een menselijke manier, niet op deze manier. Als je al met 2, 3, 4 politie iemand vasthoudt, waarom is het nodig om die persoon zodanig te behandelen? Want met 4 politie, dan kan je toch niet weglopen. Dat die persoon zijn leven verliest. En dit brengt toch heel veel woede onder de gemeenschap, onbegrip, omdat niemand dit kan begrijpen. En het is wel heel erg treurig dat een burger, wat je dan ook hebt gedaan bij een arrestatie, op deze manier je leven verliest. En waar ligt de grens dan nou tussen noodzakelijke politieoptreden en buitensporig geweld? En wie bewaakt die grens wanneer een situatie binnen enkele seconden escaleert? Una limite entre uso necessario di forza di polizia e uso eccessivo di forza. E quem ta vigila il limite e ora un situation escala de un secondo. Ta pergunta nanco nos tinku hasi na governo, na autoridad na, kiko que me di kong na unda em e gren sta. Dus claramente ku e nos comunidad no está contento con lo que ha pasado. Pues un año pasado acaba, un señor Michel también ha perdido su vida mismo cosa, camina a pone pía Ribas Garganta y la Pedra Rosella y él ha fallece. Desunda el límite aquí está. Entonces, nos no puede seguir largo con la pregunta, ¿no? Pero nos está apuntando los meses, ¿qué meses cambia? Para asegurar que tanto ciudadano ¿no? como policía da trata otro con respeto y con contacto con policía no está escalar innecesariamente. ¿Qué moet er gebeuren en veranderen om ervoor te zorgen dat burgers en politie elkaar met respect behandelen en dat een politiecontact niet onnodig escaleert? Guno.
1: Ja, ik denk dat wat er sowieso moet gebeuren, de agenten die betrokken zijn bij deze situatie, die moeten wat mij betreft direct op non-actief gezet worden. En het korps moet een grondig onderzoek doen. En we moeten eisen dat het onderzoek ook niet te lang gaat duren. En als het resultaat van het onderzoek ons niet bevalt, ja, dan moeten we als community na gaan denken hoe we hier tegenaan gaan. We gaan geen geweld promoten, maar we moeten onszelf natuurlijk beschermen als de politie die eigenlijk ons moet beschermen om juist doodmaakt, want dat is wat er gebeurd is. Iemand die gewoon uit huis gaat om zijn medicijn te halen en die komt niet meer thuis. Dit is toch een bizarre thriller. Dus wat er moet gebeuren, die agenten die dit hebben gedaan, die moeten, en dat moeten wij als community eigenlijk claimen, die moeten op non-actief gezet worden. Die kunnen niet functioneren zonder dat dit eigenlijk onderzoek heeft plaatsgevonden. Dat is wat ik mee wil geven op dit moment. Want dit moet binnen het korps ook als een soort effect gaan komen van je kan je rotzooi gaan doen, maar tegenwoordig kunnen we alles zien via de telefoon. Dus we gaan ook op dat punt zeker meer en meer beelden maken en delen. Dus we gaan ook de politie duidelijk laten zien van als jij niet de veiligheid van de burgers garandeert, dan weten we niet met wat voor politieagenten te maken hebben. Dan hebben we met pure racistisch te maken. En dan moeten we kijken als de politiekorps daar inderdaad wat tegen gaat doen.
0: Oké, dankjewel Guno. En ook dank voor het luisteren. En speciaal voor zijn familie hebben wij een lied, Mi Oración, van Angelique Klooster. En we hopen van harte inderdaad dat de familie kracht zal vinden om deze moeilijke periode te doorstaan.

0: Oké, oyente dan is het wat mi oración de Angelique Klooster, speciaal pa familia de señor Alfredo Boulou. In onze zin in ons programma, wij gaan verder met ons programma. Onze eerste gast van vandaag is mevrouw Carla Blom, gepensioneerd leerkracht en oprichter van de stichting Geef je kind een voorsprong. Doe een boeiu, onventage die ding enseñanza. De stichting helpt kinderen in Amsterdam Zuidoost om spelenderwijs hun Nederlandse taalvaardigheid en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Vandaag bespreken wij hoe de stichting aan voor kinderen kan ondersteunen die door taalproblemen achterstanden oplopen of op school worden onderschat. Carla, van harte welkom bij One Power.
1: Dank je wel.
0: Ja, en je bent natuurlijk niet alleen. Je hebt een collega meegenomen. Wil je haar even voorstellen?
1: Mijn collega is de penningmeester van de stichting. Haar naam is Mirjam Diallo. Zij houdt dus de financiën in de gaten. Ja.
0: Oké, okay, hartstikke mooi. Welkom.
1: Wij hebben nog een secretaris, Denise Bergem. Maar zij was niet in staat om vandaag te komen.
0: Oké, okay, prima. Maar goed, we zijn blij dat jullie in ieder geval wel in de studio zijn. En ik vind dit wel een heel interessant onderwerp en het werk wat jullie doen. Want wij weten vanuit de Afro-gemeenschap dat onze kinderen, toch best wel veel kinderen problemen hebben met de Nederlandse taal. Kijk, als je hier wordt geboren, dan is dat niet een punt, want je leert het vanzelf. Maar heel veel van onze kinderen die komen vanuit de Antillen, de Caribische landen, hier naar Nederland. En dan wordt het een probleem voor de taal. Carla, waarom heb je de stichting Geef je kind de voorsprong opgericht en welke kinderen ondersteunt de stichting?
1: In 2013 ging ik met pensioen als leerkracht van het basisonderwijs. Mm-hmm. De juffrouw vroeg me om haar kinderen bijles te geven die het niet zo goed deden op school. Samen met twee collega's hebben we toen de stichting opgericht. De reden is dat wij vinden dat kinderen geen geld hebben en dat we gratis voor de kinderen begeleiden. We hebben wel geld nodig voor de huur, vrijwilligersvergoeding, materiaal, lunch. Dus met een stichting kunnen wij dan aanvragen doen bij de fondsen en bij de gemeente. Veel hebben bezwaar tegen dat wij de ouders niet bijdrage vragen. Maar nogmaals, kinderen hebben geen geld. Alle kinderen uit de buurt kunnen bij ons terecht.
0: Ja, is het in Zuidoost?
1: In Zuidoost, wij hebben een ruimte in het buurthuis No Limit bij de metro Gandenhof. Elke maandag van 4 tot 6 en elke woensdag van 4 tot 6. En op vrijdag willen we beginnen met moestuinieren en creativiteit. Dus dat zijn we nog aan het werken mee.
0: Oké, okay, prima. Welke taaluitdagingen zie je het vaakst bij Afro-kinderen die thuis weinig Nederlands spreken of meertalig opgroeien? Want ik wil het even als uitgangspunt beginnen. Kijk, als je in Nederland woont, je wil hier je carrière doen, opbouwen, je leven opbouwen. Nederlands is een must. Daar is geen discussie over. Ja. Dus als je hier woont, dan moet je de taal machtig zijn. Ja? Dus, maar welke taaluitdagingen zie je het vaakst bij Afro-kinderen, Carla? Of de collega?
2: Een woordenschat is. Ze hebben te weinig woordenschat. Ja.
1: En begrijpend lezen volgt daaruit, omdat je, als je de woorden niet kent, kan je ook niet verwoorden wat je hebt gelezen. Snap je?
0: Ja.
1: Ik ben zelf opgegroeid, mijn ouders. En iedereen om ons heen sprak een Papiaments. De enige plek waar we Nederlands hoorden was op school. En de kerk en de bibliotheek. Dus mijn moeder schopte ons naar de bibliotheek als we druk waren. Ja, en daar gingen we dan zitten lezen, want je had daar tapijten en banken, stoelen, toen. Waar je dus met z'n tweeën of in boeken kon bladeren en lezen. Je moest 20 cent betalen voor één boek te lenen. Dat was 70 jaar geleden, 60, 70 jaar geleden. Dus wat wij de ouders meteen adviseren, ga met uw kind naar de bibliotheek. Hebt u zelf geen tijd, dan kunt u het kind leren. Op school hebben ze ook boeken. Eigenlijk wil ik zeggen dat lezen begint met boeken met plaatjes of met strips. Zodat je ziet wat de betekenis is van wat je leest.
0: Ja, maar je weet wel, heel veel van die gezinnen, hè, kijk, als de ouders zelf niet geïnteresseerd zijn in lezen, boeken lezen, dat soort dingen, dan geven ze dat niet over.
1: Ja.
0: Welke andere mogelijkheid hebben de kinderen dan om, dat je hen aan het lezen krijgt?
1: Ja, kijk, ze komen bij ons, maar dat ligt dan wel weer aan de ouders, of ze die kinderen bij ons brengen voor de naschoolse begeleiding. En bij ons beginnen we rustig aan op te bouwen. Dus kinderen die alleen Engels spreken, of die slecht Surinaamse kinderen, Antilliaanse kinderen die slecht zijn in Nederlands, bouwen we op. Dus we bouwen het op met ze. Jammer genoeg komen er niet veel kinderen van de Afro gemeenschap uit het Caribisch gebied bij ons. Wel veel uit Afrikaanse landen.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Wij willen ook graag willen weten, wat mist er dat de Afro-gemeenschap de kinderen niet vooruit helpt door ze naar de naschoolse begeleiding te sturen.
0: Ja, dat is natuurlijk heel erg belangrijk, want de Afro-kinderen die hebben een taalprobleem, maar inhoudelijk, een taalprobleem betekent niet dat je dom bent.
2: Nee.
0: En dat je geen intelligentie hebt. Juist onze Afro-kinderen hebben heel veel intelligentie, maar hebben een taalprobleem. En hoe kunnen ouders en leerkrachten onderscheid maken tussen een taalachterstand en de werkelijke capaciteiten van een kind? Want onze gemeenschap ervaart heel vaak dat een kind wordt ondergewaardeerd vanwege de taal. Maar de kind heeft wel intelligentie. En dat onderscheid kunnen ze niet maken. En hoe pakken we dit aan?
2: Ja, is wel dat de ouders de onderscheid kunnen niet maken. Maar wij als Stichting Geef Je Kind een Voorsprong, we letten daar heel erg, hoe zeg je dat, nauwkeurig op. En wij kijken naar hun capaciteit, ondanks dat de woordenschat misschien niet genoeg is. Wij weet welke capaciteit ze hebben. We gaan gewoon met hun kijken, laten tekenen bijvoorbeeld, laten zich uitpraten, presentatie. We geven ze ook nog, probeert zelfvertrouwen te geven, dat ze zich niet te schamen omdat ze een beetje moeilijk Nederlands praten. Ik ben zelf niet Nederlands, dat horen jullie allemaal. Ik kom uit West-Afrika, Frans sprekende land. En ik ben ook zo, niet vanaf klein hier natuurlijk, maar toen ik hier kwam was ik al een volwassen mee. Maar ik ging het toch ook lezen, bijvoorbeeld net als jij zegt, Carla, met boekje, met bladje.
1: Strips,
2: ja, en
1: televisieprogramma's.
2: Ja. Maar ik denk dat wat heel erg belangrijk is, dat we moeten de kind zien. We moeten niet alleen luisteren, maar zien wat hij, wat is zijn capaciteit. En dan kunnen wij met hem echt hem laten ontwikkelen. En dat lukt wel, hoor.
0: Ja,
1: ja, wij hebben ook een methode met veel plaatjes.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Dus dan ziet dat kind meteen, oh, dit is hooi. Oh, dat is, leert het woord en ziet meteen het plaatje.
0: Ja, ja, ja.
1: Daarna komen de zinnen en dan moeten ze met die woordjes een zinnetje maken.
0: Ja.
1: De capaciteit van de kinderen, wat wij meemaken nu, rekenen lukt het beste.
0: Mm-hmm.
1: Cijferen. Maar tegenwoordig is redactiesommen in. Redactiesommen betekent van, Jan heeft 10 snoepjes, hij geeft 3 aan zijn zusje, hoeveel houdt hij over?
0: Mm-hmm.
1: Dus dan kan je meteen de intelligentie zien van, die tekening is daar, dus je schrapt 3, hoeveel blijft er over? Dus je kan het en, laten zien.
2: Ja, ja. En zo gaan ze ook een woordenschat groter maken door inderdaad een zin met een som erachter. Dan begrijpt ze de zin met de woorden. En meestal houden ze veel van rekenen. Zo ze leren het zonder te weten eigenlijk dat ze het aan leren zijn.
0: Ja, ja. Oké, okay, we gaan verder met onze vragen, want we hebben echt een aantal vragen. Ik vind het heel erg interessant.
1: Ja.
0: Want bijvoorbeeld mijn generatie heeft op die manier geleerd met woorden en plaatjes om te laten zien.
1: Mm-hmm.
0: Aap, oog, neus, voet,
1: ja,
0: jeugd.
1: Ja,
0: zo hebben we dat geleerd.
1: Ja.
0: En dan ook inderdaad met rekenen en zo. Maar welke invloed kunnen lage verwachtingen, vooroordelen en stereotypering hebben op het zelfvertrouwen en schoolprestatie van onze Afro-kinderen?
1: Nou, wij, even kijken, wij hebben het. Kinderen, dus ik ben zelf een juf geweest. Kinderen die willen de ouders en de juffen pleasen. Heb je lage verwachtingen van een kind, dan past het kind zich daarbij aan. Dus ook voor ouders is het heel belangrijk om je kind een schouderklap te geven. Ook al heeft hij een onvoldoende, dan zeg je van, ik ben blij dat je het hebt geprobeerd.
0: Mm-hmm.
1: Ga dat nog een keer doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus niet meteen straffen of uitschelden, maar stimuleren om door te gaan. Dus kinderen zijn echt, richten zich naar wat er van hen verwacht wordt. Dus dat kan hun ontwikkeling belemmeren, ja.
0: Mm-hmm.
1: Snap je? Dus de ouders die kunnen kunnen heel veel invloed hebben,
0: ja,
1: om hun kind zelfvertrouwen te geven, zelfstandig te maken. Niet je kind blijven aankleden tot 8 jaar. Niet je kind voeren. Niet je kind alles uit handen nemen.
0: Zelf laten doen.
1: Ja, zelfstandigheid en zelfvertrouwen gaan samen.
0: Ja.
1: Daar werken we heel erg aan.
0: Ja, ja. En even een vraagje, hè? Hebben jullie ook contact met scholen en zo? Want ik kan me voorstellen dat als het kind wordt onderschat, dan voelt de moeder dat en dat kind voelt het ook. En misschien zegt de moeder tegen jullie van, ja, ik heb problemen met mijn kind op school en zo. Nemen jullie contact op met de school en zeggen van, nou ja.
1: Nee, we nemen geen contact op met de school. Wij werken met de ouders en de kinderen.
0: Ja, oké.
1: Dus als die moeder komt met die vraag, dus een kind kwam bijvoorbeeld, laten we zeggen groep 7. Zij kwam met een pak breuken die ze moest maken als huiswerk.
0: Mm-hmm.
1: We gingen met de juf, dus de begeleider van de bovenbouw. We hebben verschillende begeleiders, een stuk of 10. En we hebben 3 groepen, dus onderbouw, bovenbouw. Dus de kinderen zitten apart. Dus dat kind, ik wist geen kant op te gaan. Toen ging die begeleider haar helpen. Wat was de oorzaak? Ze kende de tafels niet. Tafels krijg je in groep 4.
0: Mm-hmm.
1: Maar daarna wordt er niks meer mee gedaan. Dus dat kind kende die tafels niet meer. Ons advies was, mama, meisje, tafels, tafels, tafels.
0: Mm-hmm.
1: En Het lukte.
2: Ja, maar ik weet
1: het
2: ook,
1: lukte haar om breuken te gaan maken.
2: Ja, maar ja, als je antwoord, op de vraag helemaal, dan is het inderdaad dat wij werken niet met school. Wij vragen altijd naar de ouders. Als een probleem is, als ze voelen dat een probleem is, laten we gewoon samen binnen de stichting dat proberen op te lossen.
0: Ja.
2: Maar hun moet komen. Het is niet de juf van de school die komt zeggen van nou, met dit kind, nou, daar gaan we niet interview mee bemoeien of zo.
0: Ja.
2: Ja. Ja, en dan is het meer ouders en wij. En begeleidster.
0: Ja, oké, prima. En dan, hoe helpt Stichting Geef Je Kind een Voorsprong? Concreet bij het verbeteren van hun Nederlandse taal, schoolprestatie en zelfvertrouwen. Want, weet je, ik heb een artikel ooit gelezen. Wetenschappelijk is bewezen dat als je je eigen taal goed kan, dan kan je andere talen ook beter leren. Maar hoe leren jullie de kinderen zeg maar het verbeteren van hun Nederlandse taal?
1: Wij vragen de kinderen allemaal om Nederlands te spreken. En dat doen ze ook allemaal, want op school moet dat ook. Sommigen kunnen heel vloeiend spreken, anderen niet. Maar we blijven ze stimuleren van Nederlands is belangrijk. Je hebt je eigen taal thuis, wat mama met je spreekt. Dat is ook belangrijk. Maar dat betekent ook dat mama jou in jouw taal ook je woordenschat moet uitbreiden.
0: Ja.
1: Dus als je in het Engels of Surinaams niet weet wat een kraan is, een ding dat water uitkomt. Dus ook in je eigen taal is het belangrijk dat je kind namen geeft.
0: Ja.
1: En daaruit volgt het Nederlands dat als je zegt van dat is een waar is de kraan? Snap je? Dat ze het kunnen een plaatje van een kraan laat zien, dat ze het kunnen benoemen.
0: Ja. Ja.
2: Ja, en voor,
1: snap je?
2: Ja.
1: Dat ze weten wat het is.
0: Ja.
1: Want
0: ja.
1: Heel veel kinderen weten, lezen veel of praten veel, maar ze weten niet wat het is.
0: Ja, het is gewoon bij zin of zo. Geven jullie ook zeg maar, bijvoorbeeld de plaatjes als huiswerk mee, dat ze dat oefenen thuis, voordat ze weer terugkomen?
1: Sorry, dat hebben wij geprobeerd. Maar het blijkt dat het niet teruggebracht wordt.
2: Kwijtgeraakt of zo.
1: Ergens neergelegd.
0: Mm-hmm.
1: Bovenop de kast. Dus de papa, waar is het werk? Boven de kast, ja. Maar dan houdt het op. We gaan er niet mee door.
2: Maar wat ik wil ook zeggen, aanvullingen, is dat we motiveren de kinderen om toch, ondanks dat ze ook een andere taal thuis spreken, dat ze dat ook heel erg gemotiveerd ook voor dat, want het is hun eigen taal en dat moet ook wel. Maar dat ze moeten ook begrijpen dat ze, net als je zei, net Connie, ze wonen hier en hun toekomst is misschien ook hier. Maar laten we verder dat nu, ze moeten goed Nederlands praten om een goed toekomst hier in dit land op te bouwen. Dat is belangrijk.
0: Ja, en belangrijk is gewoon om Nederlands taal goed onder de knie te hebben.
2: Precies.
0: Jullie combineren taal met beweging, theater, creativiteit, koken en werken in de moestuin.
2: Ja.
0: Waarom werkt deze speelse aanpak goed voor de kinderen?
1: Nou, wij hebben gezien dat het spelen, dat het leren wordt spelen, de spelen wordt leren, leren wordt spelen, omdat ze actief bezig zijn. En ze beseffen zelf niet dat ze aan het leren zijn. Dus dat is één punt. En de kennis en woordenschat van de kinderen op verschillende gebieden, dat ze dan meenemen bij die andere activiteiten, vergroot ook hun wereld. Wij zien hun potentieel dan op een andere manier dan met reken of taalboeken op tafel.
0: Ja.
1: Ja.
0: En nog een interessante vraag is, hoe kunnen Afro-ouders die zelf geen Nederlandse taal spreken of goed spreken, hun kinderen thuis toch helpen met taalontwikkeling en school. Want je hebt natuurlijk ouders die ook op een volwassen leeftijd mm-hmm. vanuit een ander land hier naar Nederland komen.
1: Ja.
0: En ja, dan kunnen we ook niet verwachten dat zij de kinderen ook de Nederlandse taal gaan leren. Omdat ze zelf niet de Nederlandse taal machtig is. Dus hoe kunnen we die ouders hun kinderen toch helpen met taalontwikkeling?
2: Ja, we adviseren hun om samen met hun kind te lezen. Bijvoorbeeld een kwartiertje per dag gaan ze zitten met de kind en gaan ze samen lezen. Ondanks dat ze de taal niet goed kennen. Dat heb ik ook toen ik hier was met mijn kinderen. Heb ik door mijn kinderen ook Nederlands geleerd. Hè?
0: Ja.
2: Omdat ze verbeteren me iedere keer van mama, zo moet je toch niet zeggen. Haha. En dan ga je het leren en dan ook samen lezen. Ook als ik het verkeerd las of met een accent, ging de kind mij verbeteren. En dat is zo mooi. Mm-hmm. Hè? Zo, ik denk dat is het. Gewoon motiveren de ouders dat ze samen met hun kind gaan lezen.
1: Eenvoudig beginnen, eenvoudige boekjes met plaatjes.
2: Ja.
1: En wat ook belangrijk is van bibliotheek. Kijk, als je geen tijd hebt om naar de oma te gaan, scholen hebben vaak ook een bibliotheek.
0: Ja.
1: En dat niet klopt. Het kind een tablet geven, maar een boek.
0: Mm-hmm.
1: Snap je?
0: Mm-hmm.
1: En het kind gaat mopperen en als je het samen doet, dan creëer je een band en dan leert het kind van, oh, het is best wel leuk lezen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, wat kunnen die ouders doen? Je hebt bijvoorbeeld, wat ik dan vaak meegeef, maar ja, site, die heet Leef en Leer. Daar kun je dus Nederlands leren, oefenen.
0: Mm-hmm.
1: Het is heel moeilijk om het over te brengen hoe belangrijk dat is. Want je moet met je kind zitten, anders gaat hij meteen in games en spelletjes.
0: Ja.
1: En dat is het grote probleem. Dat veel ouders zeggen, ja, maar ik heb hem toch aan tafel gezet om te leren en zijn huiswerk te maken.
0: Ja.
1: Maar als ouder niet kijkt, switcht hij meteen over op iets anders.
0: Ja, ja.
1: Dat
0: ja.
1: heb ik gemerkt bij mijn buurkinderen.
0: Ja.
1: En die kinderen zijn zo uitgekookt, zo slim, zo snel, dat die laptop meteen op de les staat en die game weg is. Als je alleen maar de traporen opkomen.
0: Ja. Dus, dat zijn kinderen van nu. Ze zijn wel slim hoor. Ze zijn wel slim.
1: Ja, ja. Kijk, ik heb twee neven, die waren heel boos op mij, want hun moeder kwam me vragen, tante, hoe moet ik mijn jongens helpen? Want het is een tweeling. Ze hebben HAVO, VWO niveau. Maar hun eerste kwartaal op het middelbare school was bar. En wat is er gebeurd? Want ik stuur ze elke avond naar boven om te leren. Ik zeg, meisje, ik kan je één advies geven. Ze zullen het niet leuk vinden. Maar je moet consequent zijn en blijven doen. Haal die laptops naar beneden. Zet ze aan de keuken of de eetkamertafel bij jou in de buurt. Dus 's avonds, als je aan het koken bent of je bent aan het opruimen, zitten ze daar. Zodat je er een beeld op hebt. Wil je echt je kinderen helpen, ook al worden ze boos, snap je?
0: Mm-hmm.
1: Dan ga je het opbouwen. Dus de ene ging goed vooruit. Die ander die was nog een beetje aan het tegenstribbelen. Snap je? Dus ze hebben toch doorgegaan, HBO gehaald.
0: Ja.
1: Een andere buurvrouw, die wilde dat niet doen.
0: Ja.
1: Zij zei, ik vertrouw me zo volledig. Dus wat is er gebeurd met dat jongetje? Van WWO ging hij naar HAVO, van HAVO ging hij naar MBO en zo zit hij nu in de laagste categorie. En dat is allemaal de schuld van de school. Want ze discrimineren hem. Dus het het geloof, de liefde voor die jongen, heeft hem juist genekt.
0: Ja, kijk, ouders, wat je nu zegt, wat ik je hoor zeggen, is dat ouders moeten consequent zijn bij zeg maar, onderwijs van hun kinderen.
1: Mm-hmm.
0: Om daar zeg maar, betrokken te zijn met hun prestaties. En dus, want heel veel ouders die laten hun kinderen maar, ja, ik vertrouw het en zo. Maar nee, je weet niet wat je kind doet, totdat hij thuis komt met een rapport met 5 en 4 en dat soort dingen en zo. Dus ouders moeten betrokken blijven bij de prestaties, leerprestaties van hun kinderen. Want dan kunnen ze thuis ook meer aan gaan besteden en zo. Hoe kunnen kinderen goed Nederlands leren en tegelijkertijd trots blijven op hun Afrikaanse of Caribische achtergrond en hun thuistaal? Want je moet je taal ook goed kunnen goed kennen om een andere taal goed te leren. Dat is wetenschappelijk bewezen. Maar ja, als je hier als kind komt, stel je komt hier met 10 jaar, dan heb je je eigen taal nog niet goed geleerd. Dus dan heb je al, zeg maar, een probleem met andere talen leren. Maar het is heel bijzonder, want de tweede helft van ons programma hebben wij ook mevrouw Blijden als gast. En die gaat vertellen over de Papiamense taal voor onze kinderen. Mm-hmm. Omdat als je je taal goed kent, dan kan je ook andere talen goed leren en zo. Maar hoe kunnen kinderen toch trots blijven op hun Afrikaanse, Caribische achtergrond en hun thuistaal? Terwijl ze dan ook de Nederlandse taal leren.
1: Kijk, als voorbereiding van hun toekomst.
0: Nederlandse taal leren.
1: Kijk, als voorbereiding van hun toekomst. Moeten ze goed Nederlands kunnen.
0: Mm-hmm.
1: Veel ouders hebben in hun achterhoofd het idee dat hun kinderen of

0: Want de meeste kinderen blijven in Nederland, bouwen hier hun leven op. Dus ouders moeten ook inzien dat het allebei heel belangrijk is. Je eigen thuistaal. Meestal spreek je dat thuis en in de kerk. En je hebt je schooltaal voor je toekomst. Dus het is niet... het bijt elkaar niet.
1: Nee, en ze kunnen samen doen, hè? Ze kunnen allebei.
2: Oké, prima. Wij gaan afsluiten, want we zijn bijna aan onze tijd.
1: Dank je.
2: Carla, we willen je heel erg bedanken voor je komst. En voor je bijdrage aan dit programma. En luisteraars, als je kind wil brengen naar de stichting. Geef je kind een voorsprong. Dan neem contact op met de stichting. Ik herhaal, geef je kind een voorsprong. En dan kan je kind inschrijven. Als je kind problemen heeft met de Nederlandse taal. Ja. Heb je ook een website? Wat is je website?
0: Geef je kind een voorsprong.nl.
2: www.geefjekindeenvoorsprong.nl. En dan kan je kind inschrijven om de Nederlandse taal goed te leren en goed te beheersen. En doe dat alsjeblieft, luisteraars. Want als je je kind hier wil laten opgroeien. En carrièrebouw hier, precies. Dan is de Nederlandse taal primair heel erg belangrijk.
1: Ja.
2: En je andere taal, omarm je wel, maar je zit hier in Nederland. En Nederland moet goed gesproken of geleerd worden. Ja. Dank u wel allemaal. Dank u wel, Stichting.
0: Was heel gezellig, dank u wel.
2: Ja, oké, luisteraars, dat was het dan. En ik ben heel erg blij met dit onderwerp. Omdat heel veel van onze kinderen die niet hier zijn geboren, die komen vanuit de Antillen of vanuit Afrika en zo. Met zijn op zijn 10e verjaardag of 7e, 12e. En dan zijn ze de Nederlandse taal niet machtig. En dan hebben ze een probleem op school. En ja, een probleem met de taal betekent niet dat het kind inhoudelijk ook niks heeft. Dus ik ben heel erg blij met dit onderwerp, want het is heel, heel erg belangrijk. Ja, en wij vragen ook de ouders, want ook bijvoorbeeld Sabi Rutu Skoro in Amsterdam, is het ook belangrijk.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De rechtbank heeft een man van 54 uit Beuningen tot 20 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn echtgenote. Het paar lag in scheiding, maar wonen nog wel samen in één huis. Nadat er ruzie was geweest over een van de honden, ging de man 's nachts naar de woonkamer en wurgde zijn vrouw die daar lag te slapen. Volgens de rechtbank heeft de man zijn echtgenote met voorbedachte raad gedood. Uit zijn zoekgeschiedenis op zijn laptop bleek dat hij bijvoorbeeld opzocht hoeveel gevangenisstraf hij zou krijgen voor moord. De rechtbank in Zwolle is ontruimd geweest nadat er brand was ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Volgens de veiligheidsregio ontstond de brand in een technische ruimte van de garage. Het ging om een kleine brand en de rechtbank is vooral uit voorzorg ontruimd. In Zwolle diende op dat moment ook het hoger beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert. De Algemene Rekenkamer komt een week na Prinsjesdag met kritiek op de begroting. In een brief aan de Tweede Kamer staat dat het bij 7 van de 12 ministeries ontbreekt aan een duidelijk plan of doel. Zo is er structureel te weinig geld voor het onderhoud van wegen en het spoornet. En het is de vraag of de extra miljarden voor defensie en de landbouw nuttig worden besteed. Ook de bezuinigingen op het ambtenarenapparaat zijn volgens de Rekenkamer niet goed doordacht. Dieven hebben bij een Italiaanse wijnmaker 3000 flessen kostbare Barolo-wijn gestolen. De gestolen wijn heeft een waarde van honderdduizenden euro's. De dieven sloegen vorige week 's nachts toe. Ze wisten het bewakingssysteem te omzeilen en kwamen het wijnhuis binnen via een open raam. De Italiaanse politie roept mensen op om te mooie aanbiedingen van Barolo te melden. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20.

0: graden. Morgen meer ruimte voor de zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Op de afsluitdijk vanuit Friesland op de A7 staat 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Fugriff Youn A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffjoen.nl.
3: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Topic 2020 jaar.
1: Frankie's Tropische Winkel is speciaalzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens afro-cosmetica en culturele producten.
0: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
1: Telefoon 020 41 22 5 95.
0: Diverse groenten en rijstsoorten.
1: Groenten met bakkeljauw en diverse vissoorten.
0: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
1: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
0: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
1: Ai boy, naar Frankie je moet de. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.

0: Crusoe style.
1: Ok, oyente nang no stay back, but escuchando One Power. Ese tabata papia papiamento comi. Y nos siguiente invitado, da señora Angeline Blijden. Geen onbekende van One Power. In mei was ze bij ons te gast en vandaag is zij weer omdat ze iets te vertellen heeft. Voor degenen die haar nog niet kennen, Angeline is iemand die zich met hart en ziel inzet voor taal, identiteit en verbinding. Geboren op Curaçao, opgegroeid tussen twee werelden en na ruim 26 jaar in de jeugdhulpverlening de stap gezet naar ondernemerschap. Met haar initiatieven Her Name Is Me, Flow by Coaching en Nos Orgullo, Nos Futuro creëert zij een plek waar kinderen hun taal en cultuur mogen ontdekken. Met trots, bewustzijn en vooral cuhopi amor. Angeline, nog een keer welkom bij One Power.
2: Dankjewel, Connie. Bontardi.
1: Oké, bontardi, bontardi. Oké, Angeline. Nou, we zijn heel blij jou weer te hebben bij One Power. Je was in de eerste helft van dit jaar, te weten 5 mei, bij ons in het programma. En je vertelde toen enthousiast over je nieuwe plannen voor kinderen en de papiemense taal. En nu zitten wij in september. Wat is er in de afgelopen maanden allemaal gebeurd? En hoe zit het met de realisatie van je plannen? En voor de luisteraar die Nos Orgullo, Nos Futuro nog niet kennen, wil je kort even vertellen wat de organisatie precies doet en waarom je hiermee bent begonnen?
2: Ja, ik zal eerst beginnen met Nos Orgullo, Nos Futuro, betekent onze trots, onze toekomst. En ik had een paar maanden geleden opeens een ingeving dat ik dacht, dit moet anders. Ik wil graag dat kinderen op een speelse manier kennis maken met de taal, met papiamento. Omdat ik het zelf ook spreek. Ik heb het mijn kinderen zelf nooit voldoende meegegeven. En ik dacht, hoe mooi zou het zijn als ik daarin een initiatief ontplooi waarin ik dat voor elkaar kan boksen. Dat begon met een idee. Dat vertelde ik ook heel enthousiast bij jullie in de uitzending in mei inderdaad. En nu starten we echt over 2 weken.
1: Ja, hartstikke mooi. Ja. Weet je, ik zie jouw passie en jouw inzet en zo. Want kijk, als mensen zeggen van ja, ik wil dit en dat doen, dan is het nog eerst even afwachten van gaat die persoon het daadwerkelijk doen. Maar jij bent echt iemand van doen. En het is jou gelukt. Vertel.
2: Ja, het is niet alleen doen, het is ook, het gaat diep, merk ik hoor. Ik merkte het gewoon dat elke stap die ik heb gezet, dat ik iedere keer weer met mijn glimlach op mijn gezicht die stappen zette, zeg maar. Omdat ik gewoon dit van de grond wilde krijgen. Ik geloofde erin, maar ik heb ook zoveel leuke reacties gehad. En dat heeft me alleen maar reacties, hulp. Een programma hebben we gebouwd van 12 weken. We hebben materialen ontwikkeld. We hebben inmiddels een website met een ouderportaal. We hebben een eigen non-jingle. Die is ingezongen door mijn tante. Dus, en aan alle kanten heb ik hulp aangeboden gekregen van mensen die net zo enthousiast zijn als ik. En we hebben daarmee ook een geweldig team. Dus ja, wat wil je dan nog meer als je er niet alleen in gelooft, maar samen gewoon sterk staat daarin?
1: Ja, zeker, zeker.
2: Echt alles fantastisch.
1: Alles wat je doet, dan moet je samen doen. Samen met andere mensen die jou helpen je visie eigenlijk te verbreden en zo enzovoort. Ja. Angeline, jullie richten je op kinderen van 0 tot 12 jaar. Waarom vind je het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd kennis maken met papiamento?
2: Omdat mensen zich soms, denk ik, vergissen in het feit dat taal veel meer dan alleen maar woorden is. Taal is ook het herkennen, het horen, het begrijpen, het plezier aan ondervinden, het beleven. Dus je kunt niet vroeg genoeg beginnen. Ik weet nog dat ik zwanger was van mijn kinderen en dat ik toen al liedjes zong in het papiamento voor mijn kinderen. Het gaat om echt de beleving in zijn totaliteit. Dus je kunt niet vroeg genoeg beginnen.
1: Ja, zeker, zeker weten. Ja, en Angeline, ik weet niet of je hebt geluisterd, maar Mijn vorige gast was een gast die dus kinderen de Nederlandse taal leert. Omdat, ja, je woont hier in Nederland. Als je je carrière hier wil opbouwen en zo, dan is de Nederlandse taal heel erg belangrijk om het te volgen.
2: Absoluut.
1: En ik heb ook gezegd aan die gast, ik heb een artikel gelezen dat wetenschappelijk is bewezen, dat als je je eigen taal goed kan spreken, dat je een andere taal ook makkelijk kan spreken.
2: Ja.
1: Hoe zie je de combinatie van de Papiamense taal en de Nederlandse taal? Hoe we dat kunnen aanpakken voor kinderen die bijvoorbeeld Nederlandse taal niet machtig zijn? Hallo?
2: Ik denk dat het belangrijk is om... Ik heb bijvoorbeeld altijd geleerd vroeger... thuis spreken we Papiamento en op school leer je Nederlands. En thuis kreeg ik dus de basis goed mee. En op school kreeg ik de Nederlandse basis goed mee. Dus het is gewoon belangrijk om daarin heel duidelijk te zijn. En heel scherp te zijn in wat je daarmee je kinderen meegeeft.
1: Ja, is dat... Ja, ik snap je, maar bijvoorbeeld, sommige mensen denken van, oké, als je thuis veel Papiamens praat en het kind heeft problemen met Nederlands, dan help je dat kind niet, zich te ontwikkelen in de Nederlandse taal.
2: Nee.
1: Wat is je visie daarvan?
2: Jawel, maar dat ze op school, wel de goede basis meekrijgen. En het is belangrijk dat ouders blijven investeren in het aanbieden van de eigen taal ook thuis.
1: Ja. Dat is duidelijk. Het gaat bij jouw organisatie niet alleen maar om taal natuurlijk, maar ook om identiteit, erentia en trots. Hoe brengen jullie deze elementen tijdens de activiteiten samen?
2: Nou, ik val dan een beetje in herhaling, maar wij geloven echt dat door interactief met die kinderen bezig te zijn, creatief, de cultuur mee te geven. We hebben verschillende lessen waarbij we ook dus een culturele les bijvoorbeeld, hebben we een vakdocent voor uitgenodigd. En dan komt mijn oom, komt ook. Dus we hebben een vakdocent en mijn oom komt bijvoorbeeld gitaar spelen. En dan gaan we liedjes met die kinderen zingen, op de instrumenten bespelen. En daar de taal ook aan koppelen. Dus het is gewoon meer dan alleen maar praten over of de woorden leren, maar het ook laten beleven.
1: Ja, het is heel erg leuk, omdat kinderen natuurlijk niet te lang kunnen concentreren op één ding. Als je dus op een creatieve manier overbrengt en zo, dan blijft de aandacht natuurlijk vasthouden.
2: Spelletjes spelen, precies, spelletjes spelen, tekenen, opdrachten. In het ouderportaal krijgen de ouders, dan verklap ik wel een klein geheimpje, dan krijgen de ouders ook materiaal, zodat ze thuis kunnen oefenen met de kinderen.
1: Okay.
2: Dus het blijft niet alleen maar bij de lessen zelf. En ik wil niet alleen nadruk leggen op een les alsof het een schoolles is. Het is echt een beleving. We gaan ook met de kinderen koken een keer. We gaan een keer ervoor zorgen dat kinderen iemand mee mogen nemen. Dus het zijn allemaal verschillende thema's, maar allemaal met een andere invulling, maar wel met de taal als basis.
1: Ja, hartstikke leuk. Ik moet in één keer denken aan de padvinderij. Vroeger zat ik op padvinderij. En we hadden heel veel activiteiten, koken en allemaal dingen leren en zo.
2: Ja.
1: En het was hartstikke leuk. En iedere zaterdag was het hartstikke vol, omdat het gewoon leuk was toen. Dus,
2: wat ik continu ook denk, ik vind het leuk, want ik vraag mijn kinderen ook en ook in de familie, ik vraag ze dan om input. Want hé, ik heb weer een idee, wat vinden jullie hiervan? Denken jullie dat ouders dat leuk zullen vinden? En niet alleen ouders, hoe denken jullie dat kinderen dat zullen vinden? Ik probeer het uit bij mijn kinderen. Dus we hebben echt wel een goede basis gelegd nu om te gaan starten. Echt waar.
1: Ja, mooi. Muziek en creativiteit krijgt een belangrijke plaats in het programma van jullie, zoals je hebt gezegd en zo. Waarom hebben jullie ervoor gekozen om kinderen juist via muziek, cultuur en creativiteit met Papiamento te verbinden?
2: Omdat als je creativiteit en muziek ergens inbrengt, dan blijft het hangen. Je maakt het levend, dan blijft het hangen. En Het is niet dat we maken onze eigen muziek, hè? Dus we hebben rijmpjes, we creëren onze eigen dingen om de kinderen, zeg maar, op die manier de taal bij te brengen. Het is niet dat we allerlei muziek afspelen. We gebruiken ritmische woorden, we gebruiken ritmische taal, we gebruiken gedichtjes. We hebben verschillende creatieve manieren om het de kinderen bij te brengen. Dus als je het levendig maakt, blijft het voor ons in onze visie langer hangen. En onze cultuur zit ook vol muziek, verhalen, samenkomen, et cetera. Dus daar, dat is de basis die we daarmee leggen.
1: Ja, hartstikke mooi. Want ik weet dat heel veel docenten door middel van muziek iets leren aan kinderen en het blijft langer hangen dan gewoon iets leren. Muziek is gewoon energie. En als dat op een positieve manier doordringt bij de kinderen, dan blijft het gewoon hangen.
2: Absoluut. En dat maakt het extra leuk. Wij worden daar zelf ook enthousiast van, hoor, dat we het op deze manier doen. En het is niet dat wij zomaar iets bedenken. We hebben ook echt input gekregen van mensen die zelf in het onderwijs zitten, van hoe we dit het beste aan kunnen pakken. Dus we hebben van alle kanten ook iets neergezet, waarbij we echt research ook hebben gedaan van hoe we dat het beste neer kunnen zetten.
1: Hartstikke mooi, Angelique. En sommige ouders spreken zelf Papiamento, maar hij kunt er nauwelijks of helemaal niet. Wat zou je tegen deze ouders willen zeggen met betrekking tot doorgeven van de taal?
2: Nou ja, ik ben zelf een van die ouders, hè. Begin, gewoon beginnen. Begin klein, met groeten, tellen, kleuren. Een kind hoeft niet meteen een hele. Dus dat is ook niet de illusie die ik wek met onze lessen, hè, die 12 weken. Het is ook gewoon begint bij praten, bij luisteren. Begin klein en geef het door. Laat het niet verloren gaan, want dat is wat er nu op dit moment gebeurt. Onze generatie spreekt het allemaal, maar we geven het onze kinderen niet door. En begin gewoon met kleine woordjes, korte zinnen. En echt door mijn zoontje bijvoorbeeld van 7 en mijn dochter van 17. De afgelopen periode hebben ze meer dan ooit geleerd, omdat ik dat ook ben gaan doen. Gewoon klein beginnen, gewoon doen.
1: Ja. Mooi. En de eerste groepen starten op oktober, op 3 oktober te weten, in Almere en Amsterdam-Zuidoost. Yes. Wat een prestatie. Klopt. Dus je hebt twee locaties waar je dus met jouw project begint. En hoe zijn de reacties tot nu toe en kunnen ouders hun kinderen nog aanmelden?
2: Nou, ik echt door de reacties, die zorgen er ook voor dat die extra effort, die extra input, dat gewoon blijft. Want die reacties zijn zo leuk. En het zijn leuke reacties. Ouders die met van alles komen van waarom ze willen dat hun kinderen de lessen gaan volgen. Maar ook ouders die vertellen over hoe enthousiast hun kinderen zelf zijn. De groep in Amsterdam Zuidoost zit helaas vol. In Almere, de groep van zaterdag, hebben we nog 1 plek. En de groep van dinsdag, dat is een iets kleinere groep, hebben we nog 3 plekken.
1: Ja, en wat noem je vol? Hoe groot is die groep?
2: De groepen zijn, hebben we 8 kinderen.
1: Oké. Mooi.
2: Ja, dus het is een mooie prestatie. En we moeten. Het is wel zo dat we hebben op dit moment echt een eigen investering gedaan. En wij hopen echt dat we subsidies en fondsen van de grond kunnen gaan krijgen om in de nieuwe reeks die we gaan doen in februari ons een extra handje te helpen.
1: Nou, hartstikke mooi.
2: Maar niets heeft ons ervan weerhouden om dit gewoon te gaan doen. Omdat we erin geloven.
1: Ja, zeker weten. Want je eigen taal goed beheersen ook is dan heel erg belangrijk. Want als deze kinderen op vakantie gaan, bijvoorbeeld naar Curaçao of Aruba, Bonaire, whatever zo, dan kunnen ze gewoon hun familie verstaan en hun eigen mensen verstaan.
2: Daar begint het mee. En soms zijn het maar een paar woorden die je nodig hebt om te begrijpen wat er in de context verteld wordt.
1: Ja, zeker weten.
2: En dat is de basis en dat is fijn. Want dan doen ze er ook toe. Kunnen ze trots zijn omdat ze woorden herkennen. Dan kunnen ze trots zijn dat ze een stukje van hun cultuur en hun identiteit kunnen beleven. Ja, het is fantastisch. Echt waar.
1: Zeker. Denk je dat deze kinderen ook naast het leren, want ja, ze gaan papiaments leren, maar dat ook durven uit te spreken. Want ik weet van heel veel kinderen die verstaan papiaments, maar ze zijn bang om het te spreken. Omdat ze bang zijn dat ze dat verkeerd zeggen, verkeerde accent, een toon of zo.
2: Ja.
1: Geven jullie ook mee van, wees niet bang zo, gewoon spreken.
2: Nou, dat is het leuke. Omdat we het vooral samen gaan doen met die kinderen, gaan we ze ook proberen zoveel mogelijk in hun kracht te zetten om het aan elkaar, bij elkaar te doen. Dus het is echt een groepsgebeuren. Het is niet individueel, het is echt in de groep. En als je kijkt naar een stukje talentontwikkeling, kijken waar de kinderen goed in zijn, kijken waar ze in durven stappen te zetten. En dat we en na die 12 weken sluiten we af met een afsluitingsfeest voor ouders, familie. En dan gaan de kinderen ook iets presenteren. Dus daarin gaan we ook dus, zeg maar, er naartoe werken dat ze die laatste keer echt wel even hun eigen podium kunnen pakken en durven.
1: Ja, ik hoor een heel mooi en leuk programma hebben jullie.
2: Ja.
1: En
2: ja,
1: naast de creatieve activiteiten leren, doen jullie ook aan geschiedenis leren. Dat is dat de kinderen weten, ja, nou, je komt vanuit Curaçao, de papiaments tel, of gewoon op een van de eilanden. En een beetje geschiedenis van, ja, hoe zit het met onze cultuur en zo. Geven jullie dat ook?
2: Ja. Ja, we hebben 8 themalessen, dus echt de basale thema's zoals dieren, kleuren, et cetera. En we hebben 4 belevingslessen, waarvan 1 een culturele les waar we echt een vakdocent voor hebben ingehuurd, die dat stuk met de kinderen gaat behandelen. En dat is leuk. Dat is ook de les waarbij we met live muziek, met gitaarspel, met instrumenten, dat stukje cultuur, dat stukje geschiedenis ook mee gaan geven. En niet zwaar, hè? Niet zwaar, niet dramatisch. Gewoon de basis, zeg maar, voor de kinderen.
1: Ja, dat is zo. Want ja, kinderen moet je niet gaan belasten met hele zware geschiedenisverhalen en zo. Over slavernijverleden en zo.
2: Goed, het is belangrijk, hè? Ik bedoel, het is niet dat we het niet belangrijk vinden. Maar in onze reeks, nu, hebben we ervoor gekozen om het op een bepaalde manier aan te pakken. En daar komt echt wel een stuk geschiedenis in terug.
1: Ja.
2: Maar vooral cultuur.
1: Ja, ja, hartstikke mooi. Dat we Funchi en Litchi aten en zo. En hoe je, hoe zeg je dat? Dat gedoe van tamarinde en zo. En Funchi con yoghurt en zo. Dat is een onderdeel van onze cultuur, dat eten en zo.
2: Ja. Ja. Nou ja, de lessen duren 1,5 uur. Hè. Dus we willen de kinderen vooral met een goede basis mee naar huis geven. Het moet niet zijn dat ze overladen worden met informatie waar ze ook niks mee kunnen en niks mee willen.
1: Ja,
2: dus we hebben daarin geprobeerd om een juiste balans te vinden om ze echt alles mee te geven wat wij belangrijk voor ze vinden en wat zij iets aan hebben, wat ze iets van leren, wat ze iets van opsteken.
1: Ja, zeker, zeker weten.
2: En met het ouderportaal is dat ook iets extra's waarbij het dus niet alleen maar daarbij blijft, maar dat ze het thuis door kunnen trekken. Ook met de uitspraak erbij.
1: Ja, interessant. Echt heel erg interessant. En wat hoop je dat een kind na 12 weken heeft geleerd of ontwikkeld? En wanneer zou je zeggen van, dit programma heeft voor dit kind echt iets betekend?
2: Nou, ik zal al blij zijn als ik in de groep zie dat kinderen durven. Dat ze door het spel wat we erin brengen, dat we door de muziek en de beweging en alles wat we doen, dat ze durven. Dat ze durven te spreken, dat ze durven mee te doen met het geheel. En na die 12 weken, dat ze ook thuis dat voortzetten. En als we het hebben over een volgende reeks, die hebben we ook al in de startblokken, hoor. Echt waar. Nu al.
1: Ja,
2: dat we denken, dat we nu al hebben gezegd, we gaan in februari met nieuwe groepen starten.
1: Ja, oké, want dat was mijn volgende vraag eigenlijk. Ja. Van, is dit nou een pilot of is dit nou gewoon, dit is wat we willen doen. En gaan jullie, hoeveel weken duurt dan zo'n sessie, zo'n project? En dan zeggen jullie van, wij gaan verder, zoals je zegt, in januari met een nieuwe groep. En zo jouw project verder opbouwen.
2: Wij zijn dus 12 weken bezig vanaf 3 oktober. De vakanties rekenen we er niet bij. Dus die vallen er tussenuit. Dus die kinderen krijgen echt 12 weken les. Na die 12 weken krijgen ze in de 13e week hebben ze een afsluitingsfeest. Mm-hmm. En dan willen we eind februari met nieuwe groepen starten.
1: Okay.
2: En pilot, ja, het is natuurlijk een pilot in de zin van dat wij nu gaan starten en met alles wat we hebben bedacht hopen dat het in de uitvoering ook zo gaat. Maar ik kan niet anders zeggen dat ik niet anders verwacht en anders hoop. En anders ook, ja, ik ben gewoon hoopvol gestemd dat het helemaal goed gaat komen.
1: Nou, hartstikke mooi. Nou, nu zit je in Amsterdam Zuidoost en in Almere. En als jullie dus afsluiten, komen jullie bij elkaar of heeft iedere groep dan een eigen afsluiting?
2: Nee, we gaan elke groep krijgt een eigen moment van afsluiting waarbij ze met hun eigen familie en eigen kennissen afsluiten. Dat is dan wel op één dag. Dus alle drie de groepen op één dag, maar dan krijgen ze een tijdsblok.
1: Oh, oké. Nou, ja. Ik vind het zo heel erg interessant. En ja, als er nog ouders zijn die denken van ja, ik wil heel graag dat mijn kind hier aan meedoet. Waar kunnen ouders meer informatie vinden en hoe kunnen zij hun kind aanmelden? En wat is jouw boodschap aan de ouders die nog twijfelen?
2: Aanmelden kan sowieso via telefoon, of tenminste aanmelden of meer informatie. We zijn heel toegankelijk. Kan altijd via telefoonnummer 06-81-52-9964. Ik herhaal 06-81-52-9964. We hebben tegenwoordig ook een website, nosorgullonosfuturo.nl. En daar is ook een optie om aan te kunnen melden. We hebben ook mail, dat is info@nosorgullonosfuturo.nl. Dus er zijn meerdere manieren waarop ouders ons kunnen bereiken. En we zijn heel toegankelijk, wat ik net al zei. Gewoon doen, ouders. Als je nog twijfelt, weet dat je kind geen papiermint hoeft te spreken om te beginnen. Het is echt voor alle kinderen is het toegankelijk. En ik wil juist dat ouders hun kinderen de kans geven om kennis te maken. Kennis te maken met de taal, met de cultuur, met hun herkomst. Ja, fantastisch.
1: Ja, zeker weten. En kunnen ouders, want ja, kijk, het gaat heel snel. Eén groep is al helemaal vol en de andere bijna ook nog één inschrijving. En ik hoor je zeggen, we gaan in januari nog een keer,
2: februari,
1: zeg maar, in februari, in februari nog een keer beginnen of zo. Kunnen ouders dan alvast inschrijven voor februari?
2: Absoluut.
1: Want ze zullen denken van, ja, dit wil ik niet missen, dus meteen.
2: Ja, we hebben nu al 6 ouders in de wachtrij staan voor februari.
1: Oh, dus.
2: En we hebben nog niet eens een datum in februari. We weten wel dat we na voorjaarsvakantie zullen starten. Dus ergens eind februari, begin maart. Want dan kunnen we daar mooi een programma weer van 12 weken aan koppelen tot aan de zomer. Maar we hebben nog geen datum. Maar we hebben wel 6 ouders die al hebben gezegd. Tegen die tijd wil ik absoluut dat mijn kinderen deelnemen aan dit programma.
1: Ja, zeker weten. Nou, Angeline. Ik vind het zo fantastisch wat je doet voor onze kinderen met pakje mensentaal. Want je moet je taal ook omarmen, koesteren en liefhebben en zo. En dan, we weten ook dat heel veel kinderen van de nazaten, van ons dan, van de Antillen, hier worden geboren. En ze kunnen weinig papiaments spreken. Het is dan heel erg fijn als we de papiamensen taal, de taal van hun ouders kunnen leren en ook overdragen aan hun generatie.
2: Precies.
1: Ja.
2: En dat is ook waar wij het voor doen. Want wij moeten het doorgeven. Wij moeten het doorgeven zodat onze kinderen het straks ook doorgeven. En als je ze op deze manier enthousiast maakt, nou dan kan het niet anders dan dat zij het ook op die manier doorgeven aan hun eigen kinderen.
1: Zeker weten. Nou, Angeline, wij willen je bedanken voor je bijdrage.
2: Jullie bedankt om me weer uit te nodigen. Jullie bedankt, echt waar. Hartstikke fijn.
1: Jazeker, omdat ik wist dat je zei van na de vakantie, dan is het allemaal klaar. Dus ik dacht van nou ja, ik wil graag even weten, ook voor de luisteraars die toen hebben geluisterd, van hoe ver ben je met de voorbereidingen? Maar je bent helemaal klaar, zelfs twee locaties. Ja. Dus we zijn hartstikke blij dat je dit aan ons komt vertellen. En we willen je bedanken voor je bijdrage en ook heel veel succes wensen met je project Papiamentstalig voor Kinderen.
2: Bedankt.
1: En we hopen dat de volgende groepen ook allemaal vol zijn en zo. Dus ouders, even heel snel aanmelden, inschrijven, want u ziet het, u hoort het. Het gaat heel snel volgen.
2: Ja? Nog meer groepen, nog meer steden, nog meer tijden, nog meer variatie. Komt goed.
1: Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt en nogmaals heel veel succes.
2: Hartstikke bedankt. Oké.
1: Okay. Oké, okay, dag Angeline. Kuhopi
2: amor.
1: Dag. Ja. Luister, we gaan even voor een poekoe en we zijn zo weer terug bij je.

want ik moet nog even. Oké, luisteraars. We zijn aan het einde gekomen van ons programma voor vandaag. En we willen onze gasten, mevrouw Carla Blom, mevrouw Ponce Sumitsi vanuit Lesotho en mevrouw Angeline Blijde hartelijk danken voor hun aanwezigheid, openheid en waardevolle bijdrage aan het programma van vandaag. Dank voor het delen van jullie verhalen, inzichten en inspiraties. Voor hun aanwezigheid, openheid en waardevolle bijdrage aan het

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Gezondheidsraad adviseert om de 13-weken-echo bij zwangere vrouwen niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. Die mogelijkheid bestaat sinds 2021 als onderdeel van wetenschappelijk onderzoek. Bij die echo wordt gekeken of het ongeboren kind lichamelijke afwijkingen heeft. Uit onderzoek blijkt dat de uitslagen niet altijd kloppen. Toch ziet de Gezondheidsraad ook dat als er wel een afwijking wordt gevonden, het voor ouders prettig is meer tijd te hebben voor een beslissing over hoe verder. Daarom adviseert de Raad het kabinet te laten onderzoeken hoe de prenatale screening preciezer kan worden. Het Hoge Rechtshof in Sri Lanka heeft 15 mannen veroordeeld voor de bomaanslagen op Eerste Paasdag in 2019. Daarbij kwamen 269 mensen om het leven en vielen ruim 500 gewonden. De mannen waren onder meer aangeklaagd voor moord en samenzwering om terrorisme te plegen. Ze krijgen hun straf op een later moment te horen. De bomaanslagen waren bij kerken en luxe hotels in Sri Lanka en werden opgeëist door de islamitische terreurbeweging IS. Onder de doden waren 3 Nederlanders. De NPO waarschuwt voor nepmails die rondgaan over audities voor een niet bestaande jeugdserie. De mail lijkt te zijn verstuurd door de NPO en richt zich op kinderen en jongvolwassenen. Wie op reageert wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. De NPO vraagt ontvangers van die mail contact op te nemen met de politie. Het Wereld Natuurfonds heeft 20 zwarte neushoorns uitgezet in Botswana. Daarmee is de populatie verdubbeld. Er leven nu 44 exemplaren in het wild. De neushoorns werden vanuit Zuid-Afrika naar Botswana gebracht. Natuurbeschermers hopen dat het aantal zwarte neushoorn in Botswana weer toe zal nemen. Het weer, het is op de meeste plaatsen bewolkt. In het zuiden kan af en toe de zon doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen Knoopend Velsen en Beverwijk is de vertraging 10 minuten. Er zat een auto met pech. De N208 Sassenheim richting Velsen voor de aansluiting met de A22. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: van Zonder Drempels Radio hier bij Radio Salto.
1: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
2: Halleluja, it's Monday.
3: Fantastisch weer dit.
4: Blijft altijd genieten.
5: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
6: Wat klinkt jij zo goed?
5: Lekker.
7: Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
8: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
5: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
9: Red Light Jazz Radio.
1: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
10: Goedemiddag. Dit is het programma Next Dimension. Met Guno McIntosh. Wij gaan zometeen beginnen. Even geduld, alstublieft.
11: Tropiek 2020 jaar.
12: Frankie's Tropische Winkel is speciaalzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens afro-cosmetica en culturele producten.
11: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
12: Telefoon 020 41 22 5 95.
11: Diverse groenten en rijstsoorten.
12: Gronje met bakkeljauw en diverse vissoorten.
11: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
12: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
11: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
12: Ai boy, naar Frankie je moeder. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.

Jewan Bumba Kadina, 22 september, Next Dimension, Ebaru Odibana. Yo, we, mi predita kukisa okasin disbankan fu Dorono, oso, in Awaji of Kantoropede, u abwa mooi uitzending, en a uitzending, u ab de onderwerp nek, Sabi Yurutu, u jere ina, Jure San Ben Dene Fisi Fu One Power. Fa educatie belangrijk. Je den jong wang fu nu. En dat we doen dat en dat sabi. Routu skoro ma wang kon dadelijk na. Morgen nieuws of a apis dati. Sa wo tak ook tuti de baka di na Next Dimension. Mi ap wang gast da so. En a gasto stellen voor tegen ko tak den 16:30 so. We go in wang taki. Mi kan jeng anenke ba serious. Ja toch? Ja. Magnus Maier is te even braden dan vanaf 16:30 zodat we gaan naar Taki. Maar dus maar ODI, ja, we houden nog eventjes, maar waar we over gaan praten laten mensen is spiritualiteit. We gaan naar in een next dimension, putakama zo. Je je Taki. Maar voorzien we gaan in een muzikale break. Daar begaat hij dan mi okong nanga apis. Verslag voor Sabi Yurutu Skoro. Want ik voor Sabi drie weken op Beijing Bananga Skoro voor nu. En ik kan tegen je, alle de luisteraars, alle de bezoekers, dat ik op Bananga Sabi Yurutu. Wees je een mooi aantal, maar ik kom bij Bananga Skoro voor nu. Want zo lees je dan een beurs, en ik ga hier, en ik ga dalen, maar wees je dat, dan ga ik go. Dus wat ik een muzikale break, dan ga ik dat met Bananga. En nu zo voor Sabi Yurutu!

Ja, luisteraars, op ook mooi, maar hoe de in Abakadina is voedsel. Op content, dat want ik informatie. Link van taki sabi routes koro, u begin drie weken kaba. En voor je wamptien verslag, u begin aan overleg naar de ouders. Want natuurlijk, samen staan we sterk en dat natori. En na input van de ouders, we zien taki sabi routes kies een soort nieuw injectie. We kiezen want om over koranti reclame voor Sabirut, want we kiezen maar op pitani na score voor nu. En alle den drie we kiezen ook kiezen we zien dat die u de iwan stijgende lijn. En de onderwerp sa u behandelen de wiki diep sa u ben juwan lezing of samen naar mevrouw Cynthia Abrahams in No Limit. En taki ben de taki waf den bije held voor nu, waf den literaire helden voor nu. Masra Dobro. Dat de jong generatie voor nu, de nosap, de bigi helpt de dis voor nu. Dus om ik elders kon, dus de senioren burgers, hoe nodig de uit, samen naar de jong wang voor nu, voor kon Archie zijn dobro doen in alibi. Ja, amma ben de schrijfman, amma ben de politicus, activist, eigenlijk wang strijder, de strijder zou wat van nodig ook toe in den day dis zo. En een man met een nalatenschap, een man pot zijn tappapira djounu. Wat den poema voor nu wala malasap natuurlijk. Wan bon, zo meni wiviri. We, ushitaki masra Ronald Snijders ben den al minder ook toe asata bakadina dis zo. En dat we ushitaki we doen overdracht voor a kulturu, want alle den singing voor den bigis masa ulera stranang, sa ulera skoro. Ucha den kombaga. En dan een begeleiding voor Masra Ronald Snijders, want bije held ook toe. Hoe zit dat den pitani na presiri den kwant op het podium, zing je uit volle borst. En den pitani et takatong of uno, en dan een blijdschap mee zit dat je aai voor troe, sabiru toe, et doe een boonsani, en samen naar de ouders, als hij zoen me denkt dat we kring wat hij. En spelletjes. Satra Dipsa ook is bezoek voor Kulturu TV. Want de meijer natuurlijk voor Sabirutu en de mama sap sawe do dape. En dan si sa kleone. Amma voor Sabirutu voor Unu. Nanga Diana, nanga den begeleiders nek Judith, nanga Danielle en alla den sisa so nek sisa Joan. U mek wan mooi opname. U gong in No Limits. U fena ruimte. Fu preden, voor steen presa den sma voor Unu bedu. John Pofutu. Sing den singi san bende van Oudu, maar dan ook toe weet je One Piece historia. Sande, we doen den san dat in Asrafu ten afleiding bende van Oudu. Dus den biggest ma voor nu, alle soort facide besoeku voor ontspan. Bijna in normaal stel je voor tak den sma ben kan ontspan. Maar dan toch, alle den san dat san tang, we soeku vtja den kombaka, mek den pitani voor nu, no forget den san dat en we tak alle den vrijwilligers, maar ook toe de begeleiders zijn bij de AD dat die Kulturu TV dat die doen. Met een mooie opname te akon sofara dat u ze melden nu o ten au konfie tapa TV. Ja, ja, als dat zijn ego. En dan natuurlijk solisi want onderwerp zijn kan de gevoelig voor takina. Ten wa lobby wan voor jou siki of de omstandigheden aguatrasi. Zo want taki dede na wansansang epsa in alibi en omhoorrekening. Maar een man kan overval je ook toe. Lek, want twee weken geleden ook, wanneer een brada na Sandam, plotsklaps een man no de morgen, maar een man op want to pitani in de leeftijd per abbegeleiding ben de van nodu. Dus dat ben ook konsita ki, faye go om, nek famiri, nek manne ki pa, maar voor nanko den pitani. Dus u overweeg na sabiru te tak, Wachara item disco. En sambe mooi, nou af de ouders. Die a reed of zijde af en taki a onderwerp dis moest behandelen. En une coördinatie team u denkt tak, ee, a tori dis nom hebi tumsi, want ja. En dat ook wan vrede de pita ni tak tego sribi den u bici mora. Maar dan, wan kinderboek, sa u gebruik ter illustratie. Mek de pting verstaan taki so leisi, te e siki. Dan akan kon sofara taki asiki teki tak inomang komoro en dan imgwa trasi.
En dan accident pitani soort voorbeelden den bij abi in de familie taki. Even na opa, even na oma gwe. Van hoe voor werk a rouw proces dat hij. Dan de antwoorden zijn de pitani jono taki. Ja, abe moeilijk. Want altijd opa be verwennen nu. Want dat is altijd zo, hè. Verwennerij altijd de. En de toren zijn opa be die. Daar ben de in een jong ding. Die hebben de stoute jongen of stoute meisje. Alla de zijn dat de firma cherry wel. Maar dat zou af den jongeling voor nu tegen jou nu taki. Maar het heeft ook iets moois gebracht. Op de dag zelf hebben we met muziek uitgeleide gedaan aan opa en oma. En dat is dan ook een teken van je bedankt voor het leven van opa en oma of iemand anders in je familie. En wat ook natuurlijk naar voren gebracht is, dat op zo'n begrafenis dat je nieuwe mensen leert kennen van je familie. Dat was iets bijzonders. Ja, dat was Pitani Taki. Ja, ik leer ook nieuwe familieleden kennen. Dus zo je ziet Taki, te wanberi de of wan trasani de. Masari de inna familie dan. We venus revi. En dat nou een bijkomstigheid van kameki aan rouwproces. Kawakawan soort fasi. Dus we tak den ouders san jepunu fu seta programma di satra dipsa. Bigi tanyi. Si sa Chanel. Big up. Big up. Ushita ki yuna wan bigi anwens di usabiri rutu des. Wodusani. En misita ki yuna asranantong wan. Mon mekwan trapiskon ook to bij. Asranatong sa ubijing verleden jaar, november zo, in Amsterdam Zuidoost. Ubijing na wang groep voor de jong wang voor nu. Contact den 20 plus, 30 plus zo. En een man beval de ronde af, de kies mooi certificaat. En dan zei je kon zien dat, oké, de teka basis, maar dan faya gomorra fara. Maar dan zit dat die uitdrukking voor een samenleving, solutie, voor mekting, voor vervolg. Dat nou een uitdaging baga, dus we lukken voor we gaan naar ding. Maar tegelijk, ons zet een koers ook wat ik weer volg. A route, a karisa, ons ziet dat we los maar hebben nou minder. Dan we leren het ongeveer voor wie. En ook kies want to be you nou minder ook toe. Mijn naam brada kwestie. Verleden week moende u bijeen baga in nou limit. Alla moende neti zo van zee bureau tangan nek jura neti. En dan, boit, zo de spelling naar de taal, naar de woord to this zo. We zorg densma a waarde voor a tong of woon. Om mijn woordenboeken me kikba. Om mijn schrijven me handekba. Dus weet je a geschiedenis ook toe. Voor a sana tong. Want a noma zomaar sa nisa ontsta. U saptaki de man pot alla soort stammen kon awang. Taku no bekan verstouw schrijven. Maar dan uiteindelijk de lei. De bigisma voor nu be abba a creativiteit. Want dat na sa ni unu na creators. Dus ik creëer een tong voor nu. Dat ik een respectje aan tong heb. Een overdracht zou doen naar de jongen dat ik naar Sabiru toe. Naar een bigi roko wees ook toe. En naar een prisiri wees je dat ik een petit eteka tong voor nu ook toe. En ik vandaar dat ik de bigi nou in Zuidoost naar een papiamento. Met dat ik jompe zoals voor blijdschap voor je dat ik wees ook onderhoud. Dus dat ik een kweekje kon. En taal tong nou een prinsparis aan die. Vooral die je fasie ook toe. Maar de man maakt ook toe uittak vanuit wetenschappelijk onderzoek. Tesap je eetje tongen dan. Amman moro makkelijk voor tek. Leri voor tratongen. Dus dat na pisambe wat je kon voor sabiru toe. Maar ook toe op een actie voor alle de luisteraars en de sympathisanten taki. We draaien organisatie voor nu maar. We tak alle de sponsoren voor tanyi erbidje tanyi na bijdrage sa de doe. Maar uno de bescheiden voor taki. U ab jepi van u ook toe. Dus moet je een occasie voor te kwam pen, pis, papira of je telefoon. U pot wan bijdragen. Die a organisatie. Grani. En we gebruiken die trazani ook toe. Maar natuurlijk sabi je routes corona wan den diamant voor nu. En u wan onderhoud. Zo lezen we qua outdoor activiteiten. En dan omloeken van we organiseren. Maar ook toe, een lunch voor nu, dat mij dan een 5-sterren lunch weet je den pitani voor. We verwending, want we zappen dat hier, als dat er bakken die na solicitie, ik kan zo nog maar offer, maar den pitani, ik kon dan een plezier dat we naar Sambiru toe. En een team voor nu, ik kan tegen je dat een team die zie, ik ben trots op ze. Maar we kunnen rekening nemen, want in dat piste dan, ik hoop dat ik een pen en papier
Voorschrijf samo lees kon je nu. Stichting Afro-Caribische. Dat na aaneng lekva u aptap a. Bankpas voor nu. Stichting Afro-Caribische. En a rekeningnummer. Na zo. 51. ABNA. 02-49-04-61-72. Mo lezen et o malezi. En dan ne kwa sekre patuno. NL 51 ABNA 02-49-04-61-72. En luisteraars, zo lees je Asan Mustaki als steun zou wat van nodig in Ating, die speciaal bij Wichitak Lanti en Queen St. June ook toe. Maar dat moment dat je een oma je poeschrijft. Dus we actie in Ating ook toe voor je organisatie voor nu. Voor doen aan bijdragen. Ja toch? Na actie, maar na steun. En zo lees je dat je bondro na makti. Dat nou een PIS-beweging voor een organisatie voor nu ook toe. Dus Kosoro schreef het aki. A bijdrage zou we actie in Abakadina. Mokara rekening nummer. Eton wa lezi, want unomjere tak migo tumsi snel. Dus Mokara enko eton wa lezi. NL 51 ABNA 02-49-04-61-72. En mi hoop tak trawiki tem kon in a studio, mi kan pichu nu tak ai wan tous ma sa aba lobby di de pitani fu nu den pot wan tin broko do ti tapa rekening fu a organisatie. Bij voorbaat dank. Ja tok? Dan wat ek wan musicale break. Dan we go in a tweede helft fu a programma. En mi kan te you nu, ja, mi berei mi voor mentaal ala sot fasi want attaki sa wo ap dadelijk. Zoals man zei, ik wist niet. Of ik wist wel, maar mijn kiezen bevestiging. We, if na dat je wakt, dat je kiezen toe. Maar wat ik wel muzikale break even, ja? Oké, dat we konden.

0: Ay, Lena, Lena, sei du nan amiso? Ai, u dorona momenti, a momenti doro brada, mi brita ki dorona studio jaso. And mi sapta ki abif go in one mix in awa yobotongo and in asana tongo. Des mi sapta ki enfesta alasa ni madang. Ko biji nan ataki dan. Eton wale isi, wan sweet konen ni. Kande kan barden luisteras. Wan bon odi. En dan wogo nataki brada. Ja toch?
1: Odi, Odi, Grantangi. We zijn hier vandaag. En ik ben benieuwd hoe het gesprek gaat lopen. En wat we allemaal gaan aanraken. Wat voor onderwerpen we gaan belichten.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd.
0: Oké, we benieuwd. We zijn natuurlijk wel voorbereid, dus we weten waar we het over gaan hebben. Dus luisteraars, en nog een beetje vraagteken. Maar hoe snap je Next Dimension te wekken dan solutie naar. Je kan bepalen van Atori en Waka. Ja toch?
1: Ja.
0: Ai, we. Brother Sirius, want sommige karen in de uitzending nu. Minanga yu u lesa bu schreef yu an tu mooi tenkba. We change praxeri, we taki bijna alle day. We mitanga u schreef yu tapa alleen. En dat mek ki mi denk taki in a tenkpe u deno. Ik kan jiri de luisteraars want je uitleg. If you look at he grond tapupe u deno. Walo yung de. En van ik kan leggen aan dat uit, even look aan historisch perspectief voor, before. Kan je de
1: Zeker.
0: luisteraars maar misschien zo
1: Zeker, zeker.
0: indicatie?
1: Ja, ik wil niet confronterend zijn, maar ik ga misschien een paar ballonnetjes door moeten knallen. En daar bedoel ik mee dat bepaalde religieuze denkwijzen die we hebben, die zijn niet altijd even goed voor ons geweest. Hè, als we gaan kijken naar de kolonisatie, we gaan kijken naar transatlantische slavernij. Dan kunnen we eigenlijk erbij stellen dat religie veel gebruikt is om onze mensen te onderdrukken. En dan heb ik het daar nog niet eens over slavernij, maar dan heb ik het echt over onderdrukken. Mentaal onderdrukken. En wij zijn nu momenteel, hè, want als we gaan kijken naar bepaalde boeken, hè, het boek van profetieën, dat noem ik altijd de Bijbel, is een boek van profetieën. We zitten in een revelation. In de openbaring. En dat zijn de tijden waarin we leven nu, omdat dingen zeg maar zichtbaar worden. En als we gaan terugkijken naar naar het verleden, dan zijn er een aantal dingen die zeg maar, die ik zeg maar, waarover ik na moet denken. En één daarvan is de papyrus van Nefertiti. En dat is. Mensen kennen misschien de naam Nefertiti. Ja, dat is een Egyptische of Kemetische koningin. Het is Kemet. Kemet was het land van de zwarte mensen. En we noemen het tegenwoordig Egypte. Maar dus in Kemet was er een papyrus van Nefertiti. En in die papyrus, en dat praten we over 2000, 3000 BC, dus voordat Christus op de aarde bewandelde, werden er al waarschuwingen gegeven aan onze eigen mensen.
0: En wat zijn die waarschuwingen geweest dan?
1: Een aantal staan nog beschreven in dat boek, in de Bijbel. Maar die kennen wij dan bijvoorbeeld als vloeken. Hè, wat je bijvoorbeeld in Deuteronomium hebt. Maar wat het allerbelangrijkste was, is dat het ging over waarschuwingen over een tijd dat wij zouden vervallen. In vergeteltijd. En wat zij dus eigenlijk zeiden tegen hun eigen mensen, is dat er een tijd zal komen dat wij niet meer weten wie we zijn. En dat moment wordt eigenlijk ingeluid op het moment dat er vreemde mensen dit continent gaan belopen. Hè, witte mensen onder andere. En vanaf dat moment zal er een kentering zijn waarin we niet meer gaan weten wie we waren. Dat is onder andere een reden. Waarom ze Medunetter en de hiërogliefen, wij kennen het als een hiëroglief, beelden die getekend zijn, symbolen, maar de werkelijke betekenis daarvan is Medunetter. En Medunetter is dat betekent letterlijk de taal van de goden. Maar je kan het woord eigenlijk al ontleden. En als je Medunetter neemt, dan hoor je eigenlijk al moeder natuur. Mother Nature, Medunetter.
0: Mooi.
1: En dan kunnen we zien waar dat allemaal vandaan komt. Dat komt dus daar vandaan. Dus in die waarschuwing werd er eigenlijk al aangegeven dat wij een tijd zouden krijgen dat we dus in verval zouden komen, dat we zouden vergeten wie we zijn. En daarom hebben ze het in steen geschreven, zodat het ook de tand des tijds zou kunnen doorstaan.
0: Maar hoe komen wij daar dan? Want al die tekeningen en beelden waar je het over hebt, die zijn dan over het algemeen in piramides gemaakt of op andere manieren. Maar hoe komen wij dan daarbij? Want er moet toch vast een andere manier zijn om die kennis dan te zien. Dus ik ben benieuwd hoe we daar
1: zeker
0: aan komen.
1: Zeker, hele mooie vraag. En dat is meteen een vraag om meteen de diepte in te duiken. Want alle kennis bezit je al.
0: Mooi, Tori.
1: Alle kennis is al in je DNA geschreven. Het zit in ons. Wij zijn niet zomaar. En dat is één ding wat ik heb geleerd in mijn leven. Ik ben, ik heb heel wat meegemaakt, maar in mijn leven heb ik heel veel geleerd. En wat ik heb gezien is dat wij niet zomaar zijn. En om een voorbeeld te geven, dat concept heette bijvoorbeeld in Kemet Setep en Ra. En Setep en Ra, dat betekent, je bent gekozen door Ra. En als we weten wat in die tijd Ra, waar Ra voor stond, was de zon. Welke mensen zijn gekozen door de zon?
0: Er zijn beter.
1: Er zijn alleen maar zwarte mensen. Mensen met kleur. Die zijn gekozen door Ra. Dus als we gaan kijken naar welke mensen de aarde als eerste bewandelden, dan moesten de mensen zijn die zijn gekozen. Want die waren hier als eerst. Dus geen enkele witte man die ons kon vertellen toen de tijd wat we moesten doen. Isabi, het was andersom. Wij waren hier als eerst. En we hebben die kennis meegegeven aan iedereen die de wereld nu bewandelt. Maar die respect is ver te zoeken.
0: Maar wil je eigenlijk daarmee schrijven dat hoe de wereld zich heeft ontwikkeld komt deels omdat we onze geheimen hebben prijs te geven? Of zijn er andere dingen die ook speelden? In ons eigen gedrag? Want natuurlijk, als je dat moet gaan wegen, dan moeten we na gaan denken, als we in oplossingen gaan denken van waar moeten we het dan gaan zoeken? Bij onszelf?
1: Ja, ik ben het mee eens. We moeten het gaan zoeken bij onszelf. En dat is het ding, omdat de kennis die onze voorouders ons achter hebben gelaten, is een spirituele kennis. En die kennis die open je eigenlijk op het moment dat je ook zoekt naar kennis. Ja, dus met kennis krijg je meer kennis.
0: Exact.
1: Maar het ding is ook, is dat je als je meer kennis hebt, kom je erachter dat je nog steeds niks weet. Je weet steeds minder. Hoe meer je weet, hoe minder je weet. En het is heel paradoxaal, maar het is echt zo. En kijk, we zijn spirituele mensen. We hebben altijd al een link met de Allerhoogste.
0: Met de natuur.
1: Met de natuur. En dat zal altijd blijven als wij er ook naar luisteren en aandacht gaan besteden. Kijk, ik ben geen guru. Ik ben niet een allerheilige persoon of wat dan ook. Maar ik heb mijn spirituele ervaringen gehad, waardoor ik dit kan vertellen. En ik moet eerlijk toegeven, het ligt allemaal aan onszelf. En we moeten ook snappen dat hardships, hè, dus zware, moeilijke tijden, niet altijd een vloek hoeft te zijn. En dan kom ik weer terug op Deuteronomium. Hè, want veel mensen zeggen, ja, we hebben een vloek over ons. Kijk, een vloek kan op dat moment een vloek zijn en als een vloek aanvoelen. Maar op het moment dat je ook progressie maakt, kan je er ook achter komen dat die vloek een blessing is. En op het moment dat je die bewustzijn hebt daarvoor, dat je weet van, hey, if it doesn't kill me, it only makes me stronger. Als je die daadwerkelijke besef daarvan hebt, dan ga je niet meer kijken naar die pijn. Of al die moeilijkheden die het je geeft. Maar ga je kijken naar de kansen die het je brengt intern. Voor groei. Isabi? En dat zijn spirituele concepten die onze voorouders vooruitbrachten. En dat een daarvan is de Pertemroe. En Pertemroe is dat betekent eigenlijk, dat noemen ze het boek van de doden. Hè, dat hebben de Europeanen de boek van de doden genoemd. Het heeft daar helemaal niks mee te maken. Nou ja, niks kan ik niet zeggen. Het heeft er wel wat mee te maken, maar niet op de manier waarop, waarop zij zich dit pretenderen. Maar het heet, komt voort uit de dag. Dat is waar het om draait.
0: Je hebt dag en licht en dag. Ja, ja,
1: juist. Dus licht en donker.
0: Mm-hmm.
1: Als wij zijn gekust door de zon. Hè, wij zijn gekust door de zon. Gekozen door de zon. Dan komen we uit.
0: De zon.
1: Uit de dag. Uit de zon. Dat is waar wij vandaan komen. Wij komen voort uit de dag. Dus onze cyclus is met de zon. Isabi. Dus wat hun eigenlijk vertelde. Is dat de zon op een punt komt dat die ondergaat. He, dus het bewustzijn van een mens. He, we kunnen vergeten wie we zijn. Dus we gaan onder. Dus we weten niet meer wie we zijn, wat we zijn, waarom we zijn. En dan komen we op een punt dat we vergeten. En waardoor andere mensen misbruik maken van die positie.
0: Als je het even in een parabel pakt. Dus je hebt een zonverduistering, als ik het even zo mag zeggen. En dat betekent kennis. Awareness, dat is wat eigenlijk bij ons ontbreekt.
1: Dat valt weg, ja. Dat is in het verleden gebeurd. Wat weggevallen is, de kennis, de wetenschap. Want ik zeg altijd, wij hoeven niet te geloven. We hoeven alleen maar te herinneren.
0: Mm-hmm.
1: Want alles is al innerlijk. He, dus alle kennis hoef je alleen maar te herinneren.
0: Maar hoe kom je daar?
1: Ja, het is makkelijk gezegd. Kijk, ik ben niet zo ver. Maar, en ik heb al een hoop meegemaakt. Maar ik kan zeggen, er zijn misschien mensen die nog veel verder zijn dan ik. Maar hoe kom je daar? Ja, dat is moeilijk. Bij de ene is het al een natuurlijk proces wat je meekrijgt vanaf klein. De andere moet het gaan lezen in boeken. Hè, die moeten kennis uit boeken halen. De ene die voelt het. De andere die krijgt dromen, de andere ziet het. Het is op verschillende manieren. Maar als je het wil, en vooral als je een kleur hebt, dan is het makkelijk om die link te leggen. Makkelijker dan voor andere mensen, laat me het zo maar zeggen. Maar het heeft ook zijn nadelen. Maar ja, ik wil niet echt over die nadelen nog op ingaan. Want wat voor mij belangrijk is, is dat die tegenstelling belangrijk is. Is op het moment dat wij vergaten vroeger, hè, want wij waren goden. Koningen zeggen mensen wel eens, maar ik zeg altijd, wij waren goden. En dat staat ook in de Bijbel, dat we goden zijn.
0: Ik wil dat zo meteen op terugkomen. We gaan even voor een muzikale break, want we weten natuurlijk dat er heel veel verschillende meningen zijn over de heilige boeken die er zijn. En tegelijk zijn het ook wel uit onderzoek dat het een deel van onze geschiedenis is. Dus ik ben benieuwd wat je daarover gaat zeggen, de luisteraars. Dus luisteraars, Uta Arki! En dan worden we zo wijzer van elkaar. We gaan nu voor een muzikale break.

0: Luisteraars, ja, Oedebakka, ik heb net een woord aangeraakt. Het heilige boek, de Bijbel, we hebben de Koran natuurlijk. En Anna Sirius gaf net al een beetje aan dat de originele teksten dat al duizenden jaren voor Christus er waren. Dus de vraag is op een gegeven moment, wat voor waarde geef jij de Bijbel, Anna Sirius?
1: Kijk, mensen noemen het een heilig boek. Ja, ik zeg dan, wat is heilig? Elk boek kan je heilig verklaren. En als je gaat kijken dat die boeken bij elkaar zijn gezet. Hè? Het is een compilatie. En veel mensen weten dit waarschijnlijk ook. Hè? De Council of

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

from a politiek café met Jane Arriva. En die zit op het ogenblik in Suriname, dus zometeen ga ik weer inbellen. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rechtsextremisten proberen hun ideeën te normaliseren door een mildere versie van hun denkbeelden te verspreiden. Daarvoor waarschuwde AIVD en de NCTV in een gezamenlijke analyse. Volgens de veiligheidsdiensten doen groepen aan façadepolitiek en proberen ze onder meer politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden. De AIVD noemt deze ontwikkeling een rechtstreekse dreiging voor de democratische rechtsorde en volgens de NCTV kan dit de drempel voor gewelddadige acties verlagen. De Gezondheidsraad adviseert de minister om de 13 weken echo voorlopig niet op te nemen in het vaste zorgpakket. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat die test nu nog te vaak een onjuiste uitslag geeft, wat leidt tot nodeloze paniek en gemiste afwijkingen. Wel ziet de Raad een grote meerwaarde in het vroeg ontdekken van afwijkingen, omdat ouders zo meer bedenktijd hebben. Daarom wordt geadviseerd om eerst te onderzoeken hoe de 13 weken echo beter kan worden gecombineerd met andere testen. De Tweede Kamer eist een spoeddebat met justitieminister Van Weel over het volgens de Rekenkamer onjuist informeren van de Kamer. Van Weel zei dat het bij duizenden onbehandelde dossiers vooral meldingen zonder aanknopingspunten betrof, maar uit het rapport blijkt dat met 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven helemaal niets is gedaan. Een brede Kamermeerderheid noemt verdraaiing van de feiten ernstig en eist opheldering. De positie van de minister staat daarmee onder grote politieke druk. En chipmachinefabrikant ASML verkoopt op dit moment totaal geen machines in Europa. Volgens topbestuurder Heemskerk stagneren de verkopen hier doordat Europa niet investeert en er op het eigen continent ook geen nieuwe chipfabrieken worden gebouwd. Hij waarschuwt dat Europa daardoor achterop raakt, terwijl landen als de VS, China en India wel volop investeren en ASML proberen te verleiden tot uitbreiding. Het bedrijf uit Veldhoven is wereldwijd de enige producent van de meest geavanceerde chipmachines. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. 'S Nachts is er in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Morgen wordt overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

0: We zijn er weer, Udebaka.
1: Ja, Udebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Ethel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Glione Linger op 06-810-84101.
0: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Kels.
2: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088-880-1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Oké, lieve luisteraars, in van harte goedendag. Wees welkom bij deze editie, bij deze uitzending van Maart Radio. Mijn naam is Rap Pengel en ik ben uw gastheer tot en met 7 uur vandaag. Ik zit vandaag met een tv-collega, die zit een beetje naast mij om te kijken hoe dat er allemaal aan toe gaat. Avra is zijn naam. En hij kijkt natuurlijk met argusogen hoe het bij de radio eraan toe gaat. Wij gaan vandaag een beetje praten met Suriname, met gewoon een burger uit het land, en vragen hoe dat er allemaal aan toe gaat in Suriname vandaag de dag, hoe de burger Suriname ervaart. Wij weten dat El Niño, dat is een natuurverschijnsel. En El Niño is zo'n storm, no? Of orkaanstorm met allerlei toestanden. En momenteel is het heet in Suriname. Snikheet. Zo heet heb ik begrepen dat de mussen van de daken afvallen. Zo heet is het in Suriname. Heter dan de zomer die we hier in Nederland recentelijk hebben gehad. Nou, we gaan dus een burger uit het land vragen hoe dat ermee zit. Ik denk ook op 24, donderdag 24, als ik het goed heb, is er een vrijwilligersbijeenkomst in Reelsranang. Een vrijwilligersbijeenkomst. Ik probeerde een van de mensen die daarmee te maken hebben, of die daarmee te maken heeft, aan de lijn te krijgen om te bevragen over wat dat nou precies is. Wie is daar welkom en wat kun je daar doen? Wat kan je daar verwachten? We hebben pokoe ingezet vandaag. Het was Sabaku met Apatenti na Dagunechi, dat is Hatipussi. Maar voordat we verder gaan met de muziek, lieve Archimang, dan wil ik alle mensen die ziek zijn sterkte en beterschap toewensen. De mensen die een dierbare te graven moeten dragen vandaag, gecondoleerd. Maart Radio, die deelt in uw leed met u. Boom voor Krakti. En natuurlijk boon voor condoleance. Drape pe amusdoro. De mensen die een heugelijk feit te vieren hebben, die piep hoera, van harte gefeliciteerd en toi toi toi succes met de reden waarom u vrolijk bent, blij bent en heugelijk bent. Groetjes in de richting van alle collega's van mij, van Maart Radio, met Barua Odi, vanaf de directeur tot de interieurverzorger. Een suite groet vanuit de studio's van Maart Radio. En je weet, eenheid maakt macht. Als we samen bundelen, dan vormen wij een team. Dan kunnen we een vuist maken. En met die vuist kunnen wij baan breken. Kunnen wij misschien op tafel slaan en successen behalen met die vuist. Maart Radio heeft u nodig. Maart Radio heeft u absoluut nodig. En we zullen het blijven zeggen. U ziet, ongehoord Nederland. Een naar racisme riekende omroep. Die krijgt miljoenen van ons geld, gemeenschapsgeld, om te gedijen, om televisie te maken, terwijl ze tegen integratie, tegen samenbundeling van volkeren in dit land zijn. Nederland voor de Nederland, voor de Holland voor de Hollanders. Zo denken ze. En toch krijgen ze geld om dat te doen. Maar het radio krijgt geen rode duit om te verbinden, terwijl Maart Radio verbindt. Dus het is aan u, Archimang. U. En aan op biggie. Wij zijn geen bedelaars, maar we zijn Hollanders. Wij zijn Nederlanders en we doen de dingen zoals we het geleerd hebben, dat je het moet doen hier in dit land. En dat is dat je van je gemeenschap mag verlangen dat ze hun bijdrage leveren aan het succes welke je op het oog hebt. Dat is het. Dus Maart Radio, je paai NOS Nederland 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je paai zonder visabi. Je paai. Je paai. In een kroetu. Je paai. Je pai Max, Omroep Max, Omroep Max. Alle de uitspraken voor Maart Radio. De tikkie, de, dat de vergroting. Dat nationale televisie. Dan moeten wij, dan komen wij er bekijkt vanaf. Am Kabano. One actie you money zomaar. We actie you voor you jepi. Onder Hoa Instituut Disifa Komoro Biji. Fouka tekis makoroko djuno so kan pai. 5, 6, 7000 euro per maand. Dat uan pai den. Jouw kind, jouw kleinkind, jouw neef, jouw nicht. Die straks afstudeert van de kunstacademie of van de school voor de journalistiek. Die moet bij Maart kunnen solliciteren. En dan moet die een job kunnen vinden hier bij deze organisatie. Maart Radio staat voor Multiculturele Amsterdamse Radio en Televisie. Het is niet zomaar iets. Maart Radio, Multiculturele Amsterdamse Radio en Televisie. Daarom wil actie u. U net bedi, wil actie u. Maar dan gaat het specifatie. Voor Temitaki a rekeningnummer voor Maart Radio. Temitaki taki ikan jepunu. Voor potuan kwartje. Want 5 cents in potmoor aten dat type zakba. 5 cents tempsa. Maar if ik potuan kwartje natapu NL 48 Rabobank 010-281-7251 Evenzo ING Bank NL 54 INGB 000-60-37-880 Ten name van Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Het is een trom. Stichting Multiculturele Communicatie Maart. Dan eigenlijk. Hoe noem je dat? Maar we doen. Want na die Yusuf je poteng. Temina yu. Desmasa op een bepaalde leeftijd ik ba, tot dede gwe. Dat heb je voor nog te cabra. Maar Maart Radio mag niet uitgaan als een kars in de wind. Het moet een bosbrand worden. Natuurlijk aan een echte, dat kan brons aan. Dat begrijpt u. Maar zo groot moet het worden. Het moet. Te de meijere Mart, de man op met president voor Gogos Donata Fratou. Te uteka telefoon dat we bel aan minister voor sociale zaken om hier uitleg te komen geven. Want wij, de minder bedeelden in de samenleving, voelen de klappen van iedere begroting, van welke regering hier dan ook. En wat zijn wij? Waar staan wij? Wie zijn wij? Wij zijn altijd daar in die hoek waar de klappen vallen. Nou, dan moeten we de minister kunnen bellen om daarover te praten. Dan moet je. Oh, Maart Radio. Oh ja, daar ga ik natuurlijk naartoe. Amam Lokon, ja. Terwijl bel aan minister, bel gewoon aan mijn kabinet. We willen met de minister van Arbeid praten. Want we vinden dat onze kinderen alleen maar werk vinden als beveiliger en als portier en als interieurverzorgers. En dat ze geen stoel krijgen aan talkshows op de nationale televisie. Ze krijgen geen ruimte om een visie te geven, om een mening te delen. En dat willen we veranderd zien. Dat de man long kon, ja. Want Maart Radio is een begrip. We zijn een begrip. Maar de middelen die we moeten vergaren. Ja, onze vader mijn kaart, maar ondernemers. Onze ondernemers. Wel, even naar Engels, mijn takkie. Even naar Frans, Duits, Spaans, nog zo Grieks. Alle ondernemers die onder de groep vallen, de groep Dorosemang. Ik praat tot u. I'm talking to you. Maartradio, dit instituutje, te ondersteunen. Natuurlijk, allemaal op al, allemaal samen takip tjisra na tongen voor tjie Hollands op een radiostation. Want die mogelijkheid wordt geboden door het internet, hè. Dus iedereen denkt van, oh ja, als Ra dat kan, dan kan ik het ook. Maar ja, je hebt die bismatak, die ompotek takte aan de noti. Na dan horen, maar het radio is al 40 jaar bezig. 40 jaar. Geen enkel erts of metaal is bijna genoeg om een standbeeld te maken van de voortrekkers van dit radiostation. Met al die 50 verschillende karakters die je moet dealen hier. Zonder dat je ze betaalt. Mino tak tak kan die diwa ma wan 1000 golu aan walisi. Of van 1500 golu walisi. Nee, no payaman. Structureel. Amei karoko, amei melde aan, amei roko, amei gwa oso, tamara amei karoko. Je payaman. Dat na het doel, daar willen we naartoe. En we kunnen het. 100 jaar weer aan Jakba Holland. 100 jaar. 100 jaar weer aan Une Sing. 100 jaar. Nou, na wat gebouw. Unabi Wauso. We bedi bedi nog. Dat we bedi ja. Maar unom bedi. Want Ulaija. 300 dusum ude. 300 dusum. De auto die we rijden is Holland. De auto. Auto of 90 dusum. En de money dat is. Ik ga door met Jezus. Christus maar naar Jeruzalem. You know, heb je dat geld niet voor jezelf over? Weten we niet wat fundamentele, structurele ontwikkeling betekent? Weten we dat niet? We weten het toch? No, maar net als Hollands tisteren, maar hier heb je Hollands aan het tak, ja. Maar de soort zijn dat die, voetbouwsref op, gemeenschap opbouwende activiteiten, daar zijn we bang voor. Daar vluchten we voor, lijkt het. En laat mij vandaag, ja, inderdaad, stoom afblazen. De hand in eigen boezem steken. Ik spreek u streng aan. Omdat ik vind... A knop disability. Omdat ik vind dat het te lang duurt. Ik heb bij complimenten voor Jurgen Rijman. Als hij gekke dingen doet, dan zeg ik het ook. Maar Jurgen Rijman, ik weet dat je een marktluisteraar bent. Je houdt van Maart. Maar laten we het ook zien dat je van Maart houdt. Complimenten voor je optreden vandaag bij... En dan morgen ontbijtshow, ontbijt morgen show. Even op de televisie. Vandaag. Fantastisch. Fantastisch. Die lans die je hebt gebroken voor het Kwaku Festival. Maar ook dat je die bobo's, om met Ruud Gullet te praten, maar om het op zijn stranangman vast te zeggen, die bobo's daar hebt gewezen op hun karakter en hun mentaliteit. En wanneer het gaat om... Afrika heb je genoemd en je hebt nog ergens genoemd. Daar zijn ze nergens te vinden. Maar voor Oekraïne laten ze 1,5 miljoen mensen in 1 maand tijd binnenstromen hier. En geven ze huizen. Ze nemen zelfs mensen in hun eigen huizen waarvan ze niet eens weten of die mensen verkrachters en moordenaars zijn. Ze weten niet eens wie ze zijn. En die 200, die 20.000, 30.000, oké, 300.000 Surinamers die hier zijn, willen ze weg hebben. Al weten ze dat het niet kan, maar ze geven op ons af. En we kunnen ons niet verdedigen. Maar jij doet het wel voor ons op de nationale televisie. Applaus, Jurgen Rijman. Applaus. En ik hoop dat vele anderen jou zullen volgen. Die bounties. Want velen van ons zijn bounties. We zijn bang. We trouwen met witte vrouwen. Want dan zijn we hebben het gemaakt. Dan worden we geaccepteerd. Poti Rijkaard. Faboine. Reiziger wordt geschoffeerd. Wordt beledigd. En men neemt een buitenlandse trainer... om Ajax, om Oranje te trainen, omdat men hem men vindt dat ze hem gewogen hebben en te licht hebben bevonden. Dan gaan ze niets ten nadele van Safi. Alsjeblieft, niets. Maar laat mij u vragen, Artuma, voordat u me op internet weer de les gaat lezen, de oren gaat willen wassen. Laat mij u vragen hoeveel verenigingen in de Eredivisie in Suriname spelen. 1000 euro, als u me kunt zeggen. U gaat snel googelen, maar de tijd is om. Dus u kunt die 1000 euro niet meer winnen. Maar u weet het niet. Maar laat mij u vragen hoeveel in de Premier League zijn. Of in de Italiaanse competitie. Hoe die competitie weet, dat weet u ook. Of in Nederland, weet u alles. Allemaal. Allemaal. Maar noem mij die verenigingen in Suriname. Noemt u mij 10 voetballers in Suriname die in 10 verschillende verenigingen spelen. U weet het niet. Maar u weet allemaal van Barcelona. U draagt die truien van Barcelona. U draagt van Real Madrid die truien. Wat is er met ons gebeurd? We zijn fuck up. We zijn fuck up. Sommige mensen die rennen nu hals over kop, tuimelen over elkaar, breken vazen op tafels en zo, om die radio uit te zetten. Om het op een andere station te zetten. Want rij lul. Aan de radio. Weet je, anderen vluchten naar de telefoon om snel de directeur te bellen. Maar ik ken mijn directeur. Ik ken hem integer, in al zijn rust. Want is een man die de rust zelf is. Hij zal u op zijn eigen manier uitleggen wat deze emotie impliceert. Alanga. Dat is de alanga. U weet, ik werk ook voor de televisie. En recentelijk heb ik een opiniepeiler in een talkshow gehad. En die man heeft gepraat over de SLM. Maar ook over de stewardessen. Ook over het personeel. Ook over van alles en nog wat. En men heeft mij kwalijk genomen. Men vindt dat ik die meneer niet de ruimte had moeten geven om de waarheid te spreken wanneer het gaat om God, mijn hemelse vader. De Surinaamse stewardessen. Dus met andere woorden, dat is ons probleem, Migado. Die man heeft zijn verhaal verteld op basis van wat hij heeft ervaren, wat hij ziet. En hij zegt, de stewardessen van Suriname, die zijn aan de dikke kant. Die zijn dik. Die zijn de fatu. En ze kijken altijd nors en boos. En die man zegt als de stewardess op je komt afgelopen in het vliegtuig. Word je bang? Wat je denkt, nou, laat me kijken als ik niets verkeerds heb gedaan, want deze gaat me aanpakken. Nou, en men vindt dat ik die man had moeten corrigeren. Dat ik het niet moest toelaten. Ik heb gezegd. Wat moet ik doen? Die man doet zijn verhaal. En men zegt, ik knikte instemmig. Als je met iemand praat, dan kijk je naar de persoon. En dan geef je blijk van aanwezigheid. Dat ja, je verstaan zal met takkie. Maar dat me knik. Nou, attack dat me de eens naar een man. Daarom die amatak de fatu met tak nou, ze zijn vol slank. Om dat ding enigszins te nuanceren. Toch is men losgegaan op die man zijn naam en mij ook aan mijn haren, die ik niet op mijn hoofd heb, mee te sleuren in dat ding. Ik moet eerlijk toegeven dat achteraf men gebeld heeft, maar het publiek hoort dat niet. Om die tory met mij om die tory te bespreken. Maar a internet san disi, a few san if a few. Zijn ik een view, ik heb 10 view en ik heb 1000 view. Asana to chiruno. Asana to guma keri. Laten we dat ding positief gebruiken. Om elkaar te versterken. zoals men hier bij Maarten Radio zegt, laten wij Maarten Radio volgen in het traject van de verbinding. Maarten Radio verbindt. Ik heb u beloofd dat ik contact zou maken met Suriname. Ondertussen is het contact tot stand gekomen met een burger uit het land. Even kijken als dit werkt. Want de vorige keer werkte het niet. Ik hoop dat het nu wel werkt. Even kijken. Dan moet ik het zo doen. En dan schuif ik deze open. En dan vraag ik aan de persoon in Suriname, als die mij hoort. Beller, goedemiddag. Hoort u mij? Hallo? Nee dus.
1: Hallo?
0: Ja, ik hoor u. Hoort u mij? Ja, ja. Hoort u mij? Nee dus. Wat een gedoe zeg. Hallo, hoort u mij? Hallo?
2: Ja, hallo. Goedemiddag.
0: Ja, ja. Hoort u mij?
2: Ja, ja.
0: Mooi zo. Nou, ik heb aangegeven net dat wij dus met iemand uit Suriname zouden praten over Suriname. U bent nou in Suriname, u bent in Paramaribo.
2: Klopt, ja.
0: U bent MC Sheppa.
2: Ja, Raoul Shepard.
0: Oh, sorry.
2: Bekend als MC Sheppa.
0: Neemt u me niet kwalijk. Raoul Shepard, dank u wel. Meer bekend als MC Sheppa. Wat zeggen we? Raoul of MC Sheppa?
2: Raoul.
0: Oké. Raoul, goedendag. Fawaka ina kondre miyere taki we dede. Afaya dat die straat is refino mawaka.
2: Ja, klopt. Dus je moet nagaan. We hebben periodes, net als in Nederland hebben we ook periodes. Het is nu vakantieperiode. Dus dan weet je wel dat Asong Afaya. En natuurlijk met global opwarming. Weet het wel, El Niño, de zeeën worden heter. De zon komt dichter bij de aarde. En dan krijg je natuurlijk vanuit Nederland, daar was pas de zomer geweest, dus dat weet je, wij kon die zee dan in constant als zomer begint, ja. En dan automatisch krijgen we dan een hetere klimaat, dus we hebben dan een klimaat tussen de 30 en de lauwe pakweg 39 graden.
0: Jezus.
2: Maar als het op 30 of 32 staat, dan voelt het aan als 40. Weet je niet, wij.
0: Jong, een gevoelstemperatuur, kierdes, maar dat de bidjes, maar trade, menabi internet, maar via, me sitak, wat lopresi, faya, leti, me hormi, atifas, dan a foto, a houten stad zou abdrapen. Maar klopt het wel? Aan een orenfoto, we zien, voor branden hier en daar.
2: Nee, klopt wel, inderdaad, want chim brandt het, de brandweer waarschuwt ervoor ook dat hij nog eens brandt, want je gaat goed krijgen, alassie, want pavient in elwa en asan 3 en heb je bonkies van sigaret pintje op je lip, die broma of zo doet je op iets dan ook. Amai, kijk fire direct. Snap je?
0: Ja, ja.
2: Dus de mensen worden ook geïnstuurd voor een bron doet je overal. Enzovoorts.
0: Ja.
2: Snap je? Dus, ja. Ja, het is makkelijk vatbaar toch?
0: Ja. Maar jij ook toe dat je de man de bezig gaan de passie in a kondre, fawa kan a waf de moro prins pari passi fuk mopo buiten de stad, go in na stad, namelijk van Togeruisstraat. Bra 20 jaar ik bade maar de bezig dappen.
2: Ja, klopt, maar ze hebben dat al aangepakt. Amal had concreet die palk mooi, maar is nu bezig. Sanderij passi, dus heel kono, de Sualo gratis, die mannen zijn nu nog bezig in a payasong. En men is eigenlijk in alle weken bezig. Goed tap, voor mij behoorlijk passie. Want de mensen hebben steen bij die geklaagd. Ja, we tapen zo de olie, we tapen de olie, betro hard en passie één keer. Dus daarmee is men nou dus bezig. Ik ben ook nog kritisch, want het gaat niet hoe het moet zijn. Dus, maar ik hoop Chimchi wel. Ja, die minister doet zijn best wel.
0: Oké, okay, nice. Ik heb begrepen dat men nu ook echt volop gebruik maakt van gedetineerden. Hè? Voor Jeppie
2: Ja, Oekraïnse straat, daar zijn ze ook mee bezig. Ze waren toevallig hier aan de Formateur aan de zijkant bezig met bewakenis. Dat de mannen te broskotter, de mannen te krinden en de perm naar de zandat. En het is dat ze bezig zijn. Ja. Inderdaad, dus dat wordt schoner. Het wordt ietsje schoner dan hoe het voorheen was. Laat me het zo zeggen. Ze pakken aan.
0: Ja, maar vanwege...
2: Sowieso kritisch.
0: Vanwege naar de criminaliteit in Nakondre.
2: Ik zal zeggen, ik ben er sowieso niet tevreden op. Op dit moment ben ik sowieso niet tevreden, want aan mijn tijd. En het probleem is juist de buurt waar men dus inderdaad criminaliteit verwacht. Juist de man dat rustig en dat juist de buurt waar men geen criminaliteit verwacht, dat bij zijn komoren erg.
0: Oh, Jezus.
2: En men heeft dus ook niet zo'n duidelijke plan van aanpak. Toch? Men probeert het wel, je weet, we hebben wel één probleem in Suriname. We houden van gaten dichten, maar we houden niet van om het probleem bij de kern aan te pakken. En waar moet je beginnen? Je moet alvast beginnen bij de wet. Bij de uitvoerende macht, bij de wet, bij het openbaar ministerie met plannen komen. En bij het justitieel apparaat, daar moet men beginnen natuurlijk. Om dan als voorbeeld te dienen voor de rest van de samenleving. Dus daarom ben ik nog kritisch daarover. Maar ze doen hun best, maar ja, het gaat niet zoals het moet zijn. Er moet een goede plan per aanpak komen.
0: Ja.
2: En dat goede plan, daar hoort erbij eigenlijk resocialisatie. Snap je? Als iemand in de poort gaat, moet je die man kunnen resocialiseren om toch weer op die goede weg te komen. En dat mis ik zo'n beetje in. De plan van aanpak, zeg maar.
0: Ja. Maar de minister van de korpschef, hè, die nieuwe korpschef, meneer Pinas, die oogst een heleboel lof, omdat hij de wijken intrekt persoonlijk met zijn team.
2: Klopt. Dus die man gaat die pijnpunten bekijken, wat en wat in die buurt gedaan moet worden. Inderdaad, hij is goed bezig. Hij bekijkt hoe hij die buurten dus veiliger kan gaan maken. Hij heeft een heel mooi plan met buurtwachten op te zetten. Het is nog niet zo ver, maar ik hoor hem daarover praten. Dat hij de buurtwachten gaat opzetten. Je weet wel, de massa, net als in Nederland, staatswachten. Nou, dat soort man laat doen.
0: Oh ja.
2: Om die buurt te veiligen. Maar ja, ik hoor hem daarover praten. Dus ja, laten we kijken als het echt, ja, als het echt van de grond komt. Dus okay. Hij heeft wel een goede speech erover gedaan. Dus dat hij nu de buurtmensen zelfs gaat motiveren om een oogje in hetzelfde te houden met de jongeren.
0: Prachtig.
2: En ook natuurlijk de criminaliteit, de hangjongeren enzovoort enzovoort. Dus
0: ja,
2: dat is een mooi plan, maar ja, ten uitvoer brengen, dat is punt 2.
0: Ja, oké.
2: Okay. Het begint wel goed te keren. Het ziet er goed uit.
0: Mooi, mooi. Ik weet dat je... dat je een vrij drukke man bent, maar nog twee vragen, drie. We weten dat Nono de Ameno niet een vraagstuk in Sranang. Meneer Sleur, onze held, onze milieu. Hij is geen activist, maar hij is een milieudeskundige. Amai fetatori nono dangar meno nito. Mana na boemwere de teka kondre na de corrupte lingen drapen, de corruptieve lingen in ameno nito te tori. Zij je refatori dat in?
2: Dus klopt. Kijk, om het zo netjes uit te drukken. Dus eigenlijk, de vorige keer heeft eigenlijk een bom voor ons achtergelaten. Toch? En men heeft niet grondig onderzoek gedaan naar deze mensen. Men zit maar te schreeuwen over ze gaan planten, ze gaan dit, ze gaan dat. Maar men vergeet één ding. Een stad in een stad bouwen zijn twee dingen. Met je eigen ziekenhuis, je eigen kantoren, je eigen politie, je eigen dit. En ook nog kinderen krijgen met je eigen kinderen. En ook nog met je broers, zus. En dan niemand toelaten in jouw gebied. Ik denk niet dat dat mogelijk is in geen enkel land. En daarom zijn ze ook weggestuurd uit Nederland. Of verbannen waar het eigenlijk is, waar ze opgericht zijn.
0: Ja.
2: Ze zijn ook hier met verbannen in Canada, waar hun hoofdkantoor is. En zelfs in Mexico, Peru, Bolivia, je weet dat de hele economie van Argentinië op instorten stond. Wat is er gaan gebeuren in Peru en Argentinië? Op een gegeven moment zijn die mannen aan landbouw gaan doen, soja teelt, rijst teelt en noem maar op. En begonnen ze voor de staat te verkopen. En op een gegeven moment zijn die mannen de politiek binnengedrongen in Peru en in Argentinië. Dus wat gebeurde er nu? Die mannen begonnen eigenlijk de economie van Argentinië over te nemen. Snap je?
0: Ja.
2: Dus alle bouwmaterialen, alle rijst, alle soja moet je bij hun gaan kopen. Alle equipment, grote machines moet je bij hun gaan kopen. Maar toen hebben die rijstboeren in Argentinië gezegd, maar hoe zit het met onze rijst dan? Wij die al jaren verkopen. Toch? Dus op dit moment, de economie begint kelder in Argentinië en ook in Peru natuurlijk. Want die mannen hadden gegeven moment die hele economie in handen. Dus dat moet niet bij vloeigen zo naar de man. En dat onderzoek heeft men niet gedaan in Suriname. De man gaat met een jaar snel. Snap je?
0: Ja, ja.
2: Voor met een maand snel.
0: Ja,
2: dus
0: ja.
2: Dat is het zo'n beetje. En ik volgens mij geen enkel land op aarde wil dat je economie wordt overgenomen door mensen die jouw land en cultuur en je religie en helemaal niks van dat land kennen. Om het over te nemen, omdat je met grote, met miljoenen en miljarden dollars komt zwaaien. En we zijn makkelijk te manipuleren, sommige mensen. Dus die schreeuwen maar losraak.
0: Ja, ja, ja,
2: laat zomaar komen.
0: Ja.
2: Terwijl die man natuurlijk in je eigen, die rijstboeren van die keer geen rijst meer gaan verkopen, geen soja meer gaan verkopen. Oh, die menonieten die gaan het dan. Waar die rijstboeren in die keer het voor 1, laten we zeggen 1 euro verkoop. Verkoop die menonieten voor 25 cent.
0: Ja, ja.
2: Maar dat is ook nog gespoten, chemicaliën, troep en noem maar op. Dat is naar vernietiging.
0: Ja, ja.
2: Dat is naar puur vernietiging.
0: Ja, ja, ja, ja. Ik heb begrepen dat as we speak, no, this, so, dan is er weer een delegatie in het binnenland, althans, weer op bezoek. Hoe heet hij, meneer Erland Sleur heeft zich in deze zaak vastgebeten met de pitbull en hij laat niet los.
2: Nee, maar hij heeft groot gelijk, want het is eigenlijk corruptie en fraude op hoog niveau.
0: Okay.
2: Ja, okay. Je kan het niet anders noemen, dus kijk nou, hoe meneer Rada zit en meneer Ra heeft die microfoon voor zich. En dan is er iemand in het buitenland die zegt, ik kan een microfoon voor je verkopen, maar hij heeft niet met meneer Ra gesproken. Hij zegt tegen de andere persoon, de derde partij, kan die microfoon van meneer Ra voor je verkopen. Maar we gaan het zo doen, we richten een NV op, dat via die NV, dat kan jij geld storten, dan weet meneer Ra zelf niet dat zijn microfoon verkocht is. Dan trek ik me terug en dan komt meneer Menoïd beslag leggen op die microfoon van meneer Ra.
0: Ja, ja, want
2: en meneer Ra staat dan te kijken van, oh, wie heeft het voor je verkocht? Ja, NV. Snap je wat ik bedoel? Dus daar zit die hele... Het klopt totaal van giganten.
0: Ja.
2: En dan ben ik dan kritisch tegen de regering. Ik vind dat nu dan de regering en zo de president daar ook met de twee vuisten op tafel moet komen slaan. Want dat kan niet.
0: Ja.
2: Toch?
0: Ja.
2: En dan gaat nou zo iemand jou nog vertellen wat je gaat doen. Zonder vergunning, zonder noem maar op, gaat die jou vertellen wat die persoon gaat zeg maar telen of verbouwen in het binnenland, terwijl het nog niet zo papier is.
0: Ja, vind je dat, hoe is de bevolking hieronder? Is men gelaten? Vindt men het goed? Bemoeit men zich ermee?
2: Nou, ik denk het niet. Die mensen willen op straat.
0: Okay.
2: Om dit te doen. Mensen willen op straat, want iedereen heeft de droombeelden gezien, toch? Het is niet dat kleine gebied. Het is geen klein gebied meer, het staat zo groot als Paramaribo zelfs. Dat die mannen al open hebben, men laat je een klein stukje zien. Maar, laatst was ik ook in een vliegtuig richting Jojo en dat soort plaatsen. Het is ongelooflijk om het te zien.
0: Jongen.
2: Het is te zeggen. En het ergste is, men heeft die dure hout van ons al verkocht. Die dure hout heeft men al verkocht, zonder dat de regering op een of andere minister weet. En ze zitten al op de boot naar het buitenland verscheept. Hoe kan dat?
0: Hey boy.
2: Dus, ja,
0: kan je niet
2: accepteren. Dat de bok, ik kan dat niet accepteren.
0: Dan. Nee, zeker niet.
2: Dus dan moet ik, nee.
0: Meneer Raoul.
2: Ik wil even inspringen op dat verhaal wat je zei over Nederland, wat je daar zei. Ik moet even wat duidelijk maken. Nederland is gesticht tussen de 10e en de 16e eeuw door de Bataven die uit Zuid-Duitsland komen.
0: De Batavieren, ja.
2: Dan is de vraag, wat is een witte Hollander? Er bestaat geen witte Hollander. Er bestaat Bataven die Nederland hebben gesticht tussen de 10e en de 16e eeuw. En die komen uit Zuid-Duitsland. En het volkslied van Nederland zingt het aan. Van Duitse bloed.
0: De Batavieren, ja.
2: De Batavieren hebben na de stichting van Nederland plantage Batavia in Suriname opgericht. En daar zijn de nakomelingen van de Bataven in Suriname. Dus wat is een witte Hollander? Eigenlijk. Het is een mengelmoes van Bataven, Kelten, Kelten die eigenlijk over heel Europa heersten, en andere bevolkingen zoals Duitsers, Ieren, die een mengelmoes zijn geworden tot een Nederlandse volk. Snap? En dan komt er deel 2 wat ik daaraan wil toevoegen, wat ik je ook hoorde zeggen. Surinamers zijn, er zijn meerdere Surinamers in Nederland en Suriname die schreeuwen van Surinamers hebben geen recht van nabetalen van slavernijverleden. Nee, dat is het niet. In 1903 is Suriko in Suriname komen vestigen. En is Amerika de grootste leverancier geworden van aluminium over de hele wereld. Dat wil zeggen, alle aluminiumconstructies in Nederland zijn gebouwd met Surinaams bauxiet. Alle houten constructies van groenhout, bruggen, huizen in Nederland zijn gebouwd door Surinaams hout. Bruinhaardhout, groenhaardhout. Dat wil zeggen, het gaat niet om het slavernijverleden. Het gaat zelf om die maandagcent, die aardappelen, die bananen, die bakoven, die Suriname heeft gestuurd na de Tweede Wereldoorlog om Nederland op te bouwen. Daar is er nog een punt en dat is het punt van hoe kijkt men er tegenaan? Welk recht heeft Suriname om eigenlijk die slavernij de herstelbetalingen te doen komen naar Suriname toe? Nou, door sociale projecten, door te investeren in infrastructuur en noem maar op en noem maar op. En geen bar geld. Dus de Surinamers die allemaal lopen te schreeuwen, Suriname heeft geen recht, Suriname heeft dit. Nee, er zit 400.000 kilo Surinaams goud in de Nederlandse bank. Er zit 200.000 kilo Surinaams, Indonesisch goud in de Nederlandse bank in Nederland. Op Prinsjesdag komt de koning ons vertellen, hij rijdt niet meer in die koets, want er zijn slavenafbeeldingen. Maar hij vertelt ons ook erbij hoeveel reserve goud in de Nederlandse bank zit. Surinaams goud. Hoezo hebben Surinamers geen recht op herstelbetalingen?
0: Ja.
2: Hoezo niet?
0: Ja.
2: Dus dat wil ik aan al die Surinamers daar vragen. In Nederland die zitten te schreeuwen dat Suriname geen recht heeft. En noem maar op herstelbetalingen.
0: Ja.
2: Wel, al die keukens die van Bruinhaard hout worden gebouwd in Nederland en die voor 20 à 25.000 euro worden verkocht. Is allemaal Surinaams bruinhaard, groenhaard hout.
0: Ja.
2: En toch willen Surinamers nog lopen schreeuwen dat we geen recht hebben.
0: Ja.
2: Snap je? Dus dat wil ik even recht trekken.
0: Ik heb je gehoord.
2: Dat die mensen beseffen. Ja. Waarover ze praten. Er bestaat geen echte Hollander.
0: We hebben je gehoord.
2: Je?
0: We hebben je gehoord. Trouwens, jij bent ook.
2: Ja.
0: Jij bent ook. En hem. Nou goed, een beetje Duitser nog en een beetje Hollander.
2: Ja, precies, ik ben op de grens van Nederland en Duitsland geboren.
0: Ja, oké.
2: Okay. Dus ik ken het hele verhaal. Dus als iemand zegt, ja, we willen terug naar onze Hollandse stijl. Nee, dan ben je een Bataaf, moet je terug naar de Bataven die dat zand hebben gegooid om Nederland te bouwen. En die komen allemaal uit Zuid-Duitsland.
0: Mooi. Ayuru,
2: meneer
0: Shepard, Raoul Ayura Gwelibunu, ik wil ook met je broer praten. We zijn ook trots op hem, want ik heb achterhaald dat je broer Raoul, hoe heet hij? Juist, die is bijvoorbeeld als Sranamang, Wisu Weti, maar jullie zijn Sranamangs, filmt voor National Geographic Channel. Dus nu kijk ik anders naar die mooie films die ik zie op National Geographic Channel. Raoul, ik ga je bedanken, want de tijd. Maar voordat ik je bedank, wil ik je vragen. Ik heb ook gezegd dat dit klein instituutje Maart Radio moet uitgroeien tot een groot instituut. Wat vind je daarvan? Heb ik daar gelijk in? Steun je die gedachte? Of denk je van, ach ja, het zal wel?
2: Nee, ik steun die gedachte volledig. En ik denk dat elke Surinamer...
0: Het zal wel.
2: Nee, ik steun die gedachte volledig. En ik denk dat elke Surinamer, zowel in Suriname als in Nederland, volledig hierachter moet staan. Omdat we een stem hebben. En als je een stem hebt, kan je laten horen. Kan je publiek bereiken, kan je mensen bereiken. Je kan informatie doorsturen.

0: Dank je. Ik wens je koele winden en heerlijke tijden in Suriname.
1: Hartstikke bedankt. Fijne middag en hetzelfde ook.
0: Dank u. Dag. En dat was dus Raoul Shepherd vanuit Suriname, lieve luisteraars. De tijd vliegt voorbij. We draaien een poco die Raoul. En die Alade Arkimang, dit is na New Style, Time Made, Jimmy, dit is voor Raoul.
2: Jumpo, one gotros refugio. Memere disi.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De afgelopen weken heeft het geregeld geregend, maar toch is Nederland nog niet van het droogteprobleem af. De komende dagen wordt opnieuw weinig neerslag in Nederland en de stroomgebieden van de Maas en de Rijn verwacht. Rijkswaterstaat zegt dat de effecten voor de scheepvaart, natuur en landbouw merkbaar blijven. Lage waterstanden en lage afvoeren op de rivieren veroorzaken een beperkte vaardiepte en zorgen voor langere wachttijden bij de sluizen. Ook de natuur blijft kwetsbaar, laat RWS weten. Op de Amerikaanse luchtbasis in het West-Duitse Spangdahlem is een militair vliegtuig neergestort. Volgens lokale autoriteiten raakte één persoon daarbij gewond. Deze basis wordt een van de belangrijkste luchtmachtbases van het Amerikaanse leger genoemd. Op de basis staat een F-16 jachtvliegtuig Eskader dat uit 20 toestellen bestaat. Deze ondersteunen de operaties van de Amerikaanse luchtmacht en de NAVO. Het was kantje boord, maar net op tijd hebben de ambassadeurs van de EU een overeenkomst weten te bereiken over het verlengen van de EU-sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland verbonden personen en bedrijven. De neuzen moesten voor middernacht hierover dezelfde kant op staan, anders zouden de sancties tegen deze bedrijven en personen komen te vervallen. Twee Russisch-Oezbeekse miljardairs zijn van de sanctielijst afgehaald. Het gaat om Mikhail Fridman en Alisher Usmanov, ondanks de oproep van de Oekraïense president Zelensky om hen op de lijst te laten staan. Rechtsextremisten proberen hun ideeën te normaliseren door een mildere versie van hun denkbeelden te verspreiden. Daarvoor waarschuwen de AIVD en de NCTV in een gezamenlijke analyse. Volgens de veiligheidsdiensten doen groepen aan façadepolitiek en proberen ze onder meer politieke partijen van binnenuit te beïnvloeden. De AIVD noemt deze ontwikkeling een rechtstreekse dreiging voor de democratische rechtsorde. Volgens de NCTV kan dit de drempel voor gewelddadige acties verlagen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Dit was het Radio Nieuws.

Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld.

0: De Dugout en de Hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar de lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Misi fo ala foto adati no mo me beki
1: ala mi finger na mi wijsvinger. Dankjewel Oerutemba, we gaan vandaag natuurlijk gaan we terug in de tijd en in mijn uitzending doen we dat altijd. Dat wij de Oerupokus weer nieuw leven inblazen. We praten over Suriname. Op deze die ik net voor u afdraaide was van New Style samen met Carlos Aaron. Maar we vragen ze om even op de reservebank plaats te nemen. Omdat wij onder de knop hebben kapitein Mutu. En kapitein Mutu die gaat ons zelf vertellen waar hij kapitein van is. We gaan met hem praten over de actuele zaken. Aangaande de vissterfte, vergiftiging van flora en fauna, het water en het waterleven en het bos. En de dieren die dat water drinken en die de planten eten. En de mensen die daardoor hun leven niet meer zeker, althans hun gezondheid niet meer zeker is in onze uitgestrekte binnenlanden. Raoul Shepard heeft net al aangegeven hoe verschrikkelijk het is, hoe groot de gebieden wel niet zijn die door de niet-Surinamers worden opengekapt in het binnenland. Waar blijft het traditioneel gezag? Waar blijven onze koningen, onze gramangs, onze hoofden in het achterland? Waar blijven ze? Waar is hun stem? Waar blijven ze? Waarom blijven ze? Doen ze mee? Zijn ze medeplichtig? Zijn ze verraders? Zijn ze boosdoeners? Onder de knop, als het goed is, hebben we kapitein Mutu, die we met alle egale respect, alle verschuldigde protocol nemen we in acht wanneer we een groeten en welkom heten. Kapitein Mutu, we bari wan respecho di, hoe gaat het met u?
2: Goedemiddag, of hier al een beetje 's avonds. In Suriname zal het zeker als middag zijn. Aikunalamiboom. En vanuit Jaso Mebar, Allah desma odi. Allah libisma ina grotap jama fornamku desma sa ilibisernang. Mebaru Allah mala wan bigi odi. Maar yeah, tegelijkertijd ook maar zo to sar odi.
1: Yeah.
2: Omdat de tesap sa jaso telik no, so many jongen jongens ma, de last libi in Buskondre, maar ook to na foto, Buskondres masada foto. En we sari voor alle desansijps en aangehouden in haar gezondheid voor Sernang. En ja, was aan samen dag, meneer Pengel.
1: Ja, kapitein.
2: Enkele bakken aan petitie zou dienen in de ambassade.
1: Ja.
2: De uitspraak Sami Dumi doe een beroep naar de gezagdragers naar Buskondre.
1: Ja.
2: En I won't talk you bell me no, maybe if you just one thing.
1: Yeah.
2: And some me a come for wonder one in a uproof me no cause no one's ma.
1: Nee. Me be dappe.
2: Because then uproof the taki make them take the verantwoordelijkheid for kan beskerm a volk for bus country dan a Sernang.
1: Yeah.
2: And some may for pass me. Then last 10 years so, umeni captain a bell me. Het tijd met dat ja, if je go beledig den gamma, dat je moest verwachten een paal terug.
1: Zijn dat die? Aan ons potu?
2: Ja, nou, mijn ook aan noas, maar niet nodig.
1: Nee.
2: Maar mijn abde ja zo in mijn telefoon.
1: Ja.
2: Dat betekent dat die, des maar voor nu, de neewan verstaan, saip sasa na hoge, saip sa na na buskondre na Sernang. Is aan zij de mefeli mesari omdat zo many jongens ma
1: ja
2: sa elibi no tamara de no abi toekomst moro
1: zo
2: ala de ma sande gama no
1: ja
2: sande kapten
1: ja
2: sande basia samo samatek afrantolekheid maar gewoon ook burger voor Buskondre
1: ja
2: samo samatek afrantolekheid voor kan denki taki. Vallen we liever naar grond tapu, We need libi for we strefi unwa, we libi for ala tras matu.
1: Yeah.
2: And then bigis ma funu de beset wan bun feti,
1: yeah.
2: We make it a safe con free.
1: Moi.
2: And do that the Jew accounts for a libi no.
1: Yeah.
2: That we need a libi no no, they think moro de yon wan sign contact de musa wan pisir libi lek fao be libi in buskonde.
1: Anobu.
2: Na sanda te at me.
1: Yeah.
2: If me go na first earth to sunny,
1: yeah.
2: Da la mi fene enkele kwap ti so we're in the tori, side me taxo.
1: Yeah.
2: In ayari 2023, da iba one big umam from Asawini.
1: Yeah.
2: De in Zana.
1: So.
2: Da a be begin siden sanja da a begin taki ma ala des ma fugus kondres revi e pardon tapping, bus nengre strefi go nanga school to go kiseng, fukiri, gado yepu, gado bigi, and abribi nanga crack tisabi anokop saso. De furbane pu na kondre.
1: Ah, true.
2: Amane slur cha,
1: yeah.
2: Na en vibe akurufunu banader tun.
1: Yeah.
2: Upaye famous amako yepu nanga undersup la pena me.
1: Okay.
2: Sapsandu?
1: Ne.
2: When a slur, you a money baka, and anodu naughty.
1: Fusang?
2: No, no, Jaso. I want say, if any buntaki, I go up, no, no.
1: Mis-
2: ma if na tesa ube begin ang asanda
1: pe. Down, obe de sofara. Yeah.
2: Down, obe go sofara ni.
1: Sari, sari, sari, sari.
2: Ma, sorry, sorry, sorry, sorry. Sa ube paye, ano begin sari, a go make it a overhead, paye om, anodu naughty.
1: Oh, Jesus.
2: No, me sifa ayoroko tranga na wabusani, ma FABR arki na unu.
1: Yeah.
2: Das ma fisi nobode de nasa makaliba.
1: Makande de tapus kreti dientu.
2: Ya, yeah, de no katakus tapus kreti ji, fuan leti san sayedu. If de mai tapus kreti ji, imus bari. No taiji wansani.
1: Yeah, true.
2: Di apetit din en, apetit din en, imus luku umen buskondre kapten e opot napu nou fuka kontaki. Fuka taki sa de benau ding.
1: Just
2: de be abi akraktifa nou du fu apetit si dati fu reka. Si taki ei, unut napu wimwa, umus popo mofo.
1: Geweldig, atru. Atru.
2: Dat na awa asansan konsita ki awir as asansan jita ki apetsi dat din da somens ma ay eko opo sma sano aba afestan te wantu gaman etak sane etak ya sma egot na pa televisi ekos de etak sani nei if you lek na gaman da yu nei luku afolok fi ma ego make overincomes na nga buitenlanders etek tuku Eser umen busi vanaf 2022 teleka deftide umeni uru ek moto na busi fusena pe wan gama gome kwa MOU de presi pen beka de gama dape in asani san lidi fu bus kondre takina gama de fes mafa folk
1: yeah.
2: Ma wan gama ano dictator wan
1: nee.
2: Gama egotiri a folk doda allo potendape.
1: Aso.
2: En ef agama ne tir bu, we bus kondres ma muskon luku bu na nga tiri sa wabi no. Fade gama fu e meki politik e Biden, meki Breitlands e Biden, da de denki tide no mo, ba de denk tamara fa folk saikon. Teme tak de sanja, da jes leki, suma e fene feri, mas mamak fene feri, wansan sa no bu, ino musdoeng, Wansansa no bunji yu, ino kanya tide data mara da alatras masai kai bakai dede. Ano kang?
1: Ano kang ne?
2: Ne. En wangama ano dictator, wangama na folok alo e poten dape.
1: So.
2: En aglote alo poti dape, yu musama din a folok. Ano a folok mus kon din yu. Yu leki, kazak drakers, ano a folok mus din yu. Na yu mus din a folok. Da efi langa anu fu din a folok, da folok e kistranga fu kan yepi meki, mei, fu kan meki sankombu.
1: So.
2: Man De man tak wansa ni insa, ma kaste tak mwako do finga anta bebe la lubafu.
1: No, no.
2: Mwa finga ne dringi okrosupu.
1: Kwet kweti.
2: Yabi alas ma fanou du fuka, bondru un srevi fuka, duwa buro kofu, meki wa feila kaya jejideng, nyu wa saikong, de jong wa sako boro nomo, ma de sao tra wa saikong, de musabu wa feila kaya.
1: Mm-hmm.
2: And asan sam de sina grotap jaso mener, alibi fu libis manamolo berlangere eksan sai musabi.
1: Mm-hmm.
2: And if ye go luku money, ma ene luku alibi fu alibis ma, da you know de boom basic.
1: Nay. No, no, quick, quick.
2: I'm going to go to the taki. Then, Captain, say, bel me ja, nanga trust me, say, bel me taki ya, me besa, me misandri, de kama, me tigres, ma da taki, de na bi first tang.
1: Yeah.
2: But if ya bi first tang, like can luku umeni ma few family e dede, imo samago luku umeni busi sa for nitek, umeni for gift de dape, usab umeni buskundes, my dede,
1: yeah.
2: Isa momen Brazilian sai ki buskondes mai berda peson des masa pedes ma beri.
1: Sa? Ayo.
2: Me libi jama me kisi ala de informasi. Den kapten hof kapiten sref e bel mi jataki. Sleisi kong na buskondes de trewel. De mi go understook na sref kapten dat it nap na ngade sleisi e roko go to.
1: My God.
2: Yes. Pres sami wan taigi den buskondes ma fumi den tirma, man a her folk un frigiti asansan de kar korupsi, un bondru ko na wan, na un roko leti fasile fa gado wani, gado meki sa na wan bun presi, ma wan faut meki na libi makantra funu, daki di dibri e suku fu teki abra, en asandatu nomus di dibri noitu akans fa mus tek abra.
1: Mooi zo.
2: Den belangrijke is voor u, pedes mij beerdes, maar voor u tede dede. Dat is mij goe diki no, go diki go to. Des aan dat no kant op. In alle spekje jali, in alle spekje den orus maar voor u.
1: Sandati.
2: Dat is de one tak even.
1: Ja, kapten, in alle spekje, u arti u jere u. Dis aan akaba, dis na bijing. Fu u kan doan beroep atap den. De kondreman funu ja nasranang fu de ka opot napu en de ka gona regering en duenya regering fosi wo beji den fosi materene potiesi da wo duenyi den fu ka herstel want kan de aka herstel ete dat de ka herstel de foto di de meki da de gaman de basia anga de gapten fu unu na na busikonde. Den dat hij ook toe wel beetje den voor den tek de van toe toe bika aan ons zo upot den de alleki fei taki de lespeci kapitein taki den de voor dini na volku aan na volku moet dini de na de moet dini na volku dat me upot daar pe voor de kan duaroko na areti fasi en dan wie or tadi u grantani ewo beji anana masagado langa libiji bika afeti disi anabi chatu blokande abi langa blodes da wabi fanoudu dan me hope taki te usawandu ambarupa etapu baka fi takanga wi wi folku taki idebereit fu potuayesi en diu amofo.
2: Ja, meneer, meneer Pengel,
1: yeah.
2: Taki Danji,
1: welcome.
2: Me taku eto wasani,
1: yeah.
2: Alas masa elibi sedna, un sorgu taki lobby de ina libi fu makantra.
1: Amen.
2: Unomu sien taki sani pori, nei, wasan san pori, uka mek muiti taka kon bumbaka.
1: Mojo.
2: En a muiti sa umus meki lobby usrefi.
1: Yeah.
2: Umus lespeki a libi sa wabi lek libisma.
1: Yeah.
2: Wan tibri libisma sa de na grotap ja wabi wan seker heit.
1: Mm-hmm.
2: So lang ay kebore sa ta taksa asan sa upsa ta dede yo dede gwe. Ma fos yo dede, mek wan bun libi jidem tra wan sa iku na baka mek dab wan bun libi lek fayde.
1: Yeah.
2: Mi fen taki a de fanoudu fu wibus kondes ma musama. Ta yon wakofu, wuroko makandra danga ala des masai libi sena, make we hora kontele dat boom. If you no look boom, baka 5 years na buitenlanders eko moro furu moro se na bevolking. En se na bevolking no gwenta sansa de bekar sokiri. Isi de hoge saip sano. Haiti broko, se na lai na nga Haitian.
1: Yeah.
2: Venezuela broko, se na lai na nga Venezuela. Cuba broko, se na lai na nga Cuba. De smasa elibi se na no no. Wa hete si fu para mari bo una so so kuban e reger dape. Ina mata wa ke biti a mwa hel dora fu ku fu brasiliana sa eriger dape sa e pur den gote e charkwe. We mus opo ai en u no mus prede en a rekering no mus gote kis ma charkum baka na kontre e kopina unu asandat no de no mus do e moro. Bene penga mota ke to an lasta sani da mo stop.
1: Yeah.
2: A parlement fu sena na nga rekering fu sena mis donda mi ko teri noit in sena tiri so bus ne so fur bus nengre de in parlement na nga rekering wabi aiti sami teri sa de in belangrijk bestuurlijk ko akani na rekering aiti bus nengre mino ka den left en mino te den fu parlement ete
1: no no
2: da de praksepta ke e bus nengre alibi sa de bigis ma fu fu be libi na nga bun pasensi na nga lobby. En dit is gewoon een foto dat de boel praxer voor Mickey a volk voor Sena groep. Maar nee, a heer ook grisijp zijn Sena no-no, na bus negere e doen moro hebi. Die gaat de in parlement voorvoeren, de in ministerraad voorvoeren, de in bestuurlijk adviseur voorvoeren, in alle de organen voor Sena in bestuurlijk orde, in omanko dat je nog ziet bus negere. Maar no, a kondre ko moro erg.
1: Yeah.
2: Dat me sari. Desandate jimi falak broko e de wan. You lek bus kondres ma an no so alibi fu bente. Ma jes leki di dibri tek abra en na moni e reker.
1: Yeah.
2: Moni no musu reker na sabi musu reker. If u den tim fu ne gas koro de no abi sabi.
1: Ah, true.
2: If you no make a contract na nga traplesi fu asabi san wabi u nabi na senafu kakote ken trakondre. Make the young one, make the good lady to come do work on a sana, sa akonde fu afanoru. Mitaki danji, and mitak alade arkimang ok danki.
1: Grand Tani, Graman, Captain, Grand Tani, Captain Mutu, and Mobedi Wansani, and a respective fasi, Captain Mutu, because umeki, mofanga usrefi. Na bidi gron tapu di welibi ni ni taki a wortu nanga sang den trawang di be tekunu meklek srafu di den junu a wortu dati u kabangeng u ne gebruike moro me begrijp taki in na tongofunu a makriti a donkbanu edemawe feteng a n-word dat dat
2: sana anengre
1: ya anengre ya
2: no moleki aita sanja anengre
1: ya
2: in buskonde usabi asande kari nenge nenge is a mens.
1: Okay
2: and neger anon nenge om dat wet ma abi anaking altijd fukan. En am was statistisch gevoel voor een verminderd trastvolk. En daarom de gebruik het woord neger naar een neger. Maar wil leki buskondres masabi taki teo taki strama. Kan nenge is een stramakans mens.
1: Okay.
2: En a verschil dat u musko sabi taki man nenge is een mannelijk persoon.
1: Okay, dan verstaan je. Dus
2: u musa maluku. Tak uno potu self dis ma fornader ma asan sunday in olympic ba sa no tras ma junu want na neker marons na wet ma jude sandati da we go accepte rom accepte de sandati ma asan sunday welcome ki ni tongo sai sabi a culture thing for wakade dai musa ma hore want ninge a no self na neker
1: nee okay nee da kring okay. Dakring, grand tani voor Bodoy, grand tani voor medewerking en dan te antralis baka de nyanswiti.
2: Israël toe.
1: Dank u wel.
2: Okay.
1: Dag. Al dus kapitein Mutu, die ons eventjes uitlegde dat je moet inderdaad letten op de uitspraak Ninge. Daar bedoelen ze dus mens mee en niet een minderwaardig persoon, een onderdeel van de inventaris. Zoals wij begrijpen dat het denigrerend woordje neger bedoeld is, het gehate N-woord. Dit is Maart Radio, uw beste vriend, niet alleen maar in blije, maar ook in bange dagen. En we zijn tot en met 7 uur bij u vandaag, waar in de uitzending, waarin we praten over zaken die ons aangaan. Zaken in Sweetie Sranang, dat land waar we ooit van gezegd hadden dat God terug op aarde zou komen. Als hij terug zou komen, dan zou hij daar landen. Zou hij daar tevoorschijn komen. Nou, die uitspraak wordt niet meer gedaan. Die hoop lijkt vervlogen te zijn. Omdat, zoals kapitein Mutu net ook gezegd heeft, van de Surinamers, de originele Surinamers in Suriname, ik heb begrepen, en dat ding verbaast me mateloos, dat je in Suriname vandaag de dag 650.000 inwoners hebt. Hetzelfde als met Nederland. Nederland is in een periode van 5 jaar gegroeid van 16 miljoen mensen naar 18,5 miljoen nu. Of van 15 miljoen, u kent het lied nou. 13 miljoen mensen, was het 13? In elk geval op een hele kleine stukje aarde. Die na na na na na na na, die laat je in hun waarde. 15 miljoen mensen, of het 13 zijn, ik weet het niet. In elk geval, het waren geen 16. Maar nu zijn het er 18. Zo snel kan geen enkele bevolking groeien. Want mensen sterven, mensen gaan dood, mensen verlaten het land. Gaan zomaar door. Maar toch is het zo. En waarom? Vanwege de oorlog in de Oekraïne zijn er heel veel mensen hier naartoe gekomen. Miljoenen zijn hier naartoe gekomen. En ze hebben onderdak gekregen. Dus ja, als men gaat tellen, dan is het werkelijk. En men laat ook expect, of hoe ze die mensen noemen, die hier worden uitgenodigd om te komen werken. Grote groepen uit India in de IC-sectoren zijn hier naartoe gekomen en worden geaccommodeerd. Ze mogen met een gezin komen. Ze krijgen huisje, boompje, beestje. Want ze komen in de IC-sector werken voor de staat. Nou, dat maakt dat het land heel snel qua bevolking groeit. Om het maar zo in Jeppe en Janneke taal eventjes uit te leggen. In Suriname, ik vroeg me af, hoe kan het nou dat de bevolking, Migado, sinds midden, over 300.000 inwoners. Later, het is 350.000. Ik kon daar nog wel mee leven. 400.000. Maar nu 650.000 binnen een hele korte tijd. Dat je acties eraf af. Wat gebeurt er? Wat weet men? Wat men niet laat weten aan het volk? Kapitein Mutu Taking, Cubanen, Colombianen, Brazilianen, Haitianen en Mennonieten. Ja, dan geloof ik het wel, ja. Dat je binnen de kortste keren zo snel kunt groeien. Bijna explosief. Want na bijna, de bevolking neemt toe. Dus de bevolking groeit bijna 100%. Oké, 50% dan. En toch is het ontzettend veel. Ik verbaasde me erover, nou niet meer, nadat ik naar kapitein Mutu heb geluisterd, dan met dat, oh ja, dat kan het wel. Dan, uno ka de Filipijnen, uno ka de Guyanese, de dat toen elkaar te en de repatrie de tre, dus maar zeg weer terug naar Suriname de dat toen elkaar te wat ik wel weet is dat dus de originele Suriname de Suriname lek mi na en u en zo die de na Suriname het 650.000 inwoners. Waar man betekent met 680. Miskrik je bijna flauw. Dus ik hou het bij die 650 eventjes. Da man taki. Zo 180. Dus ongeveer 200.000. Voedes me. Na Sranama ekta Sranama het origineel. Met dat stamsa. Mijn brama me kwa foutje era omgekeerd. Kan de 400.000 na echte Suriname eten. If you take them around the inheemse, na aladesma. Na 250.000 na import. Yo, amai jima garantie. Ik heb een vraag gesteld aan CBB en Sanang. Me kies walees na tarieven. Voor paspoort, voor geboorte, dat die om een 50 SRD, dat die weet ik veel allemaal. Huwelijkspapieren, geboorteakte, familieboek. Dat moet je zien. Maar een antwoord op een vraag, moet je zetten. Dus Artiman, me wacht dat antwoord dat zodra met je zet, dan moet ik terug, dat is niet. Dan moet verteren zijn CBB verteren over apistorie dat hij. Met zo hoeveel zijn we er nog? A totale bevolking voor zijn obligade. En we hebben dat wel los maar nog de AI naar Wikipedia. Voor Luko wat er van waar is. Even kijken, Black Media dan, hè, dankje. Krijg hier wat informatie, waar ik nu eventjes niet naar kan kijken. Ja, luisteraars, dan kom ik weer terug. Zodra ik antwoord heb gehad van het Centraal Bureau voor Burgerzaken Suriname, kom ik erop terug om te vertellen wat men mij heeft gezegd over onze bevolking. Hoe groot is het nou en hoe... Ik weet niet hoe ik die vraag concreet zou moeten stellen. Hoeveel autochtone Surinamers heb je nog in Suriname wonen? En hoeveel medelanders je ondertussen in Suriname hebt? Maar het is wel interessant om het te weten. Overal stelt men die vragen in alle landen. Dus waarom zouden wij dat ook niet mogen weten? De tijd vordert en langzaam maar zeker naderen we 7 uur. Het is nu 10 minuten over half. En om 7 uur gaan we afscheid van u nemen, maar het is nog niet zo ver. En dus gaan wij terug naar de muziek. En even kijken, wat zal ik voor u opzetten? Zullen we de Colibri Band met Lemo Fossani. Zullen we dat maar doen? Oké, okay. Dit is de Colibri Band in deze uitzending met You Lemo Fossani, You. You Jokke Brokkazani, You. En deze sturen we natuurlijk, deze sturen we in de richting van de Surinaamse beleidmakers. In Suriname die nu luisteren naar Marte Radio. Disaf Uno zei Chasmagogo vernietig haar binnenland voor Uno drapen dan haar vergift. Trouwens, nou dat gaan we het straks over hebben. Dat Skotu hoor want to Skotu. Skotu hoor is Skotu. No de man zei go vervoeren. In het scoutbureau. Hij met Gado, jongen. In welke samenleving leven we? Gogo Fufura Kwik. Gogo Sere Chirisma. Huh? Maar beter scoutu hoorden. De pot poes poes in kumeetje. Hij is saritori. Leem of osani.

0: You know, not you, mommy. Vrede.
1: Oké, vrede, rust. Laten we in vrede leven met elkaar. Ik zie dat mensen proberen om mij te bereiken om hier naartoe te bellen. Maar zijn ik op die fout jaar aan haar bellen. En ik meen het echt hoor, zo. Aan een mino aan me dus maar bel. Kan dat ook lukken nou? En dan, directeur, waar gaan we met elkaar? Minem ik desma bel. Maar natuurlijk, als dat go fout, maar go boendis lezen. Even kijken wie we onder de knop hebben. Jan had ook gebeld en dat ging ook fout. En ik had hem gevraagd om terug te bellen. En ik hoop dat we Jan onder de knop hebben. Dat zou me heel erg blij maken.
2: Ik ben Jan.
1: Kijk, de volhouder wint. Jan, mag ik je beleefd groeten en net zo beleefd welkom heten in de uitzending?
2: Ja, dank u. U ook gegroet en luisteraars. Nou, ik zie mooie bewegingen in Suriname.
1: Mooie bewegingen?
2: Ja. Ja, ik zie hier een artikel via P. Anno 2020, 26, wankelen tussen continuïteit en vernieuwing. Met politieke partijen in Suriname worden nooit vernieuwd. Sinds opgericht zijn, is een toplaag in alle politieke partijen die het te zeggen hebben. Leden kunnen niet meestemmen. Maar alleen hoor je het voor de verkiezing. Kern dit is opgericht, kern dat is geactiveerd. Alle partijen hebben kernen die 5 jaar slapen. En kort voor de verkiezing dan worden ze wakker.
1: Ja.
2: En is die democratie in de partijen. Of het nou VAP, NPS of meneer Rusland zei ja, na de uitslag die nacht, binnen 10 minuten had hij met 10 kernen gesproken. En die hadden de samenwerking beklonken met de NDP.
1: Jan, ik wil je wat vragen. Kijk, hier in Nederland, misschien help me daarmee. Want ik ben het aan het onderzoeken op journalistiek inhoudelijk. Ben ik het aan het onderzoeken. Het lukt me niet, maar jij kan mij daarbij helpen. En misschien vele andere luisteraars die nu luisteren naar Maatradio ook. We hebben 9 minuten nog in deze uitzending. Ja. Ik hoop dat we eruit komen. Ik probeer te onderzoeken. In Nederland, Jan, hebben we de liberalen. We hebben de democraten, we hebben de, ja, we hebben
2: de
1: christendemocraten, de sociaaldemocraten.
2: We hebben de nationalisten.
1: De nationalisten. Die is
2: nu in Europa
1: aan het opmarsen. Ja, en we weten dat we de partijen kunnen koppelen aan alles wat we net genoemd hebben. De VVD, zij vinden hun politieke ideologie is dat je zelf je broek moet ophouden. Zij zijn de liberalen. We weten dat de PvdA...
2: D66 ook hoor. Is ook een liberale partij.
1: Wie?
2: D66.
1: Ja. Ja, maar goed, die zijn links-liberaal.
2: Nee, dat was. Sinds mevrouw Els Bos geen voorzitter meer was, of fractieleider.
1: Zijn ze naar rechts? Zijn ze
2: met Dietrich tot en met meneer Jetten nu in de rechtse hoek. Welke democraat gaat een minderheidsregering met 66 zetel? Klinkt goed, hè? D66 zetel in de coalitie.
1: Hé, hey, maar Jan, ik bedoel, we moeten niet zeggen wat wij vinden. We moeten zeggen waar die partij voor staat. Wat die partij zegt dat hij is. Dus dat bedoel ik niet. Want ik vind ook een heleboel. Maar wat zegt die partij? Wat is de signatuur van die partij? Oké, dan weten we, we hebben duidelijkheid. D66 ook rechts, maakt me niks uit. Maar ze zijn niet rechts. Maar laten we zeggen, ze zijn ook rechts. De pro pro is links en bijna ook rechts. Hè? Bijna tegenwoordig weet je niet wat rechts is en wat links. Maar je snapt wat ik bedoel. In Suriname,
2: tegenwoordig noemen bijna alle partijen zich middenpartijen. je hebt rechts, extreem rechts, middenpartijen en links en extreem links.
1: Oh zo, maar dat is duidelijk. Hè? Maar nu vraag ik je, Jan, kan je me uitleggen, met alle respect, want hier van de man zoeken fileer niet op internet. Want ja, maar ja, omdat we man tak in me uit zijn en tak de stewardess voor zijn naam een beetje aan de volle kant zijn en zo.
2: Nou ja, dat is normaal. Kijk, in Suriname. Ja, nee,
1: maar wacht, Jan, nog wat liep dat hij, want we hebben weinig ding. Ik kan leg me uit.
2: Ja.
1: Zijn het kapitalistische, zijn het imperialisten, zijn het
2: nee,
1: democraten?
2: Kijk, de Nederlandse partijen allemaal hebben. Alle partijen hebben van elkaar de volkspartij die elkaar schrijven. Of het VAP is, NDP.
1: Van de VAP weet ik dat ze enigszins liberaal zijn. Van de NPS weet ik dat ze sociaal.
2: NPS is een volkspartij. Nationale Volkspartij. NPS, Nationale Partij Suriname. Nationale wil, wat wil nationale zeggen? Het is een brede benaming. NDP, Nationale Democratische Partij, van een partij die opgericht is door een partij die opgericht is door een dictator. En dan de meeste coupplegers in de wereld, als je de geschiedenis terug gaat, dan zie je dat ze een partij oprichten, of het Nasser is, of Suharto. Of van meneer Boutersen. Allemaal plakken dan de Nationalistisch-Democratische Partij. Hoe democratisch is er? Binnen de NDP heb je toch gezien. 2 jaar hadden ze een soort herontdekking. En ineens had meneer Boutersen gezegd. Meneer Adin wordt voorzitter. Meneer Panka zei, nee, dat gaat niet zo. Toen, hij was woordvoerder of secretaris. Nou, uiteindelijk hebben ze mevrouw Jenny Simons gekozen. En wie kiest? Niet de leden. Heb je ooit gehoord van een democratische verkiezing? In welke partij dan ook?
1: Oh ja.
2: Meneer Rusland is voorgeschoven door meneer Venetiaan. Meneer Venetiaan was voorgeschoven door meneer Aaron. Meneer Aaron was schaduwkandidaat van meneer Pengel. Toen meneer Pengel stierf, zei hij kwam in de Staten toen. En toen zei hij, ja, ik ben nu opvolger in de Staten van meneer Pengel. Dus ik moet voorzitter worden van de NPS. Zo is hij voorzitter geworden.
1: Oké, het spijt me heel erg. Ik vind het heel erg interessant, Jan. Maar de tijd.
2: Nou, tot slot wil ik één opmerking nog maken. Meneer Gajardine, meneer, hoe heet hij, van NPS... Pauiro Reggio wil het salaris van de president verlagen van 270.000 naar 130.000 SRD.
1: Sommige de mensen.
2: Meneer Ebu Jones wil het salaris van de PSRD.
1: Sommige de mensen.
2: Meneer Ebu Jones wil het salaris van de PG verlagen.

0: Die zullen het helemaal erover hebben, hoop ik. Dankjewel voor je bijdrage weer.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer, Jan. Dank je. Dag. Dag, Jan. Dag. Aldus Jan Ramkizoen, die maar altijd, de man die altijd bij de tijd is en die altijd alles op de voet volgt. Een zoete groet aan Lisbeth Starke, die ik lang niet gehoord heb, maar ook ik blijf oproepen en zoeken naar Jerry uit Spanje. Luisteraars, dat was het weer voor deze keer. Ik, Rap Engel, groet u en bedank u voor het willen luisteren. Tot de volgende keer dan maar weer. Blijf luisteren naar Maart Radio en steun Maart Radio. We hebben je nodig. New Style 107.9 Maart Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een week geleden op Prinsjesdag vond een grote spoorrailsabotage plaats en nog altijd zijn de daders niet opgepakt. Het Openbaar Ministerie en de politie willen niet veel over het lopende onderzoek zeggen en tot dusver heeft niemand de actie opgeëist. 300 camera's houden bij overwegen de boel in de gaten en op stations hangen 6000 camera's. Vorige week werden in totaal 35 storingen op het spoor gemeld doordat er in veel gevallen buizen aan de rails waren vastgemaakt. Justitieminister Van Wil zegt het zorgelijk te vinden dat rechtsextremisme sluipenderwijs genormaliseerd wordt. Deze groep verspreidt hun ideeën via online platforms, demonstraties en de politiek. Van Wil reageert op het rapport van de veiligheidsdiensten AIVD en NCTV hierover. Het ministerie pakt het probleem aan met de Nationale Extremisme-strategie. Bijvoorbeeld door middel van een website waar mensen over desinformatie geïnformeerd worden en door met de internetsector in gesprek te gaan. Door Groenland, Denemarken en de VS is een overeenkomst ondertekend over de veiligheid van Groenland. Met de overeenkomst wordt de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland uitgebreid. In zijn toespraak bij de VN in New York kondigde de Amerikaanse president Trump aan twee enorme militaire bases te gaan bouwen. Volgens de Deense premier Mette Frederiksen worden de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Denemarken en het recht van Groenland op zelfbeschikking gerespecteerd. Morgen zal de familie van de vorige week overleden zanger Ben Saunders niet bij zijn uitvaart aanwezig zijn. Via sociale media heeft de familie laten weten dat het de zwaarste beslissing is die zij ooit heeft moeten nemen. Onbekend is waarom de naasten van Saunders niet bij zijn uitvaart zijn, maar de beslissing zou juist uit liefde voor Ben genomen zijn. Ben Saunders overleed vorige week op 43-jarige leeftijd. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat hij leeg zingt.
1: Toujours, toujours, na wie-egi reisbureau Capricio Stoers. Is dat padet toch? Haartje Amsterdam, Albert Kuipstraat, 43. Ah, anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere te jere gronta pa lontu, dat wan taki, dema abiro koma kananga ANVR nanga IATA internationaal. Ikam sakong. Onda Albert Kuipstraati, fu set ju opolanyi free, gwa para maribo, nanga kande, isa fasande, trasif gronta pa lontu. Ook tu kan akuan konkru te 020-6737-342 of kijk op www.capricciostours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u opo bije munde manting, ja? Ajuru, tu de roko, drie de roko, voor de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Capricciostours. Al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricio's Tours.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: We zijn er weer, Oedebaka.
4: Ja, Oedebaka. Mijn naam is Cleone. Toneelgroep Angalampo presenteert het leerrijk en een ervaren stuk If you quickie snickie, you kiss a boma. Ouders, let dus op in de opvoeding. Vrijdag 9 oktober in het gebouw No Limit, Geldershoofd 80. Uitstappen, halte, Ganzenhoef. De bijdrage is €17,50. Aanvang 6:30. Koop nu of bestel nu uw kaarten bij meneer Geels op het nummer 06-36-79-096. Roy Linger 06-425-01413. Bij Etel Braams op het nummer 06-20-66-7226. En Glionelinger op 06-810-84101.
3: Dus 9 oktober gaan we allen naar No Limit voor het toneelstuk If You Quickie Snicky, You Ook Kies Aboma van de toneelgroep Angalampo. Regie Fred Kels.
5: Luisteraars van Mart, ik ben op een bijzondere plek met een bijzondere vrouw. Ze is vandaag jarig.
6: Nee, correctie.
5: Oh.
6: Ze is vrijdag is ze jarig geweest.
5: Vrijdag is ze jarig geweest.
6: 18 september en ik vier het feest 20 september vandaag.
5: Okay. En voor de luisteraars die haar nog niet herkennen, ik wel en u misschien ook nog. 30 jaar uitvaartorganisatie en laatste groet, Leni Oswald. Leni, wat een bijzondere dag. Het is net zondag, 12 uur 's middags. Zoveel mensen op de been, dat moet je bijzonder zijn.
6: Nou ja, ik weet niet of ik bijzonder ben, maar ik heb mijn uitnodigingen de deur uit gedaan. En ik weet, er zijn een paar stomfoto's erbij, toch?
5: Mm-hmm.
6: En ze, zoals jij.
0: Ja.
6: En ze hebben dus gehoor aangegeven en dat vind ik ontzettend fijn. Dat ik, ondanks het zondag is, vroeg in de ochtend, ja, dat ze toch gehoor aan hebben gegeven en hier aanwezig zijn. Dat vind ik heel bijzonder.
0: Top, gefeliciteerd nogmaals.
6: Dankjewel.
0: Met een dubbele verjaardag of zo, want je, ja, bent jarig. Maar het bedrijf bestaat ook al 30 jaar.
6: Klopt.
0: Hoe gaat het met je organisatie?
6: Het gaat goed. Vorig jaar was het even wat rustiger, omdat ik de zorg voor mijn moeder had. Inmiddels overleden. Ik was mantelzorger al jaren. En nu is het tijd voor mij. En ga ik ook meer extra aandacht aan de laatste groet besteden. Maar dat gaat goed. Ik ben tevreden.
0: Oké.
6: Ja.
0: Een laatste groet voor de mensen die het voor het eerst horen. Wat is dat voor een organisatie of bedrijf?
6: Een laatste groet is een uitvaartonderneming. En die zorgt ervoor om nabestaanden bij te staan als het iemand ze komt te ontvallen. En dan zorgen wij voor een crematie, een begrafenis of repatriëring naar het buitenland. Dat is onze hoofddoel.
0: En dat al 30 jaar lang.
6: Ja,
0: dat is vakmanschap.
6: Zeker weten. Ik heb heel veel ervaring opgedaan. Ik heb heel veel mensen ontmoet. En ze hebben mij ook hun dierbaren toevertrouwd. Mm. Om ze naar hun laatste rustplaats te begeleiden. En dat waardeer ik zeer. En vandaar dat ik ook vandaag deze dag gebruikt heb om ze te bedanken. Maar ook om iets terug te doen. Voor Taki Den Tangi. Weet je, dat vind ik belangrijk.
0: Ja, ik vond het leuk toen je net vertelde dat je moeder aanwezig is.
6: Ja. Mijn moeder is aanwezig.
0: Zij heeft jou begeleid naar deze locatie.
6: Ja, klopt. Want ik zou dit jaar niks doen, omdat ze inderdaad overleden is. En ik wilde het in alle rust doen.
0: Ja.
6: En ik kreeg dus een schop onder mijn kont. Er is meer tussen hemel en aarde. En toen werd ik bewogen om iets te organiseren. En dat is de dag van vandaag.
0: Bijzonder geslaagd. Leuke mensen allemaal om je heen. Dat is heel goed. Leni, wij gaan way back samen met Mart, 30 jaar. Jij was een van onze hoofdsponsors.
6: Ja.
0: Tegenwoordig zie ik in Albert Heijn daar ergens op een billboard.
6: Nou ja, kijk, je probeert natuurlijk nieuwe wegen te bewandelen. En dat heb ik gedaan. Maar misschien moet ik weer back to the roots.
0: Kan
6: je begrijpen wat ik bedoel?
0: Misschien de luisteraars niet. Vertel ze. Back to the roots. Hoezo?
6: Ja, back to the roots. Omdat ik toen ik gestart was, ook bij jullie reclame heb gemaakt. De mogelijkheid gehad om promotie te doen voor een laatste groet. En ook om overlijdensberichten,
0: ja,
6: uit te zenden. En dat hebben jullie, toen zaten jullie nog aan de Zwelingstraat, geloof ik.
0: Klopt.
6: Ja, dus vanaf die periode, ja, hebben we contact. Weliswaar soms intensief, maar soms ook minder intensief. Maar neem niet weg dat als we elkaar zien, dat het lijkt alsof we elkaar gisteren voor het laatst hebben gezien.
0: Still going strong. Ik moet je ook hartelijk bedanken namens de organisatie. Hè? Want ik,
6: ja,
0: weet dat jij een van de eerste was die ons in contact had gebracht met André Lameesi, weet je nog toen?
6: Ja. Oh ja, dat is een hele tijd geleden.
0: Dat is een hele tijd.
6: Ja, het waren dus, Mart had toen een programma waarbij je dus langdurig werklozen weer laat reïntegreren,
0: ja,
6: in werk.
0: Ja.
6: En los van de laatste groet had je mij benaderd om ze te begeleiden.
0: Yes.
6: Als ze stage liepen en kijken waar ze tegenaan liepen. En dat is dan zo gegaan. Maar ik was het even vergeten,
0: ja,
6: hoor.
0: Ja, dat heb je heel keurig
6: ik
0: en goed gedaan.
6: Vergeten.
0: Soms met een beetje hoofdpijn, want die mensen willen niet werken natuurlijk. Maar goed, je hebt ze toch een beetje kunnen begeleiden voor ons. Hartelijk,
6: ja,
0: dank daarvoor.
6: Ja.
0: Maar naast een laatste groet, wat doe je nog meer?
6: Dit is nu mijn core business. Ik heb, ja, in het verleden heb ik ook gezondheidstrajecten ingezet. Omdat ik ook een diëtistenachtergrond heb. Maar ik heb dat nu vaarwel gezegd in die zin van, mijn hart ligt toch bij de verzorging van uitvaart. Dat heb ik 10 jaar gedaan naast een laatste groet.
0: Nou, heel goed. Wat moet ik zeggen?
6: Hippie poeren.
0: Het gaat zo door.
6: Ja,
0: en we houden contact.
6: Dankjewel. Want misschien moet ik een keer weer in de studio
0: heel
6: komen.
0: Heel graag.
6: En dan even kijken voor 2027 hoe we dat het beste kunnen organiseren.
0: Gaan we doen.
6: Ja?
0: Je wordt uitgenodigd.
6: Staat,
0: op de band.
6: Ja, dus ik heb geen keuze meer. Dankjewel.
0: Dank je.
7: Succes, hoor.
8: Bye. Bye. Bye.

Een hele goede morgen, beste luisteraars. Ik kan al bijna naar huis, want Sammy Verstaan, Henk Lekkeroe, gevaarlijk. Maar ja, ik ga toch maar blijven en toch even doen in Prasosso Momenti. Ja, hier bij Mart. Dit is sowieso een beetje mijn begintune van Prasosso Momenti. Een programma waar er gesproken wordt en geluisterd naar de tijd van toen. Respect, harmonie en discipline. Dus mensen toeren Prasosso, associëren aan het trasani, associëren meer met respect, discipline en harmonie. Hier ga je een beetje luisteren naar bepaalde nummers van je jeugdtijd. Dat want ook if you na jeugd in ons ding, maar if you na ongeveer mijn leeftijdsklasse, dan ga je genieten. En natuurlijk altijd voordat ik begin ik natuurlijk met mijn tune. En dan sowieso weer respect ding christelijke wang of ding wansegwa kerkie. En dan natuurlijk dan weer respect alles maar sowieso de fiaro zo aan toe. Thank you Henk, daar was je al echt druk bezig mee.

Ik groet en een zegen naar een ieder die vandaag wakker geworden is en die kan en wil luisteren. Sowieso voordat je naar de kerk gaat, begint ik wel opwarming. Ja.

0: opo kondreman, un opo, srenangrong e kari un, vins ope tatakemopo, visa seti kondrebun, strei devu strei, vinosa frede, gado devi fesiman, heri libi tena dede, visa feti di sranang.
1: Mi contre tru mi lobby.
2: En ja natuurlijk ook toe a condre plus a fraga we respecti.

0: topo con Dremán. Un topo.
1: Enya mensa, temu mi meku arki giden gelovige en natuurlijk dat we arki ook toe respecti van fraga en nou wogo tak nanga den familie sa onderling aan e gobun u arki.
2: Wat je krijg, te me denki, voor we libi, nanga makandra.

en ja van mir man mocht het zijn wat want kese kese dan al schrijven uno horen tum si langa want de man tak een verwaarloosde verschil wordt vijandschap.

0: En natuurlijk nu ook met de jarige.
1: Den Heer, een nieuw lied. Jarige van vandaag. U wordt opgeroepen om te zingen. Zingen. Houd met tranen in je ogen. Houd met een gebroken stem zingen. Want de Heer heeft vandaag een jaar aan je leven toegevoegd. Het is nu stamelen. Het zal straks daarboven beter gaan. Zingen. En in dat zingen moet je vertellen wat de Heer aan jou gedaan heeft. Grote dingen, heerlijke dingen heeft Hij aan jou gedaan. Een heel jaar lang heeft Hij voor jou gezorgd. Zoals geen vader, geen aardse vader zorgen kan. Hij heeft het jou aan niets doen ontbreken. Ja, Hij overlaadde je dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Dag aan dag heeft Hij je geleid, begeleid op de levensweg. Op de levensweg. En wanneer je vandaag terugziet op het afgelopen jaar, dan kan je niet anders. Je moet het uitroepen vanmorgen. Mi mastra, fayu lobby mi. Kabiji lobby, tangra mi. Apasalasani. Een jaar lang heeft Hij voor jou gezorgd. Eten en drinken, kleren en schoeisel. Hij heeft elke nacht de wacht over je gehouden. Ook gisteravond nog, de oudjaarsavond. Hoeveelen zijn gisteravond naar bed geweest en zijn vanmorgen niet meer opgestaan? Ze worden gebracht naar het ziekenhuis en misschien ook naar het kerkhof. Maar jou, heeft in de afgelopen nacht behoed en bewaard. En vanmorgen, op je verjaardag, kan je zingen. Verjaardi mi prijzen. Deelden wang voor wang. Een jaar, een nieuw jaar. En je weet niet wat dit nieuwe jaar je brengen zal. Maar één ding weet je. Hij die je in het afgelopen jaar behoed en bewaard is. Hij dezelfde, gisteren, vandaag, morgen. En Hij zal het zo maken dat je verwonderd wordt. Het jaar dat voor je ligt is verborgen. Een anno domini. En niemand kan je zeggen wat dat jaar jou brengen zal. Maar Hij die met je meegaat, Hij zegt, jouw tijden zijn in mijn hand. Ik ga met je mee. Laat het dan storm op de lieve zee. Laat het donker zelfs. Ik ga met je mee. En ik zal het zo maken dat je verwondert. Vier dan vandaag je verjaardag. En zing. Deelideng, wang voor wang. Ik wens je een prettige dag. Voor jou, voor je familie. Een prettige dag. Denk niet meer wat achter je ligt, maar zie vooruit Jezus gaat vooruit. Jezus gaat vooruit. En jij mag volgen, volgen, volgen. En eens, dan kom je daar. In dat mooie land. Geen zorgen daarom ook. Geen zorgen daarom ook. Want Jezus droog de tranen af. Geen zorgen daarom ook. Hiep, hiep, hoera. Amen.
0: Zo mensen, daar. Ik vond het niet dat we ook kan beginnen voor de zo. Want dit is na het tijd die de vijfjarige sommissie. Aan de vijfjarige sommang natuurlijk. Voor een ieder die jarig is vandaag, gisteren en het nog moet worden, van harte gefeliciteerd namens Radio Markt.

Dat want ek hier na non-stop boon sweet pokoe pe ja bif denki i folido en dan altijd ou de dat jo hier a pokoe de bereken hey, a moment die sami ben do a moment die si en natuurlijk mon verteer hoe even fa asane go in wan praso so momenti hoe het eigenlijk begint.

Ja, mensen, hier na Bakasabaku, dan breng ik jullie terug, ver terug, in de tijd van je jongeren en je jeugdjaren.

Weet je hoe romantisch het is, if je partner Satayi. Ik ben helemaal bewilderd over jou. Andere vertaling, ik ben helemaal flabbergasted van je.

En mensen, vorige maand, want Prasoso momenti is één keer per maand, of de laatste, of de één voor de laatste zondag. Maar het heeft het druk, dus het is na eigenlijk zo'n ding even doen. Maar vorige maand, ben ik denk met Guan Schwittori. Want meneer, Gitori, daar is Prasoso voor, heb je een mooie ervaring. Dan, ja, bij het Jatori, ik van wat hier, meldde me net dat je een Prasoso moment in hem sabi, want met dan ergens na Hofstraat dappe, want Prasoso, want meestal een karne, was dadelijk familie gevind dat u karne, u pot de schandaal adoro. Dus dan maak ik me een Schwittori van, ja. Het is ondermaat en akram ben druk. Apraso so kram, want dat alles mee go voeren, embere, en beki. Dus daar ben druk. Maar terug te komen, mi begi, wan sweetie, zag, bele mi sweetie. En mi be aksu so graag, mensen, unog chami gwa dregi. En dat toch, want to bilintonese. Ik sappe Billington de wan. Mi kweki na krepi, maar mi kweki ook to na Billington. Dan toevallig wat to Billington is, ik kan mij onkopi. Pa you kan def Billington if ino sap fiets. Omdat mi jatori fu fa mi koiri guang a fiets, ik mocht met de fiets weg. En aangezien ino sap fiets, dus mi koiri guang a fiets, mi koiri kombaka. En dan nou, toevallig wat Billington is. Tek a Santiago Adrigi. Maar natuurlijk heb ik sowieso mijn spaafje de fatu, want ik heb nog één. Alhoewel, ik heb er een heleboel.

En mensen, je ziet hoe snel een uur kan gaan, hè? Oké, en sowieso voor Guides Massa een herkenning, hè? Van een prachtige moment die is hier eruit. Dan dat we een takje, maar te vroeg, door de mi anga ete tunifo, want ik ging daar logeren natuurlijk. En die be wan straf me, of te mi ma be wan straf me, da betai mi gewoon, a weekend is in ego no wan pe. Jongen me kreet le ka weekend psa. Want, prasoso momenti, prasoso, pistempe de wan schuit, pistempe, ik ging er graag naartoe op de vrijdag, om dan zondag, laat op de middag weer terug te komen. Tapi je huidige stekje. Dus dat begint als volgt maand voor ongeveer 6:30 zo. Daar de drie nevo, daar we hadden kajari en isa praso zo jari. If de nobradi, de langa. Dus dat we harken, die zit ik rechts, weet ik links, weet ik minder. Dat zo we hadden kajari, dat tajari ba, dan de dames. Ik kon haar alleen, a jul lane, want dat want ik later, daar zo'n zak op zien, zodat na jul ten, want dat jul op lane ook. Maar dan, u op wan om Johan, dat ik poes den boek zoveel café zie, dat aan mij me kon geniet voor een sweet poko. Wat aantal jaren, maar wat ik ook erbij wil zeggen, jongens heb dat vroeger, werd er ook ruzie gemaakt. Er werd ruzie gemaakt onder de. Wacht even hoor mensen, want dat telefoon noem ik bagot. Ja, er wordt ruzie gemaakt onder de mensen, de families. Dus dat hij atrobi en Mickey. Je zou het niet willen geloven, mensen. Er zijn toch nog attenda de ruzie bij de romantisch. Kan je voorstellen, een romantische ruzie? Dus maar ben ik vaak zoiet romantische Russisch. Dan ik ben op om Johan. Alhoewel, ik mag ja tori, want om Johan die is er niet meer. Om Johan en tante mag dat. En dat is op dat je naar Chimboy. Dan je haar kajari, om Johan poes den boksu café zien. Niet wetende dat. Dus maar om Johan en tante mag dat. Op trobi, ernstig trobi. En om je aan no be naki aan no be fon aan no be klap aan no be skopu, maar des ma ben draai poko gide serefi. Dat be de ashwiti, het was zo romantisch, en lek chimboy da ino sabi, maar da ineens plotseling, tante Carmen e bargi yetje, ba jou de sofara, dat wan taki, om je aan anga tante Magda abtorobi. En dat altijd als aan de gangen poku. Dus naar de poku dat we draaien nu even mensen. Om te weten van er was ruzie aan de trobui. Voor nu. Tidete aan mijn partner kies trobui. Je partner het geen invalis. Egwe. Dat nog kan. Dape. Tante Magda na noan presego. Om je wan na noan presego. Zo gezellig was het. Ruzie, hè? Dan om Johannes zit een selectie poku. Tante Magda zit een selectie poku. Daardoor draai poku giden serievi. Mensen, als dan dat we draai even. Ruzie tussen om Johan en tante Magda. Dus dit zegt om Johan natuurlijk.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het plan om de minimumleeftijd voor sekswerk naar 21 jaar te verhogen. Kamerlid Van den Brink zegt blij te zijn dat hij met deze motie iets kan betekenen voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie. Van den Brink benadrukt dat de hersenen van jongeren op hun 21ste volgroeid zijn en dat zij dan de keuze mogen maken. Zoals gezegd kon Van den Brink op veel steun rekenen, niet op die van D66. De coalitiepartij stemde tegen. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier stapt naar de rechter en spant een kort geding aan tegen NS omdat het bedrijf een reclamecampagne heeft geweigerd. Het gaat om posters op stations met daarop een koe, een kip en een varken en de vraag: zullen we vandaag eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS zegt zorgvuldige afwegingen te maken over welke uitingen wel en niet worden getoond. Volgens Wakker Dier maakt NS inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de dierenorganisatie. Een week geleden op Prinsjesdag vond een grote spoorrailsabotage plaats en nog altijd zijn de daders niet opgepakt. Het Openbaar Ministerie en de politie willen niet veel over het lopende onderzoek zeggen en tot dusver heeft niemand de actie opgeëist. 300 camera's houden bij overwegen de boel in de gaten en op stations hangen 6000 camera's. Vorige week werden in totaal 35 storingen op het spoor gemeld doordat er in veel gevallen buizen aan de rails waren vastgemaakt. In Sri Lanka zijn 15 mannen schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen die op eerste paasdag 21 april 2019 plaatsvonden. 260 mensen verloren daarbij het leven, onder wie 3 Nederlanders. Er stonden 24 verdachten terecht. 14 van hen waren volgens de rechter schuldig aan alle ruim 23.000 aanklachten. 1 verdachte is voor een gedeelte schuldig bevonden. 9 anderen werden vrijgesproken. De straf wordt later bepaald. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
2: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
3: Mijn naam is Lucinda Sadok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
4: Ja, mensen. Ja, ik ben er weer. Midoro bakananga atrobi fu om Johan anga tante Magda. Dus eigenlijk de mensen van nu, of contact de tijd van nu, die kunnen echt even leren van Asante Go. Want nu, ik kies erop in een partner,

partner paken. Ikis robin ang ay partner, partner bar sanji, over and weer wordt er met modder gegooid. Maar atteen dat hij, toko toko no befringing. Na, soul poko befringing. Dus nu, net hebben jullie de drie nummers gehoord van oom Johan. Maar dat in bereken, die mensen waren zo romantisch dat de oom Johan draaide drie poko ving. Dan gaat hij een beetje tap het terras of van elkaar in veranda of van de bigisma bij elkaar en voor zich. Maar ik was dan rustig en zo romantisch. Maar ik was dan en ik kies een kopje thee voor tante Magda. Daar breken, hoe kan dat nou? Dus maar met trobi, maar toch aan mij kies een kopje thee. Want die mensen van toen waren romantisch. Nona if klap nefadong of sanepsa. Maar dan nou dat we arkisa, want nu is het de beurt van tante Magda, want dat oom Johan was don't op een veranda, dat tante Magda nou ook een draai poko, want tante Magda pot de selectie ving aan de kant, dus een draai poko nou, die oom Johan.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Koepie, Elina uit de West.
0: Hallo?
1: Elina uit West.
0: Goedemiddag.
1: Hoe gaat het?
0: Dag Elina uit West.
1: Rusten, ik ben in het dingen.
0: Nog een keer?
1: Elina, naar de pokoris, hoe ben je eruit voor zie?
0: Ja, dat me bedoelt toch ja, onderling de bigisma bab trobi. Ah, nou, de trobi fno.
1: Nee, nee. Je moet wel doen niet dat je een poko.
0: Ja. Oh.
1: Ja, dat tamas en een kongi toe. Hé, pitching, boy. Ik wou nog aan. Ik ben binnen gewoon aan mijn zie.
0: Ja, toch. Dat ben je als schwitte en
1: foekos. Ja, man, no, dat is mijn no. Kogelansie. Kogel.
0: So, oké, okay. Maar de trobi fufosi waren romantische Russies.
1: Ja, man, ja, ja hoor.
0: No, no.
1: Je krijgt een drankje,
0: heeft
1: een dong.
0: Heeft u smakjes trobi?
1: Fufosi na doni, ik ben pot in de box.
0: Oh, ik ben dansen aan de jukebox.
1: Ja, ja.
0: Oh, dus, oh dat DJ no bede?
1: Nee.
0: Oh.
1: Dat jukebox. Kijk gewoon aan het eentje toch.
0: Ja.
1: Hypotitis
0: en...
1: En hij zei, je wou drinken wat ik met die meneer heeft voor je gestuurd.
0: Maar zo'n geval bijvoorbeeld. Dat van je doet, of drisma wa arka zijn poko, of drisma wa dansa zijn poko.
1: Alla, Trobi. Apoké takara suma, suma ipodji.
0: Dus, alas pasa podde doni, wie is dat apoku draai folisi, alla Trobi?
1: Alla Trobi.
0: Mooi man.
1: Alla Trobi. Ja, yes, die zonder bakken naman.
0: Ja, maar dat na bedoel ik toch.
1: Ja, leuk man, leuk man. Leuk man,
0: leuk man. Leuk man, leuk man. Leuk man, leuk man.
1: Ja, ja.
0: Oké. U blijft luisteren?
1: Ja hoor.
0: Oké.

en haar romantisch peaceful disie, terwijl tante Magda tja om Johan en tegen. Hij dringt te rustig, hij wacht rustig te tante Magda badrijdoef in.

En mooi pis van er was een afspraak gemaakt, we draaien 3 pokoe. Maar nee, vrouwen, waarom zijn jullie zo? Vrouwen, toch wogo draai voor. Terwijl afspraak was 3 voor jou, 3 voor mij.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Poepé, goedemiddag. Etje Bakbor.
0: Etje Fafi.
1: Mide Moussada, loopt u daar gewoon?
0: Imsabi.
1: En Apisa, Nee, beste, dat is dat ook. We komen op je 45-60 jaar, weet je wel, wat café.
0: Hé?
1: Dan denk ik van dat moet ik voor dat moet ik pas goedemiddag. Ja. Heb je wat 10
0: sessie?
1: Hé? Nee, want je zoekt op ook toch?
0: Hé?
1: Nee, dat is de druk. Dat is de idee, van de Westen Pekete, even naar Sam Koeken, maar zij komt, Carla Thomas. Nee, want je had hem verstaan, dat is een takkie.
0: Ja, maar eigenlijk, maar dat. Fire do one if one thing since you put in a jukebox, so you go in a cafe talk you put it in since. Madam, if you have one thing since no more.
1: Then the tabac box what you buy one jogo.
0: Yeah, okay. But at
1: least I buy one shot, yes, but I'm only but one can go what if Baba complain about an lost at Bagana. They go not jukebox the week in a gas center, you got a cafe. Ne poti moni wati wisi wo ko fleira blood satek
0: ba da arkilo
1: e ba on chocolate do
0: echo e fi ba yi jogo to e fi ba yi jogo ipotiti si la to attack da isker ba da fayo da smoro fara
1: ne dansi a cha poko de lucas mata ke pingai ye tinga jas mata ko da mata na ye se na poko di
0: what a pisera da ta
1: ta jama to biri di mi afa sta gentle los ma me me sta ye gentle ye dinas ma asof
0: e ko de
1: ni sofe wa or la ni sofe wa sane
0: e che mami bo ki stro ba ngas ma era wat if mi go mi pot mi ti sensi no as ma no mag dans mi poko er
1: ano dans ye dans u best do arkitok wa da bo dans das in wa bari de
0: no ma
1: da e vida ti ti fruti e vida na na se fone bare pa peide e pota poko la boxu de asies do aki e lucas ma e po shotie na lo lu wa ka mo lo pulo ka mambe de amoni de wa isabito kare ba se difisi of anyumara of hey
0: elino
1: of that white ka foto
0: elino elino fu west toch tak net je potiti se si da je dansi. Maar nu je taki, je arki en lukunomo.
1: Nee, maar je never started. Als ik een dans toe, maar de van op Jaruswan en op het nota van de voorbanger, je mag wel stil.
0: No, et je arki no. Minogo pot me tien sensi in one jukebox. Dan me de bezig pot me tien sensi en sukumi poku. Dan me want drive voor go take elin of dansi. Dan wat ramei dan saga elin of tap me tien sensi.
1: Ja, maar me de safar me bulu tak ya na. Kasele kijk kijk.
0: Ja mensen, aan het telefoon nu jaren, maar pot met 10 cents in jukebox, dat met drive go dansen aan Elina, dat wat ramen go dansen aan met 10 cents. Yo, give me 10 cents pakken.

En afspraak bij de drie nummers maar. Maar nee, vrouwen weer hoor. Oh, we draaien een vierde. En in breken ondertussen om je wel wat draai dit doef en toe.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Met tante Loes, ik zou terugbellen.
0: Ja, goedemiddag.
1: Ben ik in de uitzending?
0: Ja, u bent in de uitzending.
1: Oh, ik heb meneer Etje net gehoord. Oh, wat een levendige mens, hè.
0: Ja, zeker.
1: Ik ben vorige week zondag jarig geweest.
0: Oh, Etje, alsnog ja. Gefeliciteerd.
1: Hij is jarig geweest. Luisteraars, het is weer muziek en zang. Want als muziek en zang niet, het leven had geen waarde. Had ik mijn papa niet, was ik niet op deze aarde. Het is alsof de zon een kleine groet maakt naar ons toe. En laat ons de stralen delen. We worden teruggenomen naar huis, waar altijd de zon schijnt. We zijn meegenomen naar huis, waar de houtskool gekocht werd om te koken. En nu de tijd hebben we een fornuis. Het is een andere tijd. We worden boos en slaan de kamerdeur dicht. Het was vroeger muziek. I'm so hurt. De boodschap die je geeft om het goed te maken. Maar omdat het zondag is, dan hoor je Shana. Meisje Pelina de. Aga, Tjertje. Kom maar toe. Ai, en ben je zondag. Hoe zijn die dan? Meisje liep meer. Adi, no sabi. No. Ino kan tak zo. Mika u allemaal in mijn foto. U allemaal aan al die bisma. En ik moet go naar a osso die den bigisma leren. U beji. Meisje wakti. Is het 2 euro? Den no ja srevi. Den de touw aan tra pres baka. Meisje de dans aan kou naf tu zezi. Jee joku. En die ate bro. En die tak pego. Mega fremus kondre. Pide? En die megwa, fremus kondre. Mi ganga mi city. Tamaram no demoro. No remmi. No blokkermi. Meisje peiego. Poku de? Ma poku di na wa mooi poku tu. Pu master blaster. Bine ere moro boy. Fintolo. No de mai sing happy birthday nga dis nga dati ma fintolo. Men de wa mooi poku. Ma trobi edi. Me kuno me trobi moro. Bika. Des me yere una sei. E terem chi efsa de yere fave cosi. Mano me biga ye bigin. Ne kume ken bum. E de brasa mi. Me brasa edi baka. E da ve tak ai. Une mek trobi moro. Ika trobi no bum. Dag lieve schat, tante Loes.
0: Dat, de tante Loes. Tante Loes, bedankt. Ik denk, alasma, begrijpingen en alasma jere. Maar dat we goed gezellig door, want tante Magda heeft gemeen en vals gespeeld. Want in de rij wat extra pokoe, dus nu naar om Johan ego. Kom je bij om Johan ego.

En ja, mensen, ik wou sabi dat een drie neef was dan we bar. Ay, omi wan, saka jeng, saka poku jeng. Maar alleen, we waren zo gemeen dat de tante mag dat bedrijven. Dat we met Tjuri. Want is op tape toch, je bent nog niet echt voor lief geweest. In wat liefde eigenlijk inhoudt. Dan onderling weet dat ik nooit meer begin.

En mensen, ik mag sowieso even niet lezen wat mij hier allemaal geschreven wordt. Tussen tante Magda en oom Johan. En mensen, uno betichtig mi oom Johan, want na mi oom, of binde mi oom.

En tintente je jereden trobi so, luchis de poku moje arki de poku, ma onda lengba us donda pe, des da je bar mi. Tem kombidi, noit motro, noit motro. Ma ja, tuf de neef of misse zijn gelukkig getrouwd. Alleen ik nog.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Jacob, even wel uit de bakboot weer luisteren. Ik ben via zoon in Amsterdam.
0: Hi.
1: En mijn oma ben via SD. Dan moet ik wel tegen het en ze moet ik het passen. Tegen potie is in de box. Dames en heren, kom heel toe. Want ik ga het heel toe. Dat is voor goed. Dames en heren, toe.
0: Dus dames en heren, pot 10 cents in de box.
1: Ja toch, natuurlijk. Nee, ik heb de wakker mee, toch de plezier. Maar ik wakker mee, dat is mijn potje. Want dat is een heel goed. Dat ik tegen de kogelassier. Want dan wil ik mijn poes, maar ik blijf zijn. Dat is al mijn goed.
0: Oké, mi bede ina tenfu DJ wan mi kantaigi elok. Ef mi bede ina tenfu jukebox, mi bo guanga jukebox. Mi no go put mi poku, mi no go put mi tisisi.
1: Ne, asabe ke tenen kwasos man asa na jukebox, no fai bedu dan. Na singi me singi na imo polo sowe.
0: We don't have mi singi ne yesi da we dansi. Ma mi ne go put no wan tisisi.
1: Ati no sole is bifura a poku e poti fufiaro so.
0: Ai.
1: Afno so kowale dre po radio. Ne, ati apoka de ye biura sa. Isa mi tok da ye. Kasa leka ita te argument dati.
0: Ok.
1: Ma umas mas okru e resu tabas ma yara no. Mas ma uang, ok?
0: Ne, da usabi.
1: Ja, is goed wat je tak moet aan de tusma toetok.
0: Ja, maar moro mooi wana de tusma dat ben me katrobi zonder kofu, zonder kaf.
1: Ja, maar de ba box, maar even daar box, dan ben je doen dat.
0: Dat kan de.
1: Katrobi meki.
0: No, dadelijk toch, voor sa a programma ba, dan yo jere sambeb samoro.
1: Is goed, dat blijf ik luisteren.
0: Abu.

0: Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Ja, goedemorgen meneer.
0: Goedemiddag, mag ook hoor.
1: Met Josephine Liefel.
0: Ja.
1: Ik wil je complimenteren met je muziek. Maar nu want dat ook toe dat naar jou, natuurlijk, uw muziek. Want de inbos wat je hebt en die mindset, die zou bij de voorzien, je zou ook zelf niet aan dames hebben, want ik eerst je dan zien aan een drama. Toch je boos dan lukken en je boos vier. Is ibo fili sres shiki takia apoko e waka. Is ono ibo jorda of so wadule.
0: Oké.
1: Snap je wa? Want is dat yuno bo poti si ti nisen si to? Da wa tras ma ego te kadama.
0: Ja.
1: Maar dat zou je, dat wat trouwens maar ik dan stapat in sensie. Maar ik denk niet dat die als die wil broeren met meneer Coupé.
0: Ja?
1: Ja.
0: Maar het is toch duidelijk, ik me pot met 10 sensi, dat me want drive go dansen aan Elina, dat want raam en dans met 10 sensi.
1: Ja, maar zo was het die tijd, daarom is niet dat ik snap meneer Bakhoort wel hoor, zo was het die tijd. En gezien het zo was, you know what is at die bron.
0: Ja, maar dat komt er nu terug, ik ben met je toch?
1: You know what is at die bron was aan dat hier.
0: Da ibo pot wantara tin sensi.
1: Nu je ga je andere tin sensi pot wantara tin sensi.
0: Tefka ba iher muslep klari da ino dans no an stuk.
1: Nee, want iemand anders kan dat ook weer zetten.
0: Ja, maar misschien zet iemand anders een poku die jij niet wil dansen. Want meestal, je potie tien zijn zich een pokoepé, het heeft een betekenis naar die dame toe.
1: Want zo'n pokoe spraak zo aan,
0: ja?
1: Dat hij aanwalig is aan draaien was van potie tien zijn zich.
0: Ja.
1: Dan, wat trouwens mij go potie pokoe, want a pokoe tak lang al eerst na toch.
0: Oké, dat is waar.
1: Mijn passie om met potie, het is wel easy.
0: Oké.
1: Dan is het jouw beurt toch?
0: Begrijpelijk.
1: Nee. Maar een beetje grappig tussendoor, maar het is echt heel mooie muziek hoor.
0: Terug okay.
1: Naar de tijd. Deze tijd, de vereniging die, ik kom van Nigeria toch, dat je verenigingen.
0: Ja.
1: En dat de vereniging van die vrouwen, dat mocht ik mee met mijn oma.
0: Ja.
1: Dus dat je ziet van de vrouwen dan zo met andere mannen.
0: Oké. Okay. En dan lijkt van, heb je dat die dames bij voor 10 sensie toe?
1: Ja, dat. Oké.
0: Ja, ze hadden ook recht natuurlijk.
1: Ik heb je nog gefeliciteerd. Doei. Doei.
0: Ja, mensen, het klinkt zo leuk voor Adame en Laf, want Adame en geniet. En als er thuis genoten wordt, dan mi e geniet, ja. Dus we gaan verder voor Atrobi, voor Omiwa, naar Tante Magda.

En in breken de soort moment die zie, kan de Engelsman ook nog verstaan alle de woorden, maar die zou verstaan boom boom. Dus ons doen dat pijn, want ook dat we begin raakt op om Johan, want dat is leuk om Johan en begin beji. Kan om Johan in elkaar begin de sofruku, want no tante mag dat op het pokoe.

En die preek nou gesellig hoor van Sandisie. Uno de gevalle kan ook Engels, maar Amoro begin heeft zij voor stapje in Somoro. En begin leg uit nou. Oh, tante mag die beginnen.

En jam ense da we godoro tap a a Rusi fu tante Magda anga omi wan. Wan da nou asan kis wan hertra om ker nou nou a poku drai. Dus onderling we luku serefi nou da ma da we zijn het kwijt, we zijn opzijp zijn nou. Maar dan ineens ushi garden etapu venster etapu dore haar tapu dat we brieken jongen maar dat zijn ze zeker dan is dat toch een jongen in ons opzijp zijn brieken kofonak nou kan de man wan mix maaieren maar daarvoor uno ben nieuwsgierig en daarvoor uno ben vrijpostig en aangezien bij de abtien vrijpostig wat de minder altijd niet betalen kon Ugo baka uso go arkifa de mek torobi ya ya moi torobi de bemeki use and abuse the stiera pokuris dat wantaka sanoposa

0: En na zo dan ons doen dat we met mofo toch. We bereiken jongen onderling, we met mofo. Dat we tak dat. Zo so, maar om je wan begin begi, je weet nog. Want om je wan beloop smoken en pater sigaar. Dus dat we zet mofo dat arkino, tide na tide. If je om je wan aksu, fugo baya pater sigaar. Unego wo pura fast dat gen, dan om go begi. Dus unego bay no wan pater sigaar. Maar ja, familie bede amoro lagi wa de mindri. Dan om je aan karmi. Tak, coupé, go bij wan, pater sigaar gimi. Nou de mei lukumi. O efisi mi futu tapatigel. Famelo go bij a pater sigaar kombaka. Ta de mei urak tap mi erema. I lagi, ube takuno bogoto. Mi tak ja, mi lagi, manu matin sensin misaka. Ons keer. Goedemiddag, u bent in de uitzending.
1: Goedemiddag, je kan nu als een geluid, toch?
0: Soms een geluid?
1: Een geluid is zo far away.
0: Voor Mitaki of voor Apoku?
1: Apoku.
0: Oké, dan zetten we het even wat luider dan. Nee, dan we lossen het probleem. Jij naar studio gaat op. Ik kan liever radio precies. Oh, maar dat is zo mijn lange heb ik aan bel me. Dat is zo mijn lange me bedoel.
1: Ja, dat is ja.
0: Oké.
1: Maar met donder om die internet en aloog
0: je op. Sweet Libby.
1: Zo net ook, okay. Dat
0: moet Abu, maar u blijft luisteren?
1: Ja, we luisteren.
0: Abu.
1: Oké.
0: Okay.
1: Doei.
0: Hai mensen, dus de Johan Kari kom, voegen bij haar pater sigaar. Ja, maar, en wat in zijn zet, Abra, ik kan horen. Jongen, fysi, mi futu tapati, gelfu logo, bij haar sigara na tweede tjon. Tem kom baka da de neef, fumi wa lukumanga seyai. Met hij ma u kan horen, maar mi ab tien cents in misaka sayu abi, you na next. Is het zo een beetje goed, meneer? Want ik mag het niet te hoog zetten, als de fumeter ik wat aproja.

En mensen hebben kon door akaba prasoso momenti. In prasoso momenti ging het over omio en aan tante Magda. Nanga wa romantische trobi. Dus mocht het zijn, aan jeugd van vandaag en arki. Mensen, zo kan het ook. Aan het thee hangen, je partner kies trobi en begin pakken. Of partner en begin pakken. We moeten een beetje meer van elkaar gaan verdragen.

tussen de poko of atrobi tussen omi Johan en tante Magdei Godoro, maar Doro tapu garden tapu. Maar de poko gaan langer.

0: Hermans op het matje geroepen over de stijging van het eigen risico naar €400. SP-voorman Dijk heeft een spoeddebat aangevraagd. Dijk vindt dat het eigen risico juist omlaag en niet omhoog moet. Zijn verzoek kreeg steun van een groot deel van de oppositie, waaronder PVV, Pro, Forum, SGP, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, BBB en Volt. Bij elkaar goed voor 68 zetels. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Volgens de bronnen van Reuters wordt er nog mondjesmaat gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Dierenrechtenorganisatie Wakker Dier stapt naar de rechter en spant een kort geding aan tegen NS omdat het bedrijf een reclamecampagne heeft geweigerd. Het gaat om posters op stations met daarop een koe, een kip en een varken en de vraag: zullen we vandaag eens een dagje niet 650.000 dieren eten? NS zegt zorgvuldige afwegingen te maken over welke uitingen wel en niet worden getoond. Volgens Wakker Dier maakt NS inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de dierenorganisatie. Waarschijnlijk laat de Amerikaanse president Trump de journalisten van CNN, MS Now en Politico weer toe tot het Witte Huis als de rechter vindt dat dat moet. Trump heeft de media de wacht aangezegd omdat hij het niet eens is met de inhoud van hun berichtgeving. De media hebben dit aangevochten en vinden dat de vrije meningsuiting in gevaar is. Andere zenders zijn solidair met CNN en hebben geweigerd de taken van die zender over te nemen. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
1: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart. Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform. Waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

Goedenavond, dames en heren. Daar ben ik weer. Benny in de uitzending. Ik heet u van harte welkom. Allemaal die

Ik wil nog mijn excuses aanbieden voor het te laat beginnen. Maar niet getreurd, het kan een hele leuke avond worden. Ik hoop dat de luisteraars nog hebben onthouden dat we een quiz gaan hebben. Of geen quiz, een paar vragen gaan stellen. En daarmee kunt u twee loten winnen. Een halve lot en een hele lot. De manier van spelen, dat krijgt u nog later te horen. We gaan nu even beginnen met de uitzending.

Nogmaals van harte welkom. Ik wil even de mensen, alle bedroefden, de mensen die een geliefde kwijt zijn geraakt, even condoleren. Mensen die jarig zijn, allemaal gefeliciteerd. Zieken, beterschap. En ik hoop dat in de uitzending u zal bevallen en goed zal verlopen.

Wij beginnen na tienen met de quiz, de try-out die we gaan hebben. En mocht het zijn dat als het in de smaak gevallen is, dat wij dan dat allemaal gaan voortzetten. Zodat de mensen ook...

draai ook dan gaan wij twee noten verloten. Ik hoop dat er mensen zijn die wat winnen. Dat zijn twee staatsloten.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is de Russische president Poetin bereid tot een gesprek met de VS om te praten over het beëindigen van...
0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie.

0: sprak Trump al met de Oekraïense president Zelensky en meldt dat hij en Zelensky aan een oplossing werken. De leiders zijn in New York voor de algemene vergadering van de VN. Ondertussen heeft de Franse president Macron beloofd dat Frankrijk gaat helpen bij het versterken van de luchtverdediging van Oekraïne. Pakketjes van buiten de Europese Unie worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dit bedrag komt bovenop de eerdere heffing van 3 euro. De EU doet er alles aan om de grote hoeveelheid pakketten terug te dringen. Chinese bedrijven als Temu en Shein zijn populair en Europeanen bestellen zoveel dat toezichthouders hun handen er vol aan hebben en niet in staat zijn grondig te controleren of er gevaarlijke producten de EU binnenkomen. Frankrijk breidt de steun uit voor mensen die het hardst door de stijgende brandstofprijzen getroffen worden. De Franse financiënminister Lescure heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen. Fransen met lage inkomens die voor hun werk veel kilometers maken krijgen extra steun en de regeling wordt uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. De financiële bijstand wordt verlengd tot het einde van dit jaar. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Volgens de bronnen van Reuters wordt er nog mondjesmaat gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Het weer vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen. In de nacht in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden. Morgen is het overwegend bewolkt bij 18 tot 21 graden. Dit was het radionieuws.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dames en heren, welkom.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

de 107.9 in de ether. En via het internet is het www.radiomart.nl. En we zijn te bereiken op 020 471.

U krijgt nu een uitleg van mij hoe de spelregels in elkaar zitten. U mag inbellen op 020-471-4291. En dan wordt er een vraag gesteld. Dan krijgt u een aantal secondes om de vraag te beantwoorden. Hebt u het fout, wordt die vraag niet meer gesteld. De mensen die dan daarna bellen, die krijgen een andere vraag.

Als je gebeld hebt, dan moet je eerst aangeven voor welke lot die speelt. De halve lot of de hele lot. Mocht het zijn dat u gewonnen hebt, dan moet u dan even ophangen, terugbellen, zodat we buiten de uitzending uw gegevens kunnen noteren.

Het zijn allemaal vragen qua algemene kennis. Dus wij gaan nu van start en we wachten dan op de telefoontjes. Hopelijk dat er genoeg mensen bellen. Kijk, het is een kleinigheid, maar je kan er behoorlijk rijk van worden.

Het ziet er naar uit dat ik zelf met de loten naar huis zou gaan. Mijn tiende kom ik erachter. Of ik 7 dagen per week moet werken, 24 uur per dag. Nou, de bellers, ik wacht.

U hoeft niet bang te zijn als u een antwoord op een vraag niet weet. Ik heb ze zelf bedacht en ik heb ze ook moeten opzoeken. Dus ik weet ook niet alles. Dus als u een vraag fout hebt, hoeft u zich niet te schamen.

Ik denk dat het tijd is om de mensen even wakker te schudden. Wakker te schudden om te bellen om zo'n mooie prijs te winnen. Ik zou het niet laten. Kijk of je na deze wakker geschud bent om te bellen.

0: minuten voor 11. Wij worden zo onderbroken door de reclameblok en het nieuws. Dus dan misschien hoor ik de luisteraars zo meteen.
1: Elke dag.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale

0: 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. Volgens de Amerikaanse president Trump is de Russische president Poetin bereid tot een gesprek met de VS om te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. In New York sprak Trump al met de Oekraïnse president Zelensky en meldt dat zij samen aan een oplossing werken. De leiders zijn in New York voor de algemene vergadering van de VN. Ondertussen heeft de Franse president Macron beloofd dat Frankrijk gaat helpen bij het versterken van de luchtverdediging van Oekraïne. En Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding weer opgestart die een paar weken geleden bij een droneaanval beschadigd was geraakt. Dat laat persbureau Reuters weten. Het gaat om de pijpleiding die van het oosten naar het westen loopt. Maar er wordt nog maar mondjesmaat olie gepompt. Vorige week werd bekend dat het volledige herstel van de pijpleiding zo'n 6 weken in beslag zou nemen. Het nieuws over het opstarten zorgde meteen voor een fikse prijsdaling op de oliemarkten. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
2: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on trusted wings.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Ting Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
4: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de 2e Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, 2e Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is Mart, al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
2: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

niemand heeft zijn of haar angst tot nu toe kunnen overwinnen. Maar wij wachten nog steeds op de bellers. Maart Radio.

0: contact op telefoon.
1: Maat Radio, goedenavond.
2: Een goedenavond, meneer. De DJ. Je spit op een Cairo. Hoe gaat het met u?
1: Het gaat zijn gangetje hoor, gaat zijn gangetje. Blij dat u gebeld hebt. Pardon?
2: Ben je de uitzending?
1: U bent in de uitzending.
2: Wat zegt u?
1: U bent in de uitzending.
2: Oh, oké. Okay. Nee, want ik hoor het niet.
1: Ja, zegt u maar.
2: Hai, boy, meneer. Als hij zei, doe maar met je net, jongen. Boy, ik ga me wassen naar bakken, jongen. Ik ga me gewoon inception. Ik ga me gewoon de CW's dat we hoeken straat. Ik ga me gewoon Bluebell. Sorry, boy, meneer.
1: Maar dat is een schuitifatorie, toch?
2: Sang! En ik ga zeker aan de muur, hè.
1: Ja, maar je hebt de stiekem luisteraars toch?
2: Boy, als sunshine, jongen, als sunshine van de OG's die afgespeeld hebt, meneer. Dan heb ik Commodores. Meneer, ik zou mijn memories in wiki.
1: Maar dat nou zijn niet toch in wiki memories voor de smaak aan een...
2: En dan ben je wel wiki, hè, want de omens was zo pet, dat hij had je de pokoe.
1: Ja, toch.
2: Maar eerst goed, ik wens je een fijne programma verder en wel terug straks. Dat kan wel dat idee.
1: Ja, dan kan je wat je doen.
2: Oh, dan kan je wat. Oké, dan mijn archief. Ik kan even op je voorzoek eten. Dan moet ik dan actief. Ik kan het niet meer. Ik kan het kiezen voor ons te dalen.
1: Ah, boom.
2: Ja?
1: Oké. Oké. Nee, ons is niet.
2: Power.
1: Power.
2: Thank you, you.
1: You. Matraadje, goedenavond.
3: Ja, goedenavond. Ik ben met Frida Herka. Nog bedankt voor die leuke muziek. Maar ik wil later wat zo'n nummer aan te vragen.
1: Oh, maar dat kan nog hoor.
3: Dat kan nog, tot hoe laat ben je?
1: Tot 1 uur.
3: Oh, oké. Nee, ik zou graag eentje willen horen van, ik denk dat het Bobby Woonem is, no?
1: Bobby Woonem?
3: Hoe heet het weer? Just One Kids.
1: Just One Kiss.
3: Ja, maar wie zingt het?
1: Dat is nooit meer. Weer. Ja, ik weet het. Ja, ik kan niet zo'n 1, 2, 3 op zijn naam komen, maar ik weet het zeker. Ik weet welke je bedoelt.
3: Ja, toch.
1: De van Carol Compton?
3: Het zal wel, maar ja. Degene die dat zingt, vind ik het leuk om na te luisteren, want ik slaap nog niet.
1: Prima, dan ga ik dingen van u opzoeken en opzetten.
3: Graag. Ja? Oké.
1: Okay, is goed. Ik wens u een fijne avond verder.
3: Ja. Frida Erka.
1: Ja.
3: Ja. Wat is die naam?
1: Benny.
3: Oh, Benny. Nee, die nummers van jou zijn heel leuk hoor.
1: Oh, dankjewel.
3: Geweldig.
1: Mooi zo, dankjewel.
3: Die nummers van jou zijn heel leuk hoor.
1: Oh, dankjewel.
3: Geweldig.
1: Mooi zo, dankjewel. Okay. Zo hoor ik het graag.
3: Fijne dag, moet het aan Norman.
1: Zal ik doen.
4: 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden

0: rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Een status op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw pikitiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
4: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
3: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal, NL48-RABO 01-02-81-72-51. Of op het volgende rekeningnummer, NL54-INGB 000-603-7880. Ik herhaal, NL54-INGB 000-603-7880. Gran Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
1: Ting Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
5: nalatenschap,
1: belt u 24 uur per dag met 020-67-99-665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen

Dit was een speciaal verzoek van een luisteraar, waarvan de naam me even is ontgaan, maar ik neem aan dat de voorletters RK zijn. Maar ik hoop dat ze genoten heeft van dit muziek. Dus dan gaan we even lekker verder.

0: later on RK. Ik hoop dat u genoten heeft.
1: Keith, how you doing?
2: It's been a long time.
1: Yes, it has. Can I give you a ride?
2: Yeah, I'd like that.
0: Mat Radio, goedenavond.
3: Goedenavond, ik wil play me, don't blame my heart. And many rivers to cross.
0: Blame me, but don't blame my heart and many rivers to cross.
3: Ja.
0: In the night. Prima, en uw naam is?
3: Agnita.
0: Agnita.
3: Oké. Okay.
0: Prima, ik ga mijn best doen.
3: Ik luister, hè.
0: Ja, prima.
3: Mijn vriendin heeft me gebeld. Ik zou gaan slapen. Oké, okay, doei.
0: Is goed, doei.
3: Ik ben pokoe dat je het
0: mooi zo.
3: Oké, okay, doei.
0: Doei.

Beste luisteraars, vanavond was geen succes wat de quiz betreft. Of volgende week, 30 september, dan probeer ik het nogmaals. Zo niet, zullen de loten van mij zijn. En dan kijk ik wat voor prijs eruit komt. En mocht het zijn dat jullie mij de prijs niet gunnen, dan hoor ik u volgende week zeker om mee te doen aan de quiz.

0: Maar het is niet van, ik bedoel niet de Surinaamse pokoeier, hè?
1: Nee, maar ik ga mijn best doen.
0: Graag, meneer Benny. Je bent er altijd op dinsdag?
1: Ik ben er altijd op dinsdag.
0: Oké.
1: En volgende week dinsdag hebben we ook een quiz. Dan verloten wij 2 in staatsloten.
0: Oh, leuk, gezellig, leuk man. Dat is wel money.
1: Dat kunt u inbellen, jazeker.
0: Maar dat die mensen die vaak bellen, dat hoe dan?
1: Ja, het is voor een ieder.
0: Ja, maar die loters gaan trekken onder die namen die bellen?
1: Nee, ja, degene die belt.
0: Oh.
1: En de vraag goed beantwoord.
0: Oh, dat?
1: Die krijgt het.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ik hoop dat ik thuis ben, want ik weet soms dat je misschien dat ik er niet ben. Misschien moet ik helpen, mijn broertje of zo.
1: Ja, ja.
0: Dus, maar ik kijk wel, want het is toch laat, ja.
1: Maar we beginnen rond 11 uur met een vragenstelling.
0: Oh, oké.
1: Okay. Maar waar belt u vandaan?
0: Amsterdam.
1: Amsterdam, mooi.
0: Ja.
1: Dat is mooi.
0: Oké, okay,
1: lekker.
0: Goed.
1: Is goed.
0: Ja.
1: Ik ga mijn best doen om een nummer voor u te vinden wat dat betreft.
0: Graag hoor.
1: Ja?
0: Ja, alvast bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Fijne avond verder.
1: Dank u ook. Hetzelfde.
0: Nacht verder.
1: Dank u, hetzelfde.
0: Ja. Dag.

beste luisteraars. Het is nu 1:02. Dat wil zeggen dat ik ga groeten. En ik wens u een hele fijne nacht verder. Slaap u lekker. Morgen rustig weer op. Zodat u fijn kunt gaan werken of uw andere dingen doen. Volgende week ben ik weer. Volgende week ben ik weer en dan zet ik weer de prijzen op het spel. En ik hoop dat er meer mensen zullen bellen die de vragen willen beantwoorden. Ik wens u een fijne avond verder. Welterusten. En mevrouw Frida, volgende week probeer ik uw nummer voor u te zetten, want die heb ik niet gevonden. Maar volgende week zeker. Welterusten allemaal en morgen gezond weer op. Bye bye, zwaai zwaai, tot volgende week.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radio.

0: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoetoe, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING-rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard?
2: Captain Speak.

0: www.vrijfm.com. Odi, odi! 107.9, maar radio!
1: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

1975. Een mooie Surinaamse hit voor de groep Aeon. Love. Voor de Scepter record label sound. Een mooie tijd. Exception, Bluebells, Hank Saruku en nog vele anderen. Luisteraars, ik groet u. U bent beland in het programma Marticipatie. Norman van Gom is mijn naam en ik ben er tot 5 uur. Misschien had u Max Zordam verwacht, maar het is niet zijn beurt vandaag. Hij is er volgende week om 2 uur.

0: Luisteraars, eigenlijk had u mij ook niet verwacht vandaag. Want volgens afspraak, dan zou hier moeten zitten de heer Julio Schuldongor. Maar die is verhinderd. Eigenlijk is hij al gepensioneerd, maar vanwege zijn vorige functie heeft hij veel nevenbanen nu. Orco, tracé, oproepkracht en dat soort zaken. Dus hij heeft mij verzocht om toch nog eventjes waar voor hem te nemen. Want daar ben de ving tussen 2 en 5 naar Engel dit jaar. En dan zou Norman andere dingen gaan doen. Maar ja, ook nodig heb ik Zweefkong toch in haar studio. Maar goed, dan is hij de volgende keer weer. Maar ik ga andere dingen doen op de donderdag. Had ik de vorige week al aangekondigd. Trouw ook wat ik doe. Dus dan wordt hij bezig. Dat was vlak dat hij. Dat is meer internet. Podcast-achtige programma's met gasten aan tafel. En later uitgezonden op YouTube of waar dan ook. Maar dat die zoek of stimuleren internetgedrag voor de marktluisteraars. Degene die mij dan niet meer in de ether horen, kunnen mij volgen via internet. Bij Otak Trattori daarbij. En Spaans Pantori ook toe hoor. Maar goed, nog even geduld. Even geduld. Wat is er nog meer te doen? Ik heb straks wel een studiogast. Dat is een nieuwe. Een nieuw talent die zich gaat aanmelden bij Mart. Hij gaat de organisatie versterken op een heel ander niveau. Dus dat ik kom later, 3 uur, dan ga ik hem aan u voorstellen. En zo zijn er nog een paar op de achtergrond die zich klaarmaken om over te nemen. Jongeren, zowel ouderen. Langzaam, maar zeker. We versterken Pomang. En die trouwen op Chinzo Moro Space, Moro Rust. Maar het is een dynamische organisatie, continu voortdurend in ontwikkeling. Dus dat blijven we ook doen. We zijn een platform voor mensen die iets willen doen. Gisteren sprak ik ook een jonge dame in onze sociëteit. Ze liep langs en kwam en vertelt wat ze wil gaan doen. Ja, die dame die heeft een plan om anders naar Suriname te vliegen dan wat u gewend bent. Op een andere manier, maar wanneer het zover is, komt ze het zelf vertellen. Maar ze heeft een idee en ze zei, hey pompo, zouden we zeggen in het Suriname, ze durft. En wie niet durft, hè, je moet in het leven durven. Je moet wagen, risico's nemen, kansen grijpen. En zij is voornemens om u iets anders aan te bieden dan wat u gewend bent om naar Suriname te gaan. Ja, dames en heren, daar de zovaren. Voor de rest heb ik niets anders meer wacht hij. 3 uur, zo tegen 3 uur heb ik een studiogast. Op 4 uur ook. Een paar dames, 2-tal dames die een speciale tribute soul party gaan organiseren voor Peebo Bryson. Ten nagedachtenis van Peebo Bryson. Dat is op 5 september in Hoofddorp. Die gaan even vertellen wat ze van plan zijn. En waarom u ook erbij moet zijn. Dat is het. Jojer, hè? Straks, zo tegen 4:15. 3:15 verwacht ik die meneer. Ik laat het even open nog. Daardoor de heer Soemaning wie hij is en wat hij van plan is te gaan doen bij Mart. Zo, wie heeft hier gebeld? En
1: Norman, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Voorlopig zullen we het met u moeten doen.
0: Voorlopig, ja, voorlopig.
1: En wij als beller ondersteunen.
0: Precies, ja. Goed, maar Jan, je bent er. Je hebt nieuws, informatie en...
1: Ja, nou ja, ik heb genoeg nieuws.
0: Oké.
1: Okay. Grote foto van de verdachte in Suriname. Op Startnieuws.
0: En welke zaak is dat?
1: Torilal, meneer Torilal.
0: Torilal.
1: Ja, die ex-schoonzoon van Dilip Sardjou.
0: Oh, ja, die was voortvluchtig, ja, voortvluchtig.
1: Ja, ja, ja.
0: Mm-hmm. Sardjou, opsporing?
1: Opsporing, want die man, die lijstner, die die nog steeds mis is. Wel zijn auto verwrongen, staal teruggevonden. Maar nog geen taal of teken of hij nog is of niet is. Dus, ja, en daarna kwam het register van Dolly Parton. Een dame die veel geprezen is.
0: Ja.
1: Afgelopen dagen, dus vanaf dinsdag, lees net een mooi artikel in Parool over haar. Ik heb gisteravond een documentaire gezien op televisie. Twee, dacht ik. Maar ze heeft als zangeres een arm kind van een gezin van 12 kinderen is ze wereldberoemd geworden. En heel veel leuks achtergelaten voor ons. En naast haar carrière als zangeres en schrijver, bekende liederen, dat weet u, heeft Whitney Houston haar, een lied van haar ook gezongen.
0: Ja.
1: En het is mooi om als zulke grote sterren heen gaat, dan wordt de wereld wakker van, ja, hoe groot kan je worden om te blijven? Wanneer de tijd is, dan moet je gaan. Anderhalf jaar geleden was haar man overleden en nu zij.
0: Ja.
1: Dus, het is mooi voor de muziekwereld. Ik weet niet of je graag haar muziek of liedjes luisterde.
0: Ja, ze had wat mooie country en western nummers.
1: Ja. Nou, ze heeft in alle genres gezongen.
0: Oh, ik ken er meer van country en western.
1: Country, daar is ze begonnen. Ja. In de jaren 60.
0: Mm.
1: Maar meneer Norman, ik keek naar die foto. Een foto gisteren op Startnieuws. En dan zie ik dat de politie in Suriname hetzelfde uniform heeft als de politie hier in Nederland. In Connected, zeker.
0: Oh.
1: Zeker kopen ze gezamenlijk nu, het is goedkoper.
0: Nee, maar dat van de Surinaamse politie is toch grijs, of niet?
1: Nee, nu zie ik hetzelfde.
0: Donker, zwart, blauw.
1: Met blauw.
0: En geel.
1: Geel, ja.
0: Oh.
1: Misschien zijn ze een onderafdeling geworden van de Nederlandse politie, waar die minister daar, die bakt er geen brood van zijn beleid. Geel met die strepen op zijn borst en schouder en bovenarm. Zelfde uniform.
0: Oh. Dan is dat nieuw.
1: Ja, want ze hadden eerst iets anders, blauw.
0: In mijn tijd hadden ze bruin.
1: Bruin hadden we, ja.
0: Ja.
1: Helemaal bruin. Dat vond ik het mooiste politieuniform.
0: Mm.
1: Maar nu hebben ze de drie kleuren van, de twee kleuren van de Nederlandse politie.
0: Oké.
1: Okay. Nou, dat was zo'n beetje wat ik heb te vertellen.
0: Mm-hmm.
1: Mevrouw Mona Keizer was net op de radio. Ze heeft een partij opgericht. En ze zegt bij de eerstvolgende verkiezing wint ze 30 zetel en wordt zij de eerste vrouwelijke premier. Wat een voorschot op voor de boeg geeft ze. Ze moet blij zijn dat ze door dankzij mevrouw Van der Plas weer in de Kamer, want meneer Rutte had haar weggejaagd uit het kabinet, weet u nog?
0: Ja.
1: En ook uit de CDA stapt ze eruit. En nu wil ze 30 zetels halen. Dus laat meneer Jette snel het kabinet naar huis sturen. Dan kunnen we kijken wie het wordt. Dat is voorlopig mijn mede.
0: Oké.
1: Okay. Deling aan via u, aan de luisteraars.
0: Mooi zo, dankjewel.
1: Oké. Okay.
0: Prima, u bent erin. Welkom, wie bent u?
2: Hallo.
0: Ja.
2: Hoort u mij?
0: Ja, luid en duidelijk, ja.
2: Dag meneer Van Gom, hoe is het met u?
0: Met mij gaat het goed, hoor. Hoe gaat het met jou?
2: Ja, het kan altijd beter. Kan altijd beter. Maar ik had een vraag, hè. In Suriname is er op 6 plekken hebben ze olie gevonden. Maar de vraag is, welke landfirma gaat het uit de grond halen. Is er wel meer bekend?
0: Oh, voor mij is dit nieuws. Op 6 plekken hebben ze olie gevonden.
2: Ja, toch?
0: Hmm.
2: Dus ik ben benieuwd. Misschien weet een iemand het.
0: Was het niet
2: de Suriname wordt rijk.
0: De Fransen en Amerika volgens mij had ook iets. Total maar, of wie dan ook. Ik weet niet precies, maar. Maar misschien.
2: Ik ben benieuwd.
0: Maar waarom je belangstelling, ga je ook.
2: nee, dat goed is.
0: Ga je ook een bijdrage leveren?
2: Toch?
0: Ja, ja, ja.
2: Altijd. Ja. Weet je? Dus dat wil ik even weten, misschien weet ik, luisteraar weet het.
0: Ja, dan krijg je straks antwoord hoor.
2: Ja, is goed.
0: Oké. Okay.
2: Lobby, hè?
0: Ah, you too, hè? Ja, luisteraars, dat is een vraag. Wie gaat olie winnen of ontginnen daar in Suriname, Onesabi? Maar volgens mij de Franse maatschappij, Total Energies en nog een paar. Maar hoor je het dadelijk. Ook trouwens, ook een bekende Amerikaanse soulzanger is er niet meer, Wallo Rayari Dizzy. Wallo, deze was ook een bekende. Benny Latimore is er niet meer. Hij is op 84-jarige leeftijd, of 85 is het volgens mij. Hij had een hit in de jaren 70. Meerdere trouwens, maar deze was de meest bekende. Benny Latimore, Let's Trading It Out. May his soul rest in peace. Everybody.

0: origineel uitgebracht in 1974. Dit is een remake versie gezongen door dezelfde artiest, Waylon Benny Lattimore, 86 jaar, 86 aan mij kijk. Mooi, hij heeft zijn best gedaan, mooie muziek achtergelaten en hij was actief tot zijn laatste jaren. Dus ik weet niet waarom hij is overleden, volgens mij. Misschien een heart failure of zo, unosabi, maar dat moet u gaan zoeken op YouTube. Ik kan vinden een juiste story. Maar het echte papieren, ja, dat waren de echte Soul Brothers, hè. Mooi schuif ballads, en ik weet het, sommige dames en mannen ook thuis, en ze doen dat, dat je ons samen, dans à poco de show, dans en PC. Maar dat was Old Thing, 74. Tegenwoordig weer het ras tot geluiden, Santana, want ik nee. En dat eens, en dan bel het voor nou. Ze zweren bij de oude nummers. Dat ik nou, Jim de Oroan. Golden Oldies. Mijn luisteraars, de hele wereld is in ontwikkeling. Not no one tang as refi. Everything must change. Nothing stays the same. Wie of wie heeft informatie voor ons? Belangrijke informatie. Net hebben we gehoord. Er zaken verdachten daar in Suriname. Ze zoeken hem op. Want dat moet worden opgelost. Jongeman op breeddadige wijze verdwenen. Dino sabe van daar libi. Want los met dat nee, hij kan niet meer. En vast wat ik om naar een auto ving. Verwrongen door een of andere machine. Klein gemaakt. Helemaal fringo dat in een swampo. Maar die man zelf, ze hebben geen lijk gevonden van de heer Leisner. En verdachte, nou een jongeman, zang, volgens mij jaloezie, blijft een big rol in een schandaal dizzy. Vervelend, vervelend, vervelend, vervelend. Luisteraars tegenwoordig op AI, zie ik ongelooflijk op YouTube dan. Ongelooflijke beelden zie ik van zangers die al lang zijn overleden, maar ze worden gemixt met beelden van nu, tegenwoordig. Bijna je zweert dat kan meneer Dali weten. Net nu kijk ik naar iets van CC Hill, lang overleden op YouTube. Maar de mijn clip novoes, maar ze zijn de moral. Ja, springlevend. Je zou zweren dat die man nog leeft. Dat is een bedriegerij, zei Tekuno no, naar een AI. En er zijn mensen die er bang voor zijn, maken zich zorgen dat wij gefrustreerd gaan raken door AI. Je weet niet wat je meer voor waarheid moet aannemen. Maar anderen zeggen van nee, het is een ontwikkeling dat velen van ons zullen gaan moeten gebruiken. Daarom was nog de. Maar ik rond het draai zo. Jou, zou op wat ik denk of wat trafieri. Komt u maar in, misschien heeft u nieuws over een andere zaak. Belangrijke informatie, heeft een vraag voor onze luisteraars. Je bent op zoek, zoals die meneer daarnet vraagt, van wie zijn degenen die olie gaan zoeken of boren. Is er een exporteergwe, serenpuru. Wie zijn die mensen, welke bedrijven, maatschappijen. Vanochtend ook spannend op de radio, in het programma Tijd voor de Waarheid. Van vervuiling, hè? Ook dat er plek, kwik, even naar cyanide. Volop gevonden. 2 ton in een vrachtwagen of verschillende vrachtwagens. Nou, dit kan zorgen, en zo'n Sani, openbaar en direct, hè. Niet de eerste week, niet de eerste maanden, eerste jaren, maar kan die hebben voor 5, 6 jaar, we beginnen te zeggen, hé, wat zijn de boeien naar konden, joh. Dus maar, en trouwens, het aantal nierpatiënten in Suriname, het was in de krant, stijg. En nieren hebben te maken met voeding, yang, vergiftiging, de nieren om aantikking, de man safe bepaalde sani, dat hij tast die nieren aan, wordt gezegd. Dus een stijging, dat is verdacht, moet onderzocht worden, van wat eten we, wat is er in onze voeding daar in Suriname, maar ook natuurlijk hier, ja ook toe. Maar we lukken erna eventjes, omdat cyanide en andere zware metalen worden gebruikt. Chemische spullen om snel rijk te worden. Daar ben je maar naar ting. Alles maar op haast. Voor Congo snel. Met als gevolg dat het binnenland is vervuil. Maar denk erom dat alles aan zijn zijn naar binnenland. Dat is een kakafotosie toe, hè. Op den duur, opmerking naar foto. Er was toen ook sprake van de goudsmederijen Dappe in Sena, die gebruiken veel kwik om hun dingen te doen, hun sieraden te maken of goud te smelten, minosabi. Waar dampu en nagwe en watra is vervuild en metroes en zo, maar gwe. Jusa abmoro verstaan of is dat precies zeepsa. Hou ons op de hoogte en probeer je familie in Suriname ook de ogen te openen. Wie heb ik hier aan de lijn? Wees welkom.
1: Norman.
0: Welkom, Jan.
1: Jan. Men leest ja illegale activiteiten in het binnenland jarenlang gedoogd. Dat zeggen de politieambtenaren, een leiding. Meneer Akal, of een van de politiebazen. En ja, dat weten we allemaal. En de politie blijft liever in de stad en Nikeri, Nieuw Nikeri. En vroeger Mongo en Albina. Lekker in hun hangmat liggen. En als je, ik ben begrepen, na 80 als je kwam een aangifte doen, dan zeiden ze, ze hebben geen benzine, ze hebben geen auto. Ze kunnen niet uitrijden. Het is triest met de situatie. Als het in Paramaribo zo erg is, dan is het nog erger in het binnenland waar goud, want dat zegt de politie hier. Het is heel moeilijk. En wat betreft olie, er zijn 80 bedrijven volgens mij die naar olie zoeken. Maar de twee bekendste is Total en Apache. Maar zo, Shell, al die, een aantal Aziatische landen, oliemaatschappijen, zoeken ook naar een olie of gas in Suriname. Maar Suriname heeft bijna een ander systeem. Je moet een deal maken met staatsolie. Dat is het. Een beter contract dan de Guyanese. Die Guyanese hebben zelf geen oliemaatschappij. Dus daar is Exxon de baas. En ze verdienen minder als olie. Ze verdienen wel. Maar de grote hap van de winsten, die gaan naar die buitenlandse maatschappijen in Guyana. En Suriname voorlopig verdienen ze nog niet aan die olie die geboord is, want er moet heel veel nog gedaan worden. En men schat tegen 2028-30. En dan misschien pas zal er een druppel olie en gas naar boven gepompt worden. Voorlopig is het de investeringen. Dat is in Suriname, die meneer die net vroeg, kan ik doorgeven. Staatsolie heeft alleen in Saramaca hun eigen putten waar ze pompen, oliepompen. Dus, maar offshore hebben ze niet zelf equipped. Ze zijn niet equipped om te boren en olie naar boven, en gas naar boven te halen. Dus ze hebben aandelen in de productie, dat wel. Daar moet Suriname zich voorlopig troosten. Ik zag meneer Dodo vanmorgen met Frans Pienaars van Vaste. Nou, hij heeft, meneer Dodo heeft uitgehaald naar de president en de NDP en de NDP-ministers. Dat is wat ik te vertellen, meneer Norman.
0: Maar hoe heeft hij uitgehaald? Waarover? Waarom heeft hij uitgehaald?
1: Dat NDP, al die mensen die bijna minister zijn geworden en president, afgelopen 5 jaar toen Tjan was, heeft Dodo en zijn compagnon en de sociaal zwakker hebben de strijd gevoerd. En nu zitten ze op posten en ze verrijken zich. En ze hebben geen oor en oog voor de mensen die voor NDP gevochten hebben om met 17 zetels, want 16,5 of 15,5, want hij zegt, NDP is niet de grootste partij. Anderhalve zetel is van meneer HVB.
0: Mm.
1: Want in NDP is een coalitie gegaan met 6 partijen, net als Brunswijk met 5 partijen. En PS met 3 partijen in de verkiezing. Dan zei ze, volgens zijn analyse is WAP toch in zijn eentje de grootste partij in Suriname met 17 zetels. Dus meneer Dodo, u kunt het via YouTube volgen. Met Frans Pienaars. Frans Pienaars is in Suriname.
0: Oké.
1: Okay. Die maakt daar interviews met prominente Surinamers.
0: Hmm.
1: En Dodo is de man van de straat.
0: Oké.
1: Okay. Abo.
0: Abo. Doyeren is toe.
1: Okay.
0: U wordt op de hoogte gehouden, luisteraars. U mag zelf ook uw informatie gaan zoeken, vinden en doorgeven. Hè? Dat is smart. We zijn een doorgeefluik van informatie. Dingen die gebeuren of soms dingen die nog moeten gaan gebeuren. In Soedan-visie. Maar heren Tori, u bent in de uitzending als u belt met 020-471-4291. Gisteravond was ik bij een vergadering, een meeting voor Tori Osso. Tori Osso gaat vandaag weer open, hè, na lange tijd gesloten te zijn, ongeveer bijna voor Vivimon, de Tapu. Maar nu de opportunité. 5 uur, u bent van harte welkom. De zaken liepen niet goed daar. Bestuur kwam in opspraak. En gisteren zat de heer Roosevelt alleen achter de tafel daar. En de genodigden die vonden het niet zo mooi dat hij alleen zat. Ze hadden het voltallige bestuur willen zien. En ze hebben hier en daar hun twijfels geuit. Maar desondanks zijn een paar ook blij dat het weer open is. Het is een 45 plus sociëteit. Maar wordt gezegd, Anomitaki, dat zou je heren, Tapaveld, op een gegeven moment kwamen ook min 45 plussers daar op bezoek. Het doet en staan ook toe, samen met de oudere heren, generatieverschil. Tore Taki, Trawantak, nee, die jongeren zijn een beetje brutaal. Ze zeggen, kon tegen me, Biggie Morey, ik heb de IPA. Dat soort zaken speelden ook een rol. Met de 45-plussers, de oudere mannen, die vonden het niet zo leuk meer. En de jongeren vonden van, nee, we mogen ook meedoen. We hebben ook vragen aan de oudere generatie. Van, hoe hebben jullie het gedaan? Wat hebben jullie goed en fout gedaan? Dus associëteit bij Libi tussen jong en ouderen. Dus 45 plus zoals stichting, denk. Het is bedoeld inderdaad voor de 45-plussers. Maar ja, 30 plus, ik kom toe. Dat is de plek toe. Ze vinden dat op een gegeven moment de ouderen ook heen gaan naar een andere wereld. Dat die moest de stand-by voor tik over. En zo zie je tijd dat we aan Geldershoofd 72, maar soms, hè, en altijd, hè, soms je kiest een generatiekloof inderdaad. zoals er zo'n discussie heeft in de plaats, ik noem maar wat, over pillen. Dat een boy zijn hebben geboren, dat is een tak toe. Maar dan kregen die ouders, jongens, ja, takkie, je bent geboren zelfs zelf, eten jongens. Hoor je me voor jongens, wat ik weet. Klopt, zo lees je, daar kies je spanningen. Dan ga je een tak zo. Ik begin met, ik zou die pap waren. Die vrij post ook waren, jongens. Dus die dingen gingen ook spelen. Soms, hè, niet altijd. Maar op een gegeven moment werd het een, noem het maar een soort, ja, min of een tak broeia wooien, maar het was een regie waren ze kwijtgeraakt met als gevolg dat gemeente takeren, tapping, je had groepen tegenover elkaar. Bendes, je weet je, snowdang, min of een groep dit, min of een groep dat. Maar op een gegeven moment, als aan het lopen uit de hand, dan laat die takeren goed tappen even. Laat de rust terugkeren. En dat is volgens mij nu gebeurd. Met als gevolg dat die day, 5 uur, onder het genot van een hapje en een drankje, je kan go lukubaka in tori, osso, seip sarape. Het is mooi, het is tori osso is bedoeld om ja, verhalen met elkaar te delen, wetenswaardigheden, trainingen, lessen, workshops. Alasani voetbal en luku, ontspanningsspel, dam, troefkol, biljart. Dus de mannen die, maar natuurlijk ook vrouwen, die kunnen daar lekker gaan ontspannen, eten, drinken. Alleen heb ik vernomen dat nu aan openingstijd, aan Odesso Latimoro, Tanganegiuru, wegens ook personeel gebrek, maar veiligheidsoverwegingen, Tanga Erviuru, hij op 11, ja. En ze gaan geen alcohol meer schenken daar. Want Lofunu Sabi, Yunami, weet wat alcohol kan doen. Schrift Norman zei dat ja no door aan microfoon. Ik had een 3 double shot. No drink ja bij aan microfoon. Spreekt die waartaal. Huh? Dat weet u. Als mij no drink 3 bier, 4 bier, ik leg uit op een radio, ik bij aan microfoon, ja na maart, hoe herken me moro. Ineens met zo'n kutrobi op een radio. Met gewoon naar verleden. Zomaar. En dat is alcohol. U weet het. Mijn aftijging, niks als u in Suriname heeft gewoond, hoeveel vrouwen, maar ook mannen, hebben geleden onder alcohol. Alcohol. Wacht, we hebben 2 bellers, maar ik moet de deur even open gaan doen voor een studiogast. Dat we komen.

Ja, luisteraars, ik ben er weer. Twee bellers aan de lijn, eentje is weg. En die andere is ook weg. Mijn studiogast, ik heb u al verteld dat ik hem aan u ga voorstellen. Ga maar u voorstellen, hij is al gearriveerd. Hij is een man van tijd. Leuk, om 4 uur gaan we praten over wat hij gaat doen. Wie hij is en wat hij allemaal in huis heeft. Nieuw bij Mart. Straks. Na het nieuws zijn de boodschappen van 4 uur, want dan hebben we maar 5 minuten en hij heeft veel te vertellen. Hij doet ook veel, ondanks dat hij al gepensioneerd is ook nog. Maar hij doet voer. Dus luister, als u kunt terugbellen, 5 minuten voor tijd. Wat wilde u vertellen net? 020-471-4291.

Ja, luisteraars, ik had het over wat alcohol heeft veroorzaakt in sommige mensen hun leven. Vrouw, man, komt dronken thuis, zoekt trouwbier en heerbier. Die buurvrouw heeft het moeilijk met buurman wanneer hij gedronken heeft. Ook de kinderen moeten het ontgelden, zo lees je. Dus daarom weten we dat u met mate moet drinken. Ik zeg niet dat u helemaal niet moet drinken, maar soms mannen sap de limit. Zo'n dringa herbatra legi. Met als gevolg nogmaals dat anosaben serefi moro. Verede. En dat gebeurt ook in cafés, bars, overal. In de opening tori ofzo. Gisteren was ik er en ze hebben gezegd van luister, we gaan geen alcohol meer schenken. Maar ik stelde ook meteen een vraag. Ik zei van luister nou, oké, jullie gaan het niet meer schenken. Maar wordt het daarop gehandhaafd? Wordt het gecontroleerd? Want normen en anderen, die lopen allemaal met een tas om hun schouder. En als jullie niet meer schenken, zullen andere mensen binnen de organisatie wel schenken. Voor zichzelf en voor anderen. Dus je kan kiezen waar je sleterij in dat bedrijf. Daarna doe dat doe. Dus het moet gecontroleerd worden. Want sommige mensen die houden van een beetje gezelligheid. En sommige worden pas gezellig wanneer ze aardig wat op hebben. Ja, maar als ze er even op hebben, kan Sorgo ook door je nalatigheid. Dus vandaag opening Tori Osso, Geldershoofd. Het adres is 72. Om 5 uur bent u welkom. Ze verwachten u daar onder het genot van een hapje en een drankje. En dan kunt u kennis maken met de nieuwe huisregels. Maar ook mensen die u misschien al lang, heel lang niet hebt gezien. Want het is een tijdje gesloten geweest. Bijna ziek Simon volgens mij vanaf februari. En Mart, die vond Tori Osso altijd ook leuk.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteiten is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden.